0: groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor dat lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij de controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het gaat om een bewoner van de opvang is niet bekend. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die van oplichters bleek te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. Die spreekt nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan gewonnen met 2-1. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper Meijer, dankjewel.

even hoor. Het begint gewoon licht te worden. Ja, wat gaan we dan zien als het licht is? Het Nederlands elftal, die komen vandaag aan op het basiskamp. Je hoorde net al Casper Meijer erover, maar ze komen aan op het basiskamp in Kansas City. Ze gaan daar verblijven in het Cascade Hotel. Dat is een best sober hotel. Wel duur, maar ook sober, heb ik even opgezocht. Ze krijgen 4 sterren. Spelers kunnen er biljarten. En de reviews zijn wisselend. Zo worden de lakens niet elke middag verschoond. En dit is wel een dingetje. Ik las een verhaal over dat een hotelgast werd beschuldigd van het roken van hoe zeg je dat tegenwoordig? Marihuana. Ja, in de kamer. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Maar ze werden ervan beschuldigd en dat mag dus niet. En toen kregen ze $100 boete. Dus de Oranje Leeuwinnen en Oranje Leeuwen moeten oppassen met marihuana. Niet roken in de kamer. Dat is een slecht idee. De Tweede Kamer die stemt vandaag over de naamswijziging van GroenLinks PvdA. Ze heet vanaf nu Progressief Nederland. Dat is afgekort PRO. Maar in de Tweede Kamer moet daar eerst officieel over gestemd worden. Nou, dat gebeurt dus vandaag.

bezoek. De bondspresident van Duitsland komt dan bezoeken. Je mag dus de Dam niet op vandaag als je geen blond haar en blauwe ogen hebt. Alleen maar Duitsers op de Dam. Tralali tralala. Nou, goedemorgen.

0: onthoud ik mij van verder commentaar. Zo 14 minuten over 4, begin van 9 juni 2026. Het is gezellig druk in NPO Luisterrap. Je bent daar van harte welkom om je aan te melden. Deed bijvoorbeeld Marco. Onderweg naar Groningen, dus ingelogd op Radio 2, zoals hij dat elke ochtend zegt. Net als Christian Pilterum, de wekker is vroeg gegaan. Hartelijk goedemorgen, Christian. Judith is erbij, staat gewoon in de sportschool. Ben benieuwd wat voor dag het vandaag is, Judith. Worden het de benen? Worden het de armen? Ze is in ieder geval present, net als Will.i.am en ook Manuela, dat is wel leuk, stuurt. Goedemorgen deze morgen, een hele fijne uitzending gewenst. Gerrit is wakker, is 6 meter breed aan het manoeuvreren op de A16 rondom Breda. En Ruben die zegt, goedemorgen, zo hangt de vlag erbij, al in de olie. Aangezien ik het over de oranje leeuwinnen had. Nou, ik moet zeggen, het is een tijdje geleden dat ik in de olie ben geweest, hoor. Dat is toch zeker een uurtje of 24. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Jarno.
1: Een week.
0: Een week geleden, ja, dat jij in de olie bent geweest.
1: Ja, even nadenken, ja. Niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor.
0: Oh, nou dan wordt het weer hoog tijd.
1: Beschaafd.
0: En de dag is nog jong.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, het gaat vandaag wel gebeuren, denk ik.
0: Ja, gaat het gebeuren. Heel goed. Nou, laten we het daar straks eens even uitgebreid over hebben.
1: Ja.
0: 4:15, tijd om te gaan stemmen op de dag of de nachtplaat. Die hebben we vandaag... we hebben hem vandaag wat rustiger aangepakt.
2: De dag nachtplaat.
0: Want in de basis is het natuurlijk altijd zo dat jij mag stemmen op de dag of de nachtplaat. En de dagplaat geeft je wat extra energie. De nachtplaat die is wat meer mellow, wat meer, zoals ze tegenwoordig zeggen, tranquilo. Om misschien nog even terug naar het mandje te gaan. Of als je heel rustig wil wakker worden. Voor de dagplaat doen we het redelijk rustig aan.
2: Dagplaat.
0: Lady A, ook wel Lady Antebellum en Need You Now staat op de plek van de dagplaat. Als je daar zin in hebt, stuur je dag deze kant op. Maar je kunt ook voor een schitterende nachtplaat gaan in een versie die je waarschijnlijk niet kent.

0: maken John Mayer en Last Train Home. En die ken je altijd in een redelijk vlotte gitaarplaat. Maar we dachten, we pakken voor de dinsdagochtend er de ballad version bij. Heeft hij zelf gemaakt. Iets meer gitaar, iets rustiger. Ja, en misschien nog wel veel mooier. Je mag laten weten wat jij wil horen. Lady A, Need You Now stuur je dag via de NPO Luisterapp. En die ballad version van Last Train Home, John Mayer, stuur je nacht.
1: Dit is dag.
0: Hartelijk dinsdag!

0: is de stoptong van deze week. De stoptong? De topsong! Bente en 3, 2, 1. Moet ik altijd om lachen. Op vrijdag gaat Bart altijd bekendmaken wie de nieuwe topsong heeft. En dan belt hij ook de artiest in kwestie op het moment dat we daar de nummer van hebben. Dat deed hij ook bij Bente. En dat, nou, hij ging recht op het doel af.
1: Hallo, Bente.
2: Topsong. Topsong. Topsong.
1: Nee.
2: Ja.
1: Nee, fantastisch.
2: Ja, toch?
1: Oh, dat is echt geweldig. Wat vet.
2: Stoor ik je in een proces? Ben je ook net wakker of zo? Of was je met hele andere dingen bezig? Ik bel ook maar op een raar moment natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet. Mijn vriendje slaapt nog, dus daarom reageer ik heel zachtjes. Oh. Maar ik ben even naar de woonkamer gelopen, dus ik kan nu wel heel blij reageren.
2: Oh, doe eens.
1: Ja, ik ben wel ook net wakker.
0: Zo blij ook. Ja. De hele week hoor je Bente nog regelmatig hier op NPO Radio 2. Want 3, 2, 1 is topsong. Santana daarvoor en Rob Thomas en Smooth. En daarvoor mocht je weer stemmen op de dagplaat. Vandaag de keus tussen Lady A, Lady Antebellum, Need You Now op de plek van de dagplaat. Of John Mayer, Last Train Home in die schitterende, langzame ballad version op de plek van de nachtplaat. Aantal stemmen binnengekomen voor de dagplaat. Zoals bijvoorbeeld Rogier, die zegt: goedemorgen Gijs, doe mij maar de dag. Nog even de laatste twee uurtjes volmaken en dan lekker naar huis. Frans zegt ook dagplaat en Tim stuurt: goedemorgen, de Need You Now voor mij. De Need You Now, mooi gezegd. Heel wat stemmen ook op de nachtplaat. Zoals er Manuela, Christian Pilter, Lika, Marco zegt: doe maar de relaxe nachtplaat. Bart stuurt ook: ik ken deze versie niet, de nachtplaat. Ik kreeg nog een audio-appje van Stefan ook. Even kijken.
3: Hey Gijs, het zijn eigenlijk allebei nachtplaten. Want ja, Lady Antebellum. Altijd goed, wat een heerlijk nummer.
0: Ja.
3: Maar ja, die Last Train Home in de langzame versie. Dus zeg maar de Sprinter Express.
0: De Sprinter Express?
3: Ja, die wil ik wel een keertje helemaal horen op NPO Radio 2.
0: Nou, dat scheelt, want ik zit op NPO Radio 2. Dus misschien dat dat wel gaat.

0: de dag is voor de bil en de benen. Laten we dat niet vergeten, dan kunnen we dat ook allemaal in de agenda zetten. Loek, hoe is het met jouw billen en benen?
1: Met mijn billen en benen is het prima. Ik hoop die van Judith ook, maar ik denk nog niet helemaal perfect, want anders staat ze niet om 4:30 in de sportschool.
0: Ik snap wat je zegt, Loek, maar ik heb het idee dat Judith, en ik ben daar vrij zeker van, zo'n beetje 6 van de 7 ochtenden in de sportschool staat.
1: Ja, ik luister wel eens meer naar je en dat idee heb ik namelijk ook wel een beetje, ja.
0: Ik kan daar niks anders dan mijn pet voor afnemen.
1: Ja, respect.
0: Zo is dat. Loek, hoe hangt de vlag bij jou erbij? Wanneer was jij bijvoorbeeld voor het laatst in de sportschool?
1: Ik ben nog nooit in een sportschool geweest. Ik weet niet eens hoe zo'n ding er aan de binnenkant uitziet.
0: Nee, moet je nagaan. Moet je nagaan. Maar ben jij dan zo atletisch van jezelf, Loek?
1: Ik heb een lichamelijke arbeid, dus daar werkt ook altijd wel mee, zeg maar. Dus mijn lichaampje is prima in orde.
0: Heel goed.
1: Een goede 78 kilo en 1,78, ik sta er goed bij.
0: Ik reken dan jouw BMI snel even uit in mijn hoofd en dan komt eruit dat jij perfect bent.
1: Dank je.
0: Heel goed, Loek. Wat gaat het dinsdag brengen?
1: Weer een hoop getimmer.
0: Getimmer?
1: Ja, ik ben een beetje aan het timmeren. Ik heb jou als meer aan het lijden. Ik ben een projectje bezig en dan moet ik wat timmeren. En dan doe ik dan overdag een beetje timmeren naast huisvader spelen en zo.
0: Ja.
1: Nou, gewoon de dag een beetje invullen.
0: En waar wordt er dan vandaag specifiek aan getimmerd?
1: Ik zit te denken om de ramen te maken.
0: De ramen?
1: Ja, maar het kan ook zijn dat ik aan elektronica begin, dat weet ik nog niet precies. Daar hangt een beetje vanaf.
0: Kleur op kleur en je bent elektromonteur.
1: Jij bent wijs. Maar echt iets heel anders.
0: Heel wat anders, ja.
1: Ja, knalt die nachtplaat maar eens even in. Want,
0: terug naar de muziek. Jij denkt de nachtplaat, dat mag een worden voor mij. Ken jij die balladversion van Last Train Home?
1: Nee, daarom vraag ik hem juist aan. Omdat ik hem nog nooit gehoord heb. Ik denk, die wil ik eventjes horen van Gijs.
0: Wij gaan daar een grote streep achter zetten voor jou, Loek.
1: Dat is heel fijn.
0: Dankjewel en succes met het getimmer.
1: Ja, dank je. Jij succes met de show.
0: We doen wat we kunnen. Tot de volgende, Loek.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Chef-kok Jarno,
2: ja.
0: Jij bent terug wakker, zie ik.
2: Zeker, ik heb een bak koffie op.
0: Lekker.
2: Met 72,7272% is John Mayer geworden.
0: Ja, lekker zeg. De ballad version van Last Train Home stond op de plek van de nachtplaat. En die, bijna 6 minuten schitterende gitaars spellen. Zo zei het nog nooit iemand het. Je hoort het hier voor het eerst op NPO Radio 2. John Mayer.

Madonna, Open Your Heart. En daarvoor die ballad version van John Mayer, zijn Last Train Home. Ik ben het pimpamplaatrad alvast aan het invetten. Even kijken. Een drupje olie nog en dan kunnen we denk ik wel weer gaan spelen. Zometeen ga ik voor het eerst op de dinsdag vragen om je hersens te laten kraken. Pak nog een espresso, misschien een dubbele, want alle creatieve energie hebben we nodig. Na Paolo Nutini en deze van YouTube, dit is Mysterio.

0: Jarno, ook even een voorzichtige shot espresso gegeven.
1: Ja.
0: Je ogen gaan steeds verder open.
1: Fijn, hè?
0: Dat gaat heel goed.
1: Dat gaat heel goed.
0: Gaat heel goed. Nou, we gaan het gewoon proberen. Dan gaan we weer, hoor. Oeh. De artiest moet beginnen met de letter M van Mikey. Maar waar moet de plaat mee beginnen? Hij is precies tussen de S en de T.
1: Dat kies jij maar.
0: Dan gaan we voor de S.
1: Oké. Okay.
0: We zoeken dus een artiest die begint met de M.
1: Muse.
0: En een plaat die begint met de S.
1: Starlight.
0: Nou, dat zou jammer zijn dat dat dus nu niet meer kan.
1: Of Michael Jackson met Smooth Criminal.
0: Zo, je zit, je bent scherp. Iets van Michael Bublé misschien.
1: Ja, daar ben ik niet goed in.
0: Nee, dat is ook zo. Nee. We zijn op zoek naar een artiest met de letter M. Titel van de plaat, de letter S. Laat het maar weten via...

0: van de zomeranthems van 2026. Pim pam, pim pam, plaat. Sarah Larsson en Midnight Sun, daarvoor CCR en Bad Moonlighting. Daarvoor gaf ik een draai aan het pimpamplaatrad. De artiest zou moeten beginnen met de M vandaag. Titel van de plaat moet beginnen met de S. Nou, veel binnengekomen hoor. Ik zag Maroon 5 een paar keer binnenkomen. Noem bijvoorbeeld een Sugar. Thomas kwam met Maan en Stiekem. Vincent, Miss Montreal, Schuilen. Parate kennis, Vincent, heel mooi. Marco kwam met Mink de Viel, Spanish Troll. Erg leuk ook. Merel met superlatieven. Komt André dan weer mee? Kennen we dat, Jarno?
1: Merel wel, maar superlatieven niet.
0: Superlatieven heb ik ook nog nooit van gehoord. Maar die ga ik straks draaien, André, in de auto. Luke komt met iets van Motorhead. Maar één plaat, ja, van de voren natuurlijk eigenlijk kunnen uittekenen. Ik zie hem meerdere keren binnenkomen. Zo is er bijvoorbeeld Danny, Arno, Stefan, André, maar ook Patrick. Patrick, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen.
0: Voordat je verklapt welke plaat ik voor je mag draaien, ben ik even benieuwd hoe de vlag er bij jou bij hangt.
2: De vlag die staat hartstikke goed.
0: Die staat hartstikke goed. Wat gaat er dinsdag goed brengen?
2: Ja. Gewoon lekker rondjes rijden.
0: Lekker rondjes rijden? Rijden lekker rondjes.
2: Eitjes wegbrengen.
0: Eitjes wegbrengen, zeg je dat nou?
2: Ja. Oh. Ja, 300.000. Daar beginnen we mee.
0: Daar begin je mee?
2: Ja, en dan moeten we even kijken hoe het verder loopt.
0: En dus, zitten die al in het doosje, of hoe worden die getransporteerd?
2: Die staan allemaal los op rekjes.
0: O, jee. En is dat wel eens misgegaan?
2: Dat mocht het nog niet, maar even afkloppen.
0: Ja, ik kan het zeggen.
2: Dan, ja.
0: Laten we dat hopen dat het niet zo is. Hey Patrick, we zoeken een plaat die begint met de S. Uitvoerende artiest moet beginnen met de M.
2: Doe maar Metallica met Seth Approved.
0: Ja, parate kennis. Hoe kom je daar zo bij? Is dat een favoriet, Patrick? Of hoe,
2: Ja, een van de favorieten. Ja zeker.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik wens jou extra veel plezier vandaag.
2: Ik wens jullie hetzelfde.
0: Dankjewel, Patrick.
2: Goed zo, goedjes. Joejoe.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadiringkeer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale award ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Casper Meijer, dankjewel.

0: Terug naar 84 met Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. De jeugd daarvoor, de jeugd van tegenwoordig en Sterren Tof. Goedemorgen, dinsdag 9 juni 2026. Het is 10 minuten over 5. Het zonnetje komt op hoor, met een minuut of 6, 7. Nederland ontwaakt en mijn vraag aan jou, hoe zit jij in de wedstrijd? Zit je er net zo medium in als het Nederland zelf al gist?
1: Nou,
0: dan wens ik je sterkte vandaag. In de laatste seconde werd er nog gescoord, maar hey, uiteindelijk komt dan ook vandaag alles weer goed. Ik hoop dat dat dus bij jou ook gebeurt. Heel langzaam begint de oranje koorts in Nederland een beetje te ontstaan, hè? Aanstaande zondagavond zitten we met z'n allen om 10 uur gewoon voor de buis. In mijn geval een biertje op rechts. Links waarschijnlijk een laptop met alle spelers en de buitenspelregels. Ik moet nog een beetje oefenen hoe dat allemaal weer zit. Maar het gaat beginnen. En de oranje koorts die stijgt vandaag verder. Het Nederlands elftal reist eindelijk af naar hun basiskamp. In Kansas City is dat, om te wennen aan die extreme hitte in Amerika. Oranje moet dus de wedstrijden spelen in Texas en in Kansas. En het is daar zo belachelijk warm dat ze daar nu extra vroeg naartoe gaan. Zodat ze tot en met zondag hebben om te acclimatiseren in de brandende zon. En dat is dus hard nodig. Nou, er is nog meer sport dan alleen voetbal, want verder begint vandaag de wereldbeker handboogschieten. En dat is gelukkig met bogen, want met geweren hadden we geen kans gemaakt tegen bijvoorbeeld de Turken. Die zijn daar ook. Ik weet niet of je nog weet dat moment op de Olympische Spelen in Parijs. Daar deed Youssef Dicek mee voor Turkije. Hij won zilver, maar hij stond daar gewoon in zijn t-shirtje met zijn brilletje van de ESNT. Met een soort klappertjespistool in zijn zak. Alsof hij net een croissantje had gehaald bij de bakker. En hij haalde een zilveren medaille. Terwijl de rest daar allemaal met futuristische gadgets stond. Wist hij gewoon uit het vuistje raak te schieten. En tot slot gaan we van Antalya even naar Eindhoven. Want daar staat vanavond Zach Bryan op de planken. En dan niet in de Evenaar of het Klokgebouw. Maar voor het eerst in 30 jaar staat er weer een grote internationale naam in het Philips Stadion. Dat is het stadion van ons Guuske. Zoals ze dat zeggen in Brabant. En dat is vanavond voor deze Amerikaan. 2 jaar geleden speelde hij nog in Tivoli-Vredenburg. Maar inmiddels is hij na Morgan Wallen en Lou Combs de derde grootste country-artiest op deze aardbol. En dan groter dan, nou, noem bijvoorbeeld een Chris Stapleton. En speciaal voor vanochtend dacht ik, ik neem gewoon een heerlijke plaat van hem mee. Want ik ben daarbij vanavond. Het is muziek van Zach Bryan, Plastic Cigarette. Vanavond in het Philips Stadion en nu op Radio 2.

0: with your swim top still wear.
1: Dat is mooi, hè?
2: Zack Ryan en Plastic Cigarette. Vanavond staat hij dus in een uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven. En je hoort hem nu in Dagnacht op NPO Radio 2.

0: first time. Ook alweer 3 jaar geleden.
1: Deze van Chef Special. En Miracles, daarvoor Roxette en Sleeping in My Car. Goedemorgen, dit is dag nacht, het begin van 9 juni 2026. En ik weet niet wanneer je voor het laatst in Londen bent geweest, of dat je überhaupt een keer in Londen bent geweest.

geschiedenis. Het is een straat die veel bekender is dan jij misschien voor ogen hebt, want in 1967 openden de Beatles daar hun eerste Apple Boutique, of eigenlijk überhaupt de Apple Boutique. De voorloper van, eigenlijk de hedendaagse merchandisewinkel. Je kon daar een excentrieke collectie van de Beatles kopen. Dusty Springfield woonde in die straat. En in 1835 opende daar de allereerste Madame Tussauds. Het wassenbeeldmuseum dat nu 25 vestigingen heeft wereldwijd. En de straat werd vooral bekend omdat Sherlock Holmes er woonde. Soort van. En omdat Gary Rafferty er een ode aan schreef. Omdat het de plek was waar hij samen met een vriend aan het chillen was tijdens zijn ruzie met Steeler's Wheel. Om even tot rust te komen en muziek te maken. En die muziek hoor je nog regelmatig voorbij komen. Ik heb het over Baker Street. En die hoor je nu.

Smash Mouth en All Star uit de 90s. Randje 90s. Roxanne Hazes daarvoor. Haar nieuwste heet Tranen in de Gift Shop. Ik ga zo meteen iets van vinyl voor je draaien, zoals ik dat elke ochtend probeer als ik hier 's ochtends tussen 4 en 6 zit. En het is vandaag een plaat met een serieuze boodschap. En hij combineert soul en pop op een hele mooie manier. En het is de Extended Remix. Hij duurt 5 minuten 45. Normaal duurt hij 3:35. Dan begint hij eigenlijk redelijk snel met, ja, de plaat en de tekst. Alleen de versie die ik bij hem heb, die bouwt een stuk langzamer op. Ik ben benieuwd of jij hem al weet herkennen. Hij komt uit 85. En hij ligt op de platenspeler. En het begin klinkt zo.

zijn donkere klanken vanaf vinyl. Maar van wie? Je mag een gokje wagen of niet een gokje als je gewoon het juiste antwoord weet. Pak hem er maar bij, de NPO Luisterapp. Ik zie Sam al sturen. Ja. Ik weet hem te herkennen en Willem zegt... het lijkt op Wicked Games. Nou, Willem, dat is niet goed.

0: to let you know.
1: In excess.
0: You want a my kind.
1: And Need You Tonight. Op NPO Radio 2. Denk even een stukje van muzikale contemplatie. Rond 17:15, voordat ik de platenspeler voor je aan ga slingeren. Ik heb je al een klein stukje laten horen van de plaat die ik zo ga draaien in de Extended Remix van 5:45. Hij was ingewikkeld vanochtend, hoor. Ed die dacht, brandend zand. Is leuk gevonden, Ed, dat is hem niet. Maar Mark, Christian en Patrick, die hebben het allemaal goed. We komen allemaal met de Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. En dat is precies de plaat die ik zo ga draaien. Mark laat weten, ik herkende de trompet. Kijk, dan ben je een connoisseur, Mark. Heel goed. Ja, voordat de Fine Young Cannibals wereldberoemd werden met nou, vooral die grote hit She Drives Me Crazy, ze hadden natuurlijk ook Good Thing, debuteerden ze in 85 met deze. Band werd opgericht door Roland Gift, David Steele en Andy Cox. En samen creëerden zij een geluid dat eigenlijk best wel anders klonk dan de muziek die op dat moment op de radio te horen was. Ja, en hij heeft die serieuze boodschap, ik zei het net al. Johnny Come Home gaat over een jongere die van huis is weggelopen. En in plaats van boosheid of verwijten klinkt er dan vooral heel veel bezorgdheid in de tekst. En de oproep is eigenlijk heel simpel. Kom naar huis, er zijn mensen die zich zorgen om je maken. En die extended remix die op de platenspeler ligt, die duurt dus dik 2 minuten langer dan de radioversie die je nou zo nu en dan hoort hier op Radio 2. En waar Mark de trompet al herkende, komt dat goed uit, want in die extended remix legt hij wat meer nadruk op de blazers. Die hadden al best wel een hoofdrol in de plaat, maar in die extended remix al helemaal. Vanaf vinyl, The Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Die extended version van 5:45.

0: Radio 2. 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Casper, dankjewel.
2: Dan de verkeersinformatie Helene. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er begint een beetje file te ontstaan in Noord-Holland. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad bij Purmerend. De vertraging is nog geen 5 minuten, maar die zal snel groeien. Verder verwachten we een normale dinsdagochtendspits. Het blijft tijdens de ochtendspits nog droog, dus de files zullen niet veel langer worden dan anders.
2: Dankjewel.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja!
16: Serieus?
15: Wat een geld!
17: 18.000, godverdikke.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Maakhof voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
1: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Jan Willem start op.

0: Dinsdag 9 juni, we begonnen met Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Put another dime in a jukebox, honey. Als je nu een knaak in de jukebox moest gooien, wat is je favoriete jukebox hit?
1: God, jongens.
0: Dat is een vraag, hè? Zo 's ochtends vroeg. Nou, even kijken of je wakker bent.
1: Nee.
0: Zal ik dan even beginnen? Ja, kun je er nog even over nadenken? Deze.
1: Oh,
0: als een jukebox hit moet natuurlijk een beetje een oude plaat zijn, hè?
1: Ja,
0: dus alsof je in de 60's, 70's leeft.
1: Ja.
0: En dan het liefst natuurlijk iemand op het oog hebt waar je dan nog even een dansje mee waagt.
1: Ja, precies.
0: Ben je aan het zoeken?
1: Ik ben aan het zoeken, want ik
0: weet... Waar zoek je dan in?
1: Ik zoek in mijn playlist...
0: Heb jij een playlist jukebox?
1: Ja, precies.
0: Wat goed.
1: Summer in the City, Loving Spoonful.
0: Summer in the City. En vind je dat een jukebox plaat?
1: Weet ik veel. Nee, ja, ik heb het niet zo scherp, joh. Het is 6:10. Ik moet echt...
0: Oh, je moet even... Ja. Nee, maar goed, je wordt in principe geacht natuurlijk nu al wakker te zijn, hè?
1: Ja, dat ben ik ook wel. Nee, hallo, zo is het ook.
0: Maar als ik de Alfred van de Weetjes vraag...
2: Unchained Melody.
0: Unchained Melody, dat vind jij een lekkere jukebox hit?
1: Nou, vind ik ook geen jukebox hit.
0: Nee?
1: Echt wel.
2: Hier, dit is leuk.
1: Hartstikke leuk. Zie je zo'n zak op dat singeltje?
0: Ja. 1, 2, 3, 4.
2: Wat doe je nou voor gek dansje?
0: Ik doe geen dansje.
2: Oh.
0: Ik ben aan het dirigeren.
1: Nee, dit is toch heerlijk?
0: Heel lekker, ja. Echt goede jukebox hit. En hebben we nog Unchained Melody? Zullen we ook nog even doen?
1: Maar dan wel in zo'n jukebox met zo'n randje waar dan van die bubbeltjes doorheen gaan.
3: 911.
0: Daar stond hij in de top 2000.
1: Oh, ja. Ooit. Ooit.
0: Lekker, hè? Nou, laat het een inspiratiebron zijn. Voor bijvoorbeeld de Dobbelsteen straks of misschien al als startnummer. Een lekkere jukebox hit.
1: Ja.
0: Dankzij Joan Jett en de Blackhearts. Goedemorgen. De Buma Awards zijn gisteren uitgereikt. Dat zijn natuurlijk de prijzen voor componisten, tekstschrijvers en artiesten. Voor de meest gedraaide, meest verkochte single. Ja, we hebben gisteren natuurlijk geprobeerd te voorspellen wie de winnaar zou worden. Ik dacht aan Snell en Zoe Levi met Ik Zing. En Claude met C'est La Vie. Jij kwam nog met Kan Je Me Zien?
1: Ja, Bente.
0: Uiteindelijk zijn die het allemaal niet geworden. Ja, we hebben een liedje over het hoofd gezien, namelijk deze.
4: Ze heeft een Maserati, huis op Bali.
0: Die heeft gewonnen,
1: dit
0: Samuel Welten.
1: Dit de meest gedraaide plaat.
0: Juist.
1: Nou,
0: ja.
1: Nou, deze was niet op mijn radar, zeg maar.
0: Meest gedraaide liedje van 2025.
1: Nou, onze vriend Samuel, ja, onze nieuwe BFF.
0: Ja, Samuel Welten.
1: Ja.
0: Samuel Welten. Die heeft gewonnen. Die won de Buma Award. Inderdaad, sluit ik me bij aan. Ja, hij is hard op weg naar dat huis op Bali in die Maserati. Trouwens, zo lief hij sneller met Ik Zing stonden wel op plek 2. En op plek 3 stond Cloud. Dus we zaten wel heel dichtbij. Okay. Ja, waar Bente staat, daar is verder niet over gecorrespondeerd.
1: Onze vrienden van Direct kregen trouwens in de Urverprijs de Lifetime Achievement Award. De prijs voor een artiest of band die langdurig en uitzonderlijk gepresteerd heeft. En Direct heeft hem gekregen omdat ze volgens de organisatie, tussen aanhalingstekens, een enorme betekenis zijn voor de Nederlandse muziekscene. Zij blijven nieuwe generaties inspireren en vooral zelf hongerig om nieuwe muziek te maken. Nou, dat zijn natuurlijk mooie, gloedvolle woorden die daar even zo gesproken werden. Marcel en Spike die hadden na afloop iets minder woorden, maar ze waren wel blij.
5: Ja, waanzinnig. Ja, echt heel gaaf.
6: A Lifetime Achievement Award, Jesus Christ.
0: Nou ja, veel meer woorden heb je ook niet nodig.
1: Vooral ook, hoeveel prijzen hebben zij nou al gekregen? En zeg maar, prijzen die eigenlijk hetzelfde zijn als deze, maar dan heten ze net iets anders of komen ze van een net iets andere organisatie.
0: Maar dat is toch helemaal niet erg?
1: Nee, helemaal niet. Maar het is meer dat ik me kan voorstellen dat als je dan Marcel of Spike bent, dat je dan denkt, wat moet ik daar nog zeggen?
0: Ja, nou ja, dit wat hij zei, denk ik. Hè. Dus wat dat betreft, dit was denk ik Direct voor... Nou, we zijn er weer heel erg blij mee, dank jullie wel.
1: Ja.
0: En terecht natuurlijk, afgelopen vrijdag waren ze bij ons... in.

0: hoeveel prijzen hebben zij nou al gekregen? En zeg maar prijzen die eigenlijk hetzelfde zijn als deze, maar dan heten ze net iets anders of komen ze van een net iets andere organisatie.
1: Maar dat is toch helemaal niet erg?
0: Nee, helemaal niet. Maar het is meer dat ik me kan voorstellen dat als je dan Marcel of Spike bent, dat je dan denkt, wat moet ik daar nog zeggen?
1: Ja, nou ja, dit wat hij zei, denk ik. Hè. Dus wat dat betreft, dit was denk ik direct voor... Nou, we zijn er weer heel erg blij mee, dank jullie wel. Ja. En terecht natuurlijk, afgelopen vrijdag waren ze bij ons in onze laatste show op NPO 1. Ik heb dat gisteren nog eens even terug zitten kijken.
0: Dat was award-winning, hè?
1: Ja, daar zouden ze eigenlijk een prijs voor verdienen.
0: Precies.
1: Maar goed, nu durf ik niet meer, want ze hebben er al zoveel. Ja. Goedemorgen! Het is 14 minuten over 6, fijn dat je erbij bent. Dinsdagochtend, 9 juni 2026. Nou, misschien hebben we je op gedachten gebracht met die lekkere jukebox-knijters. Ja. Denk je van, oh, iets van Elvis Presley of iets anders, Etta James bijvoorbeeld, of iets anders in die categorie. Maar misschien zoek je het meer in het nu. Denk je van, nee, die Samuel Welter, die vind ik hartstikke leuk, award-winning. Doe mij ook een huis op Bali of een Maserati. Jouw startnummer, de beste manier om je dag af te trappen. Laat me weten via de app draaien Coldplay en Paradise.

0: wij zeggen daarom goede reis.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Changes Coming Round the Bend.

0: eens vrolijk je dag beginnen met Paradise. Ja. Paradijselijk zou je kunnen zeggen, Coldplay. Op een wisselvallige dag. Ja, het zou droog blijven, de ochtendspits. Maar hier in Nederland gaat het al behoorlijk los. Ik weet niet of je dat op de weg ook al merkt.
1: Behoorlijk los?
0: Nou ja, het regent behoorlijk. Ja, kijk even naar buiten.
2: Ja, nu niet meer.
0: Ik
2: zie het niet.
0: Nee, ja, het is net voorbij. Maar het zijn echt hevige buien af en toe.
2: Nou, onderweg is het ook nog lekker rustig, hoor. Het is, er staan wel wat files, maar het mag allemaal geen naam hebben.

0: Change is coming, round the bend van Jet Rebel.
1: Jouw startnummer.
0: Martin, goedemorgen. Hi Martin.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hi, welkom Martin, in de show.
3: Daar ben je.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, fijn dat je er bent. Heb je een drukke dag voor de boeg of valt het mee?
2: Ja, ik heb een drukke dag voor de boeg.
0: Ja, neem ons eens mee.
2: Het is vol agenda.
0: Ja.
2: Ik heb vorige week al de 6 gefietst en deze week ben ik weer aan de slag. En dus de agenda is redelijk gevuld met dat overleg, projecten, jaarrekeningen. Dus,
0: ja, een beetje inhaalslag maken.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar zit je in de managementhoek of meer in de administratieve hoek?
2: Ik ben directeur-bestuurder van een sportbedrijf.
0: Ja, nou, en dan is het wel belangrijk dat die jaarrekening er voor de zomer even uit is, hè? Geaccordeerd
2: ook
0: wel.
2: Ja, precies. Ja.
3: Een sportbedrijf?
2: Ja.
3: Dat klinkt heel mysterieus.
2: Nee. Ja, gewoon sportcentrum bij jullie om de hoek in Baren.
0: Ja, in Baren. Een sportcentrum dus waar je kan sporten voor fitte mensen.
2: Ja,
0: precies. Hoe vaak ben je de berg op geweest vorige week?
2: 4 keer.
0: Zo, pittig man.
2: Ja.
0: Voel je hem nog in de benen of valt het mee?
2: Valt mee. Dus ik heb gisteren alweer gewoon les gegeven. Dus ik geef ook spinninglessen. Dus.
0: Zo, met beide benen op de grond gebleven, hè, deze directeur. Ja. Dat is toch mooi. Ja. Ja, maar ja, je bent er waarschijnlijk ook ingegaan vanwege de passie voor de sport. En dan is het zonde als je de hele dag alleen maar in spreadsheets zit.
2: Ja, precies. Ja, uiteindelijk ben ik gewoon afgestudeerd leraar lichamelijke opvoeding. Dus, ja.
0: Nou, maar wel knap hoor, dat je dat allemaal combineert, weet je wel. Dat je en die managementkant kan en ook de andere kant gewoon in die dagelijkse praktijk, weet je wel. Want daar ligt dan je passie waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, leuk man. Je wilt Mr. Bojangles horen. Er zijn ontzettend veel uitvoeringen van. Waar ga je voor? Voor welke?
2: Ik heb hem niet zo bij de hand. Ik draag hem, maar ik draai hem heel regelmatig aan het eind van mijn spinningles.
3: Robin Williams?
2: Ik helemaal heb afgeknepen. Ja. Ja.
0: Of het origineel van Sammy Davis Jr. Dat kan ook, hè? Dat je...
2: Nee, ik draai hem eigenlijk altijd van...
0: Van Robbie.
2: Van Robbie Williams.
0: Nee, dan draaien we die ook vandaag, want het is jouw startnummer, hè? Zo simpel is het.
2: Ja, joh. Het is zo'n lekkere slow fox, weet je. En het is echt wel... ik eindig altijd als ik ze helemaal heb afgeknepen met de spinningles. Dus ja, dan...
0: Ik wou net zeggen, op dit tempo houden wij het ook nog wel vol.
2: Ja, hè?
0: Ja, fluitend in de sportschool. Mooie dag vandaag, Martin.
2: Hey, dank je.
3: Succes, man.
2: Hoi. Doetjes. Hoi.

0: Ja. Higher Love op NPO Radio 2. Daarvoor Robbie Williams en Mr. Bojangles. Aangevraagd door Martin. Lekker startnummer. Het is geen foxtrot, maar een wals.
1: Ja, we werden even weer op onze vingers getikt.
0: Vond je dat, voelde dat zo?
1: Nou ja, even kijken hoor.
0: Mark, die hebt, ik doe het niet vaak, maar ik moet jullie toch even corrigeren.
1: Oh, hier, ja.
0: Ja, dat voelt toch wel alsof je op je vingers wordt getikt.
1: Ja.
0: Bojangles is toch echt een driekwartsmaat en daarmee een Weense wals en geen slow fox.
1: Ronald met DT, die hoor je ook niet vaak, die zegt, moet toch even van het hart. Een slow fox, maar een driekwarts wals.
0: Ja, we kunnen dat wel eventjes checken. Dus dan is het in principe 1,
2: 2, 3, 1, 2. Zie, driekwarts wals.
0: Hak maar, kom eens even deze kant op.
3: Kom je aan, hè?
0: 1.
3: Sta je nou op mijn voet?
0: Sorry, ja, ik ben er niet zo handig in. Nou, dat wals lekker zo de ochtend in. Wat een fijn begin van de dag.
1: Zeker.
0: Vond het sowieso een heel prettig nummer, aangevraagd door Martin.
1: Ja.
0: Lekker je dag beginnen met het startnummer. Mr. Bojangles. Ik heb het weerbericht. Vandaag is het wisselvallig. Buien, af en toe zon, 75 kilometer per uur aan windstoten. Hé? Hey?
1: Dat is behoorlijk.
0: Dat is behoorlijk.
1: Ja.
0: Dat is vanmiddag. Het wordt een graad of 17.
1: Ja.
0: En de verkeersupdate komt van Helene de Geest. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, de files die beginnen wat langer te worden. De meeste vertraagt nu onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 10 minuten oponthoud daar. Op de A6 Emmeloord-Muiden sta je ook al 10 minuten in de file bij Lelystad. Dat geldt ook voor de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En in Noord-Holland staat de langste file nu op de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de aansluiting met de A9 ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. 2 minuten over 6:30, Carmen is aangewalst en heeft het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het aantal banen blijft toenemen, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat zegt uitkeringsinstantie UWV. Bedrijven worden door alle onzekerheid terughoudend. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Volgens het UWV worden dan vooral Limburg, de Achterhoek en Zeeland hard geraakt. Nederlanders gooien wat minder eten weg. Zo blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
6: En dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland.
7: Is dat veel?
6: Nou, dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
5: Bij de vorige meting in 2022 was het nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden.
0: Hoe houden ze dit bij, Carmen?
5: Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien met een panel of zo? Ik weet het niet, ga ik even voor je uit.
0: Het lijkt mij, als je dus gevraagd wordt voor een panel om bij te houden hoeveel voedsel je weggooit, dat je dan er extra op gaat letten. Om weinig weg te gooien.
5: Dat je dan zuiniger bent.
0: Dat zou ik doen.
1: Ja, dat je er heel bewust van wordt.
0: Ik moet iedere keer doorgeven, het moet niet te veel zijn.
5: Ja, dat is een goeie. Ik ga dat even voor je uitvogelen. Ja. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind gisteravond tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind marktkramen omgewaaid en in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis toen de bliksem insloeg. De laatste oefenwedstrijd van Oranje op tv voor het WK was met recht een slechte generale. Nederland won wel met 2-1 van Oezbekistan, maar verliest de keeper en pakte ook nog een rode kaart.
8: Somerville wordt hier gevloerd en Nederland krijgt een penalty. En Gakpo met wat moeite scoort. En Nederland leidt. Oh, dat is Hens van Til. De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1. Van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
1: Het gaat wel lekker snel zo, die wedstrijd.
5: Ja, hè? Zo doe je dat.
0: Hou je het wel vol, hè?
5: Ja. Kijk, dat noem je nou een samenvattingje.
1: Top.
5: Ja, na deze wedstrijd was er achter gesloten deuren nog een andere wedstrijd tegen Oezbekistan voor spelers die nog niet in actie waren gekomen. Maar zondagavond dan begint het WK echt voor Oranje met de wedstrijd tegen Japan.
0: Ja, het is altijd wel, als je dus moet voetballen tegen een land waarvan je de hoofdstad niet kent, dan heb je altijd het gevoel van, ja, die moeten we kunnen winnen.
5: Wil dat niet? Maar ondertussen.
1: Wat een leuk criterium.
0: Ja,
1: maar dat is wel van je hoofdstad. Ja,
0: wat is de hoofdstad van Oezbekistan?
5: Ja, dat is een hele goeie.
0: Alfred van der Weetjes kan dat opzoeken. Dat is de man die alles weet, zolang niet maar kan opzoeken.
1: Weet je of het internet dit weet, hoor?
0: Ja, dat weet het internet.
9: De na 2000 collectie. Nu bij
0: aflevering 2007. En precies genoeg tijd voor Alfred van de Weetjes om het op te zoeken, denk ik.
1: Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Tashkent.
0: Oh, Tashkent, natuurlijk. Ja, wie kent het niet?
1: Tashkent.
0: Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Dat is leuk voor een citytrip.
1: Dat vraag ik me af, maar ja, je weet het maar nooit.
0: Ik denk dat het ongetwijfeld heel rijk is aan cultuur. Het is onbekend maakt onbemind vaak. Maar het is wel leuk dat je dat kan zeggen op een verjaardag. Ja, waar ga je heen? Naar Tashkent.
7: Tashkent.
0: Oké, dat niet. 2007 zei ik. Carmen is aan de beurt. Ja, we zijn bezig met de na 2000 collectie. Dus we tellen nu weer op naar aflevering 2000. Ja. Omdat het zo leuk was om richting 2000 te gaan. Ik heb er wel een beetje spijt van. Want ik vind het kwalitatief eigenlijk de slechtste collectie tot nu toe.
5: Oh, komt dat door onze keuzes?
0: Ja.
5: En meteen ja zeggen ook.
1: Nou, zijn die hele collectie
5: het motiveert wel heel erg om mijn verhaal af te steken nu.
0: Want?
5: Nou, ik zal je vertellen. Mm-hmm. 2007, je had hoog in de hitlijsten stond Je bent zo, van Jeroen van den Boom.
0: Ja.
5: Mika stond erin met Grace Kelly. Umbrella van Rihanna. Maak me gek van Gerrit Joling. Heb ik niet gekozen.
0: Oh,
5: Jan-Willem, heb ik niet
0: gekozen.
5: Heel goed,
0: jammer. Ja, plaats alles in een ander perspectief.
5: Ruby, Kaiser Chiefs. Mm-hmm. Was ook mooi geweest. Nee, ik ga voor Nick en Simon. Ja, met Kijk Omhoog. Toch een nummer dat heel vaak in de top 2000 staat. En dat was eigenlijk een eerste top 10 hit in de Nederlandse top 40. We kunnen het allemaal nog van voor tot achter meezingen. De videoclip, Jeroen, dat moet jou aanspreken. Want dat is opgenomen vlak bij jou in de buurt.
1: Oh, in Radio Kootwijk.
5: Bij Radio Kootwijk.
1: Ja, dat weet ik nog, ja.
5: En als je dan die beelden kijkt, dan zijn het echt nog broekies, Nick en Simon.
0: Ach, maar grappig.
5: Je weet, ze zijn niet meer bij elkaar. Ze zijn alle twee zo een eigen weg gegaan. Hè. Nick is meer richting de dance gegaan. En Simon die is vooral naar zichzelf op zoek gegaan. Heeft daar een boek nu over geschreven. Maar in 2007 was het gewoon nog dat Volendamse duo dat de top 2000 bereikte. Met dit nummer, Kijk Omhoog.
0: Ach. Aflevering 2007 met Nick en Simon.

0: voorbij. Op een wisselvallige dinsdagochtend met Kijk Omhoog, toegevoegd aan onze na 2000 collectie. Bij aflevering 2007 elkaar, maar morgen ben ik aan de beurt. Ga ik eens even goed mijn best
1: doen. Leuk, jij bent benieuwd.

0: dit blijft toch een bijzonder mooi nummer, hè? Ik wil even handen zien, even een korte, even een steekproef. Wie dacht in eerste instantie dat het hier om een zanger ging?
1: Ik weet het nog steeds eigenlijk niet precies.
0: Je weet het nog steeds niet precies?
1: Nee. maar dat geeft niet.
0: Okay, dat maakt niet uit,
1: dat moet Tracy zelf weten.
0: Tracy Chapman is een vrouw.
1: Een vrouw,
0: ja, okay. Tracy Chapman is een vrouw. Maar ja, veel mensen denken ten onrechte, nog steeds tot op de dag van vandaag, dat het hier om een man gaat.
1: Ja.
0: Haar stemgeluid. Ja, ze brak toen door omdat Stevie Wonder op de verjaardag van Nelson Mandela zijn CD-rommetje kwijt was. En ze had 's middags opgetreden in dat grote stadion. Het Wembley Stadion. En toen mocht ze, s'avonds mocht ze nog een keer. Zodat Stevie Wonder iets langer kon zoeken. In ieder geval met rondom Stevie Wonder iets langer konden zoeken. Naar dat CD-rommetje. Ja. En dat deed ze zo goed. En daarmee heeft ze wereldfaam gekregen. Tracy Chapman en Fast Car. Hoe is het onderweg? Van Fast Cars?
1: Ja, een beetje de files op de gebruikelijke plaatsen. Ik zie wel dat het knooppunt Hoevelaken zo ongeveer onder water staat nu. Na die bui die hier eerst over Hilversum trok en nu bij Amersfoort hangt, denk ik. Dus dat is even oppassen geblazen. Voor de rest weinig gekkigheid. Goeie reis.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hey Annette.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Simone.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. In het centrum van Utrecht staat sinds gisteren een boshalte. Denk je, is dat een tikfout?
1: Een boshalte?
0: Nee, zo bedoelen ze dat, een boshalte.
1: Ah.
0: Dus geen bushalte, maar een boshalte. Dan kun je vanaf nu iedere zondag de bus nemen richting het bos, de natuur. Landgoed Beerschoten in de Bilt, om precies te zijn. Ongeveer 15 minuutjes rijden. En dan kun je kiezen of je zelf de natuur ingaat op eigen houtje, of dat je meedoet aan een bosbad. En dan denk je, hè, meedoen aan een bosbad? Dat lijkt me meer iets om in te duiken. Nee, het bosbad is een concept. Misschien moet je heel even dat is de bosbadknop.
1: Oh,
0: met dat Japanse teken staat erop.
1: Ik denk allemaal, is het toch?
0: Dat is een Japanse teken.

0: Shinrin-yoku. Shinrin-yoku. Het bosbad komt over uit het Japanse Shinjin-roku. Dat is een therapievorm waarbij je zintuigen worden geprikkeld door geluiden, geuren en objecten in het bos.
1: Oh ja. Dus dan moet je in Utrecht bij de boshalte wachten en dan naar...
0: 15 minuten rijden richting de beeld en dan doe je mee aan de Shinrin-yoku. Dat is in principe helemaal het concept.
1: Peer uit Veldhoven, die is met hele andere dingen bezig. Hij is er helemaal klaar voor, namelijk zijn huis is oranje.
2: Ik hou van mijn land en daar gaan we voor. Ik hou wel van versieren, ja. De kerst, Halloween, oranje natuurlijk. Ik wou al veel eerder versieren, maar ik kreeg nog geen groen licht.
1: Er hangt een enorm oranje geveldoek tegen de hele voorkant van zijn huis, versierd met rood-wit-blauwe vlaggetjes. Zelfs de palmbomen in de voortuin, die zie je amper meer door alle vlaggetjes. Nou, Peer moest wel eerst zijn vrouw Maggie nog eventjes overtuigen, maar dat is gelukt. De verslaggever van Omroep Brabant die wil natuurlijk graag weten hoe hij het resultaat zelf vindt.
0: Hoe zij het vindt.
1: Hoe zij het vindt.
3: Hoe vind je het nu?
4: Ja, oranje.
0: Ja, zo oranje.
1: Ja. Nou, hopelijk blijft de siering heel lang hangen. Maar als Nederland verliest, dan trekken ze meteen alles weer van de muur.
4: Als het verkloten mag het eraf, ja.
0: Over verkloten gesproken. Het WK Antischaken zit erop. Ja, dat had je moeten weten, dat was. Het WK Antischaken. In Amsterdam was dat de 5e editie. Het was een groot succes. Maar ja, wat is nou Antischaak?
5: Antischaak is een spelletje waar je zo snel mogelijk al je stukken kwijt moet raken om te winnen.
0: Je moet zo snel mogelijk verliezen. Oh. Ja, je hoeft dus niet per se een goede schaker te zijn, maar wel een goede antischaker, vertelt organisator Richard.
5: Ik ben een waardeloze schaker, maar een hele goede antischaker.
0: Ja, dat bedoel ik.
6: Jan Willem.
0: Ja, lekker man. Zo ben je altijd ergens goed in.
6: Jan Willem.

0: Ja, daar heeft hij leuk over nagedacht, het einde van dit liedje. Ja, dus van begin tot het eind gewoon een goed nummer. Just Might van Bruno Mars.
1: Hier is Carmen.
0: Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen richting het nieuws van 7 uur. En dan weet je wel hoe laat het is.
2: Ja, 7 uur. En dan moet je weer wat raden waar dit over gaat bijvoorbeeld. Let op.
3: En die van ons is 10 bij 1 meter.
0: Die van ons is 10 bij 1 meter. Ja, dat is in principe 10 vierkante meter, ja.
4: Dat is een heel lang ding.
0: Die van ons.
2: Lang ding, dat klopt, Jeroen.
0: Dit is een balkonwedstrijd. Dit is. Balkon. Ja, mensen, wie heeft het grootste balkon? En die van deze man is 10 bij 1 meter. Dus,
4: Nee, dit is een zwembadje. Zwembad. Ja. Waar hij dan baantjes kan trekken in zijn eentje.
0: Mm. Zwembaantje.
2: Hoe lang is de weg naar de koffiemachine eigenlijk?
0: Nou, langer dan 10 bij 1.
5: Dit is NPO Radio 2.
4: Koekje.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het is bijna 7 uur op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn de komende jaren flink duurder uit. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot veel hogere zorgkosten. Soms wel honderden euro's, waarschuwt het Nibud.
14: We hebben naar 11 maatregelen gekeken die echt impact hebben op mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. En dan zie je dat mensen gemiddeld zo 100 tot 300 euro per maand erop achteruit gaan. We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
13: In tientallen steden in Frankrijk zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan. De woede is groot vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. De demonstranten vinden het onbegrijpelijk dat de Franse justitie niet eerder ingreep. De verdachte van de moord was al vaker beschuldigd van kindermisbruik. Maar justitie deed niks en de man is nooit verhoord. De demonstranten eisen dat een minister aftreedt. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer in Limburg is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond, wel werd het pand ontruimd vanwege de rook. Een grote teleurstelling voor Oranje-fan Stefan Buijzen uit Kloosterzande in Zeeland. Hij reist al meer dan 25 jaar het Nederlands elftal achterna. En ook heeft hij altijd een spandoek mee met de naam van zijn woonplaats. Nou, de laatste 5 jaar is dat best een grote. En die mag van de FIFA nu het stadion niet in. Te groot.
15: Dus het mag 4 bij 2 meter zijn. En die van ons is 10 bij 1 meter.
16: Omschrijf hem eens even.
15: Ja, gewoon Kloosterzande. En dan goed fel oranje letters en dan zwart omrand, zodat het lekker duidelijk is als het ophangt in de stadions.
16: Heb jij enig idee waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
15: Het is al over heel, door heel Europa mee geweest. In Duitsland hebben het gehangen. Ierland. Echt geen idee.
13: Nee, en Stefan is niet de enige die zijn vlag niet mag meenemen. Want eerder was al bekend dat Gert uit Stadskanaal een te grote vlag heeft.
12: Ja. Maar Gert uit Stadskanaal een te grote vlag heeft. Vanochtend op de radio gehoord, jongens. Gert uit Stadskanaal heeft een te grote vlag, echt.
17: Maar de vlag van Erik uit Ens daarentegen, die mag wel.
12: Ja, die mag wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Anja en Seksbieren, wordt nog even over nagedacht.
13: Het weer vandaag, ja, zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook weer felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien. Onweer is ook mogelijk. 16 tot 18 graden.
12: En de verkeersupdate, die is van Helene de Geest. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, er staat 100 kilometer file. Dat is wat minder dan anders. En er zijn eigenlijk ook geen bijzonderheden. Ik noem de files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dat is er eentje op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Sta je nu 10 minuten in de file. Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk ook 10 minuten. Op de A73 Nijmegen Maasbracht bij Horst 10 minuten. En dat geldt ook voor de N214 Papendrecht Leerdam bij de afrit Gorkum. Daar ook 10 minuten extra reistijd.
12: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
13: De dobbelsteen
12: met plek voor 6 verzoekjes. Pak hem er gelijk even bij.
17: Ja, ik zag hem al liggen. Ja,
12: hij ligt nu op 6, zie je dat?
17: Keek me al aan, die zei, wanneer word ik gegooid?
12: Ja, over een minuutje of 20, denk ik.
17: Oh ja.
12: Hij lag op 6, wat een voorteken kan zijn, maar hoeft natuurlijk niet per se. Maar we zijn op zoek naar 6 liedjes, 6 verzoekjes. En die van jou mag er zeker bij, in ieder geval via de app. Als je denkt van, ja, luister jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig. Ik wil jullie best een verzoekje hebben, maar ik heb geen idee. Dan is hier Carmen en die heeft wel een idee. Misschien brengt dat allemaal wel je creativiteit op gang.
13: Want ik gooi gewoon even een monumentje erin. Imagine van John Lennon.
12: Ja, prachtig.
17: Oh jeetje. Jij had er ook wel eentje. I'm every woman.
12: Ken ik niet.
17: It's all in me.
12: Nooit van gehoord. Jij,
17: Chaka Khan.
12: Oh, Chaka Khan.
17: Chaka Khan.
12: Ja, Chaka Khan altijd.
17: Chaka Khan altijd.
13: Een dobbelsteen.
12: Jij mag het zeggen, plek voor 6 verzoekjes. Vind je de app?
17: Tot zo. Wat denk je nou? Dan gaan we afvalen.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
21: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
22: Hakje dag!
21: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
23: Jij bent mijn kampioen.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Creon kozijnen.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
29: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
30: Kia, movement that inspires.
31: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
32: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
33: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
32: Voor pallets van 100 kilo?
33: Zie het als een kans.
0: Trendy core, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Jan Willem, start op.

When You're Gone van Bryan Adams en Mel C. Goedemorgen. Gekke dag vandaag. Wisselvallig dagje qua weer, hoor. We krijgen buien en vanmiddag zelfs windstoten tot 75 km.

0: dinsdag 9 juni. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Willem.
0: Ja, je bent er gewoon weer bij. Ja, we zijn er gewoon weer bij. En dat is prima natuurlijk. Ja. De Wuppies, het brulshirt heb jij er al een? Een pilsjas? Een WK-jas?
1: Een pilsjas? Ja, ik ben er nog niet naartoe gekomen. Maar ik vind het wel leuk om wel eventjes, zeg maar, leuk even uit te dossen.
0: Oh ja, er is ook een voorspelshirt. Ik zei al tegen mijn vrouw, kijk wat leuk, een voorspelshirt. Die moet ik aan, maar goed. Dat is niet meer. Het Nederlands elftal begint met een mild positief gevoel aan het toernooi. Over 2 dagen begint natuurlijk het WK voetbal.
1: Mild positief?
0: Ja, dat zijn mijn eigen woorden. Mild positief. Kom, dan zou dat anders zeggen.
2: Dat moet anders.
0: Ja, precies. Oh, ja. Gisteravond wonnen we de laatste oefenwedstrijd met 2-1 van Oezbekistan. Denzel Dumfries. Die ken je natuurlijk, hè?
1: Trots
0: in de verdediging. Ja, die blijft positief. Nou, ik vind het meer een verdediger.
1: Ja, nee, ik probeer altijd in dit soort gesprekken net zo lang mee te gaan tot iemand zegt, nee, klopt niet wat je zegt.
0: Oh, nee. Hoeft toch helemaal niet?
1: Nee.
0: Maar goed, hij vertelt het op zo'n manier dat het al lijkt alsof hij in een functioneringsgesprek zit.
3: Nou, zorgelijk wil ik niet zeggen. Ik snap dat het niet goed genoeg is, daar ben ik het mee eens. Maar goed, er is altijd ruimte voor verbetering.
0: Ja. Maar je moet natuurlijk ook in een functioneringsgesprek nooit aan degene die wordt beoordeeld vragen hoe vind je zelf dat het gaat.
1: Nee, dat is een slechte vraag eigenlijk.
0: Alhoewel, bij een functioneringsgesprek mag dat dan weer wel, maar bij een beoordelingsgesprek niet. Dat is volgens mij het verschil, hè? Bij een functioneringsgesprek mag je terugpraten en bij een beoordelingsgesprek niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Heb je nooit gehad?
1: Nee, volgens mij niet, maar...
0: Heb jij nooit een functioneringsgesprek gehad?
1: Ik kan me niet herinneren.
0: God, dan weet je wel heel weinig van. Hoe knap dat je dan toch nog zo kan presteren.
1: Maar nou,
0: zie je mensen, dat is helemaal niet nodig.
1: Het getuigt wel van een zeker zelfinzicht hoe hij hierin staat. Dat hij wel zegt van, nee, maar ik ben ermee bezig. Weet je, ik kijk ook naar mijn eigen prestaties.
0: Ja, niet alleen een goede voetballer, maar ook nog eens een hele leuke gast. Zondag is de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan om 10:00. Wilde je dat al vragen?
1: Dat wou ik net vragen. Ik wist dat het zondag was, maar niet hoe laat. Maar nu wel. Prinses Ariane, die

0: Ze zijn natuurlijk ook de koning en de koningin van Curaçao. Prinses Amalia die gaat lekker, zo zegt zij zelf tegen een van onze verslaggevers, ergens in een kroeg in Amsterdam kijken. Ze gaat dan, net als iedereen, iets te emotioneel worden over de wedstrijd. Zo zegt ze het zelf.
1: Niet te emotioneel worden over de wedstrijd.
0: Wat ik kan me niet meer voorstellen. Het lijkt me heel leuk om met haar voetballen te kijken.
1: Nou, zeker. We moeten even iemand welkom heten. Namelijk Herr Frank Walter Steinmeier.
0: Oh,
1: ken je die?
0: Ja, de president van Duitsland.
1: De Duitse president, ja. Die komt op staatsbezoek, joh.
0: Ik zag het, ja. De Instagram van het Koninklijk Huis had ons er al voor gewaarschuwd.
1: Oh, jij het Koninklijk Huis?
0: Zeker.
1: Instagram. Oh, ja. Grappig. Ja. Ik heb nog nergens vlaggen gezien. Ik denk van, nou, een beetje goede buren. Die had natuurlijk,
0: langs de snelweg over het viaduct.
1: Een beetje vlagvertoon, zo'n president vlag. Welkom. Misschien moeten wij het even doen. Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom in Holland.
1: Ook mijn collega Jeroen Schouwmal in de Graven.
0: In de Radio 2.
1: Ja. Ik groet die ganz herzlich natuurlijk. We wensen Ihnen einen schönen Staatsbezoek. En keine Sorgen, de regen gehört bij ons Empfangscomité.
0: Goed.
1: Ze verenigt ook zijn vrouw mee. Dat is wel hartstikke leuk.
0: Ook hartstikke welkom.
1: Ook hartstikke welkom.
0: Dat zien we inderdaad.
1: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die verwelkomen ze op de Dam. In vloeiend Duits, zij wel. En vanavond is er een staatsbanket. En ze blijven tot en met donderdag is in principe de bedoeling als het bevalt allemaal. Hè? Want als het niet gezellig is, dan zoeken ze naar.
0: Kanye West, ik moet het toch even zeggen, die is er helemaal klaar mee. Tenminste, met zijn concerten in het Gelderdome in Arnhem. Gisteren gaf hij daar zijn laatste optreden. Online gaat het niet over het concert, maar wordt er vooral veel geklaagd. Mensen stonden urenlang in de rij voordat ze naar binnen mochten. En dus klonk het buiten het stadion zo.
1: Hè? Maar dit zijn toch niet de mensen die niet naar binnen mogen? Dit zijn de mensen die tegen Kanye West zijn, lijkt mij. Die staan er natuurlijk ook.
0: Volgens onze onderzoeksredactie zijn dit mensen die in de rij stonden voordat ze naar binnen mochten. En alsof dat dan niet gek genoeg is, klonk het niet veel later zo. Ja, dit is ook. Maar ik vind dit heel dramatisch klinken.
1: Het is noodweer, hè?
0: Noodweer barst los bij het stadion. De hekken vielen om en doeken vlogen over straat.
1: Ja, zal die het wel verdiend hebben?
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Dit is misschien wel even goed om te vertellen. Wind is belangrijk voor Bob van den Burgt. Hij gaat namelijk weer surfen. Hij stapt op zijn surfboard vandaag. Anderhalf jaar geleden hebben we hem ook al gesproken. Toen ging hij van de Hoek van Holland naar Engeland en weer terug. Mm-hmm. Om geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Hij heeft nu een nieuwe uitdaging bedacht. Hij stuurde ons vanochtend een appje. Het gaat dus om windsurfen. Bob van den Burgt.
2: Goedemorgen. Van den Burgt hier.
1: Hi Bob.
2: Vandaag ga ik de uitdaging aan om 24 uur lang te windsurfen. En daarmee het afstandswereldrecord te verbreken en minimaal 800 kilometer af te leggen.
1: Zo.
2: Dat doe ik voor Spieren voor Spieren. Wil je meer weten over mijn reis op het water? Of wil je de uitdaging supporten en volgen? Ga naar surfvoorspieren.nl. Maar vooral even doneren.
1: Nou, ik denk dat dat heel snel gaat met die windkracht die voorspeld wordt voor vanmiddag. Dus ik vraag me ook af of het dan wel door kan gaan. Op een gegeven moment moet het natuurlijk ook niet te hard waaien.
0: Nee, want dat lijkt me ook niet heel handig. Nee, maar ja, hij heeft wel mensen als ze achter zich gaan varen met een bootje. Die
1: zeker wel. Maar goed, als het te hard waait, kan het ook weer niet. En als het helemaal niet waait, lukt het ook niet. Het moet precies goed zijn. Bob, als je gaat vandaag, heel veel succes. Hoe is het onderweg?
0: Nou, het valt nu nog wel mee. Er zit wel een dikke regenbui die nu eigenlijk over de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn trekt. Dus hou daar rekening mee als je daar nu onderweg bent. En er was een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop, de weg is weer vrij. Maar vanaf Asten sta je nu nog wel in de file met een minuut of 10 vertraging. Voor de rest zeggen wij natuurlijk, goeie reis.

0: Terry Swims en Mr. Know-It-All. En Another One Bites the Dust van Queen. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel eentje. Nou, ik heb goed nieuws.
1: Dobbelsteen.
0: Het goede nieuws is de dobbelsteen, want je mag ons bellen. 0800-1122, plek voor 6 verzoekjes. 4 er binnengekomen, onder andere Cynthia. Plekje 1 is voor jou. JW en Jeroen, wij luisteren iedere ochtend naar jullie tijdens het ontbijt. En mijn 3-jarige zoontje Floris vroeg of ik nu eens aan de knopjes wil draaien om Europapa te laten horen. Nu kan ik wel aan de knopjes draaien, maar ja, jullie zetten de liedjes aan. Dus zou Europapa op de dobbelsteen mogen? Groetjes van Cynthia. Nou, dat mag. Groetjes aan Floris. Plekje 1 is voor jullie.
2: 2 is Miranda. Goedemorgen. In het kader van de suikerchallenge. Graag de Sugar Babes met Getting Stronger op de dobbelsteen. Gisteren ging het al de mist in toen een collega uit Japan met brownies langskwam.
0: Ja, dan wil je niet onbeleefd zijn.
2: Ik zat te bedenken, uit Japan met brownies.
0: Ja, ja, als iemand zoveel moeite voor je doet.
2: Ik heb speciaal voor jou een brownie meegenomen uit Osaka. Ja. Nou, ik wil niet onbeleefd zijn. Groetjes, Miranda.
0: Ik vind het wel lief dat collega's die dan zo'n verre reis hebben gemaakt, dan zo blij zijn dat ze weer terugkomen, dat ze ook gelijk trakteren.
2: Ja, nee, ja, dan snap ik het ook wel. Nou ja.
0: Els, jij krijgt plekje 3 van ons. Je schrijft erbij, graag wil ik voor de dobbelsteen treur niet ode aan het leven van Diggy Dex op de dobbelsteen hebben. Voor Dennis, mijn 19-jarige zoon. Tijdens de uitvaart van zijn vader hield Dennis een prachtige persoonlijke speech. En direct daarna klonk treur niet ode aan het leven. Een mooie laatste boodschap, geniet van het leven, van de mensen om je heen en van de tijd die je samen krijgt.
2: 4 is Siet. Goedemorgen voor de dobbelsteen. Het is mijn laatste werkdag na ruim 5 jaar. Dus voor mijn collega's het regent zonnestralen van Sietske.
0: Ach, ja. Nou, veel plezier deze laatste werkdag.
2: Ga je wat leuks doen, Sietske?
0: Ja, succes met het nieuwe hoofdstuk, wat het ook is. We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
3: Met Margot.
0: Hey Margot, goedemorgen. Met je Willem.
3: Hi.
0: Hi. Wat mag het zijn?
3: Van Olivia Dean Dive.
0: Dat is een mooie van haar.
2: Alleen maar over op de dobbelsteen.
3: Zeker, dacht ik.
2: Dijs.
0: Hm?
2: Dijs.
0: Dijf.
2: Oh, dijf.
0: Duiken.
3: Oh, ja.
2: Ik verzin Dijs.
0: Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Dijf of Dijs, uiteindelijk, we komen er wel. En hij staat op 5.
3: Ja.
0: Dijf op 5.
2: We duiken erin.
3: Super.
0: Dag, Margot. Hoi.
3: Hoi.
0: Gaan we naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Yara.
0: Hey, Yara, met Jan Willem en Jeroen.
2: Hi.
4: Hallo.
0: Hi. Wat mag er op 6?
4: Modern World.
0: Sorry? Wat zeg je?
4: Modern World.
0: Modern World.
4: Van Anouk.
0: Van Anouk. Oh, leuk. Waarom zat je aan die te denken dan?
4: Ja, ik dacht een beetje power in de vroege ochtend.
0: Oh, je vindt dat het nummer wel pit heeft?
4: Ja.
0: Oh, wat grappig, want in mijn herinnering is het toch niet super stevig?
4: Modern World. Niet super stevig, maar wel met een boodschap.
0: Ja, qua boodschap natuurlijk wel. Zo van, mensen staan maar niet in de weg. Sodemiet er maar op. Ik bepaal dat lekker zelf.
4: Precies.
0: Ja, maar kun je dat wel gebruiken? Een beetje empowerment zo aan het begin van je dag?
4: Ja.
0: Nou, oké, gaan we eens even kijken wat de dobbelsteen in petto heeft.
4: Ja, laat het open.
0: Hij rolt over de vloer. Wat zeg je? Oh, dit doet hij vaak al, ja. Want nu denk ik dat het 6 is, maar dan zeg je 3. Wat is het?
2: Nou. Yara.
0: Hm?
4: Is het 6?
2: Kijk eens, Dara. Het is nummer 6.
4: Nou, wat leuk.
0: Hey, je had er nodig en je krijgt er. Hoor, dat vind ik niet.
2: Empowerment.
0: Laat je niet gek maken.
4: Bedankt.
0: Jullie ook.
4: Doei.
0: Dit is Anouk voor Yara op 6.
5: Crazy way to get your kicks.

0: stijgen. Plekje 6 op de dobbelsteen Modern World van Anouk. Goedemorgen. Vandaag wisselvallig met wat buien en hier en daar zon. Mogelijk met windstoten vanmiddag tot 75 km per uur. Het wordt een graad of 17 vandaag. En waar het vast staat hoor je vandaag van Helene de Geest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is nu op de meeste plaatsen nog droog. En dat merk je ook op de weg, want het is niet zo heel erg druk. Of minder druk in ieder geval dan normaal. Er staat bij elkaar zo'n 230 kilometer file. De meeste files leveren niet heel veel meer dan 10 minuten vertraging op. Er zijn op dit moment 3 uitzonderingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 20 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden een kwartier extra reistijd bij Moordrecht. En ook op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file bij de brug bij Gorkum.
0: Dankjewel. Tijd voor het nieuws van 19:30. Karmen is aangeschoven en praat je bij.
2: De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben grote gevolgen voor het aantal banen in Nederland. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. Het UWV heeft 2 scenario's met elkaar vergeleken.
3: In het basisscenario waar geen rekening gehouden is met het Midden-Oosten-problematiek en de oorlog daar, daar zouden dan in dat scenario 195.000 banen in 3 jaar bijkomen. En in het echt hele sombere scenario, waarin de energieprijzen nog lang hoger blijven, komen er maximaal 120.000 banen bij. Dan scheelt dat in totaal 75.000 banen in 3 jaar.
2: Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen, die hoeven niet een torenhoog bedrag te gaan betalen voor een werkvisum. President Trump vindt dat de bedrijven personeel uit eigen land moeten halen en schroefde daarom het bedrag voor een werkvisum op, van $1500 naar $100.000. Maar de rechter zette een streep door dat plan. Vanavond is de eerste bijeenkomst van het Burgerberaad, dat zich buigt over een onderwerp dat Nederland nogal verdeelt, migratie. 150 burgers moeten plannen aan de politiek voorleggen die breed worden gedragen. Volgens een van de initiatiefnemers kan het werken als mensen met elkaar in gesprek gaan.
4: Een ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn. Dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
2: De eerste bijeenkomst vanavond is in Theater de Liefde in Haarlem.
0: Kant aan mij, ligt aan mij misschien hoor, maar ik was het op een gegeven moment na 10 seconden kwijt.
2: Was je het kwijt?
0: Ja, de monoloog, zeg maar, de uitleg.
2: Oh ja? Ja. Wil je hem nog een keer horen?
0: Nee. Maar wat was de kern, zeg maar?
5: Je moet naar elkaar luisteren.
2: Ja, dat is het gewoon. En als je toch naast elkaar zet en met elkaar in gesprek gaat, dan zie je dat iemand anders toch een andere mening heeft. Dan hoef je het niet met elkaar eens te worden, maar uiteindelijk kom je wel tot een middenweg.
0: Ja, en elkaar niet als groep zien, maar als individu.
2: Precies.
0: Ja.
2: Het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland is bekend. Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. Heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Alleen al op Spotify is het nummer ruim 58 miljoen keer beluisterd. Bij SBS6 was te zien hoe blij die ermee was.
6: Heel bijzonder, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik kende deze prijs 1,5 jaar geleden, ken ik het nog niet. Ja. Maar nu ken ik het wel natuurlijk. En ja, het is geweldig. Ook vooral voor de schrijvers natuurlijk, ik ben zelf ook schrijver. Maar ja, ik ben heel erg blij. De vorige, de Edison, kreeg mijn oma, maar deze kreeg mijn manager.
2: En de Buma
0: Hij geeft het allemaal weg?
2: Ja, hij geeft het aan zijn manager,
0: Alright.
2: De Buma Lifetime Achievement Award ging naar Direct.
0: Zou iedereen dat nummer kennen van Samuel Welten?
2: Ik denk het niet.
7: Nee, zal ik even kijken? Ik weet niet of dit er is. Ja.
2: Kijk, ik ken het wel.
8: Huis op Bali, de liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
0: Slaat onze mystery guest, aardige gast.
5: Ja, onze nieuwe vriend Samuel Welten. Ja.
0: Zeg niet omdat hij een huis op Bali heeft.
5: Nee.
0: Goed, Telegraaf.
5: Ja.
0: Alweer?
5: Nee, dit is niet de Telegraaf. Oh. Dit is het AD.
0: Waarom zeg je dan ja?
5: Nou, omdat ik gewoon een beetje aan het focussen was op wat ik ging vertellen.
0: Oh, sorry.
5: We kunnen het nog amper aan. Dus ik leg een beetje drama erin, hè? Hoor je dat?
0: Ja. Dit is toen mensen mij net hoorden worstelen met het voorspelshirt, omdat ik de klemtoon verkeerd legde thuis.
5: Ja.
0: Ik zei het voorspelshirt. Is er in één keer een enorme run op het shirt?
5: Oh ja.
0: Nee. Ik denk, zo'n voorspelshirt, die wil ik ook hebben.
5: Het is wel warm.
0: Warm, ja, inderdaad. Dat is ook de bedoeling natuurlijk.
2: Ik weet wel dat een van die kunstrovers in het Drents Museum, die is een handeltje begonnen.
0: Oh, in de armbanden.
2: Gaat die, nee, die t-shirts en hoodies met het logo met een gouden helm erop.
5: Echt?
2: Dat is ook geestig. Is die helemaal uitverkocht.
0: Ja. Nee, wat een verhaal dat, ja.
2: Dat is ook een verhaal, hè.
0: Kom daar maar eens overheen.
5: Mm-hmm. Dit gaat over een webshop gevestigd in Meidrecht. En zij doen in vlaggen. En zij, nou, er worden overal en nergens vandaan. Iedereen wil nu een vlag hebben, want ze denken, oh god, zondag begint dat WK, dus we moeten een vlag hebben. Dus met name natuurlijk Nederlandse vlaggen, maar ook Curaçao's vlaggen, die gaan het hele land door. En ook, er was nog een land wat niet aan te slepen is. Nee, Kaapverdië. Die doen ook mee, en daar zijn ze ook heel druk mee bezig. En de man die dat allemaal moet doen, Marco van Dalen, zo heet hij, ik weet niet, die heeft niet eens tijd om een broodje te eten. Komt er ook nog eens een verslaggever van de
0: krant. Die heeft de vlag uit, zeker?
5: Ja, die heeft de vlag uit. Want het business, het is gouden business. Maar hij heeft zelf wel een product wat hij eigenlijk het allerleukste vindt. En dat is een soort, ja, zo'n Marokkaanse outfit. Weet je, die je zo helemaal aan kan trekken. En die maken zij ook helemaal in de kleuren van de landen. Maar hij zegt, ja, het punt is een beetje, ik ben natuurlijk voor Nederland. Maar ik zou de hele dag er wel in rond willen lopen.
0: Kan hij dan geen oranje maken?
5: Een oranje,
0: zo'n
5: Marokkaanse outfit. Ja, dat denk ik wel. Deze man die kan alles maken.
0: Nou, alles, ja.
5: Tipje.
0: Tip van Flip. Misschien moeten wij in de WK-merchandise, jongens. Een voorspelshirt en een oranje Gandoura.
5: Kun je die weggeven als in plaats van een thermobom?
0: Ja. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dat kan wel, maar waarom zou je dat doen? Goed, ik kan me dat
5: even WK-4.

0: Plannetje van NBT. Nothing But Thieves. Overkom. Ben jij een bijzonder lekker nummer?
1: Oh. Ja.
2: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Dat kun je merken. Met daarvoor natuurlijk een ander lekker nummer. Bedrijf. Ik heb alleen maar lekkere nummers, is de bedoeling. En mocht je nou een keer denken, hé jongens, wat doen jullie nou? Dit is geen lekker nummer, dan gaat er iets mis. Dan moet je het ons laten weten.
3: Veel nu maak je het wel heel bond.
0: You can't really love. We hadden het er gisteren over, hè? Zij is eigen hofleverancier van Bond-nummers die nooit in een James Bond-film zitten.
3: Oh, ja.
0: Ik heb hem gisteren beloofd. Jij weet al wat komt.
3: Ja, hoe heette dat nummer nou ook weer? Want dat klonk ook als een titel van een nieuwe Bond-film.
0: What a way to die. Oh. Het is de nieuwe single van Nona.

0: is haar nieuwe single. Jan Willem, start op. Intro rally. Dan stap je zo even een film binnen.
1: Ja, mooi hè? Ja,
0: en we zijn er nu weer uit. maar we hopen wel op een happy end voor Loes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zou het lekker zijn, hè? Ze is straks Thermomok horen schreeuwen.
2: Thermomok. Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ja. Nou, meer kan je niet doen, Loes.
2: Precies.
0: Jij wil spelen met nederpop uit de Zero's.
2: Ja.
0: Definitie van nederpop, dat is altijd een dingetje. Dat is niet per se alleen Nederlandstalig, denk ik.
2: Nee, klopt. Ook een beetje de Nederlandse Kane Anouk.
0: Ja, dat mag ook.
2: Dat soort dingen.
0: Maar Nederlandstalig mag ook, natuurlijk. Maar ja, dat valt er ook onder.
2: Ja, klopt.
0: Als het maar uit de Zero's komt, dan reken jij het goed. Ik hoop dat je alle titels weet, want dan kunnen we je straks een Thermomok geven en alle andere prijzen.
2: Ja.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Ronde 1.
0: Mooi, Loes, dan krijg je de eerste van 10 seconden. Komt-ie aan.

0: dat is Bluff met Blauwe Ruis.
1: Blauwe Ruis is het goede antwoord.
2: Ronde twee.
1: Speel je het over 8 seconden?
0: Zeker.
1: Succes.

0: Is dit Game met Dreamer?
1: Ja.
0: Nee, dus.
1: Oh. Was dat zo duidelijk?
0: Ja. Oei, nee, dan ben ik bang dat ik hem niet weet.
1: Echt geen flauw idee, helemaal niks. Ja, je moet het met toch weer in Nederlands talig zoeken, in die hoek.
0: Nee, helaas. Nee, dan moet hem ook maar stuk.
1: Echt waar? Ja, kijk, als je niet weet, zit er niks anders op. Maar nee. Het is wel zonde, Loes.
0: Ja.
1: Ja, oké. Komt hij nog een keertje op jouw teken? Loes?
2: Hallo?
0: Ja, sorry.
1: Ja, okay, ja, nee, ja, oké. Okay. Nee, ja.
0: Helaas.
1: Oh, ik denk als ik het zo zeg dat je denkt, oh, tuurlijk. Maar ja, daar heb je nu niks aan.
0: Nee, daar koop ik niks voor.
1: Nee, daar koop je helemaal niks voor. Er is altijd wel iemand van de
0: Ach,
1: iOS.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, iOS. Ja,
1: zie je?
2: Ja. Ja.
1: 6 seconden was deze geweest. Had je die geweten?
0: Ja, dat is Guus Meeuwis, tranen gelachen.
1: Ja, tranen gelachen. 4 seconden.
0: Abel met onderweg.
1: Ja, ja, en de laatste van 2 seconden.
0: Ja,
1: Akte
0: de Munich met
1: Lennon. Oh, ja. Loes, dat doet de deur dicht, hoor, dit.
2: Ah, wat een kaart.
1: Dus ah, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Het is niet voor de poes, Loes. Maar dit is toch balen? Maar ja, aan de andere kant, je kan maar beter zo ten onder gaan dan dat het allemaal niet lukt. Want we horen allemaal wel dat je heel goed bent. Ja. Alleen daardoor gunnen we je natuurlijk eigenlijk wel alle prijzen.
2: En je koopt er helemaal niks voor.
1: Echt helemaal niks voor.
2: Nee.
1: Zit er een liedje bij wat ik je kan aanbieden als een soort van troostnummer?
0: Dan heb ik wel zin in Ren Lenny Ren.
1: Ren Lenny Ren, dan ga ik die voor je draaien. En dan heeft Jeroen ook nog wel wat voor je petto, denk ik.
2: Ik vind het toch ook wel sneu, hoor. Helemaal om al die redenen die Jan-Willem net ook al benoemde. Omdat we te horen dat het er eigenlijk wel in zit. Maar dan krijg je wel van ons die exclusieve felbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger!
0: Jee!
2: Nee.
1: Ja, het is iets, Loes.
0: Ja,
1: het is iets. Bedankt voor het meedoen.
0: Ja,
1: en niet te lang mokken, hè?
0: Doei.
2: Zo.
1: Als de teleurstelling een naam had, dan heet het Loes. Maar ja, ik snap het wel.
2: Ja.
1: Zo goed bent als Loes.
2: Voor de neus geboord.
1: Het is ook een keihard spel.

0: vandaag. Ren Lenny Ren van de Ardijnen Munnik. Hier is Carmen. Met een raadsel. Zometeen het nieuws van 8 uur. Met natuurlijk veel nieuws.
1: Ja, reken maar. En jullie mogen raden wat dit over gaat. Komt-ie.
2: Heel veel mensen denken dat het heel raar is. En allemaal oude mannen lopen die naar je kijken. Terwijl dat helemaal niet zo is.
3: De parenclub.
1: Dus niet de parenclub.
4: Die parenclub, daar komen we ook nooit meer vanaf.
1: Ja, daar kom je nooit meer vanaf.
4: Nee, oude mannen die naar je kijken.
0: Zou het de sportschool zijn? Gaat het over de sportschool?
1: Nee, gaat ook niet over de sportschool.
0: Ja.
1: Ja, jammer.
0: Het is al nu al gebeurd.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, maar en dat is dus niet zo.
1: Dat is niet zo.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken.
10: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Het is 8 uur op deze ochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Zo waarschuwt het Nibud. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
15: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
14: En het kabinet krijgt vandaag een stapel verhalen aangeboden waarin mensen vertellen waarmee ze worstelen. Het lijkt erop dat het vannacht vrij rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen zeiden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen, en dat lijkt tot nu toe ook te gebeuren, hoewel de situatie heel gespannen is. Oranje heeft met de hakken over de sloot gewonnen van Oezbekistan. Gisteravond speelde het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Oranje won met 2-1, maar bondscoach Koeman is niet blij, want de doelpunten vlogen er niet bepaald makkelijk in.
16: Nou, dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dus dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Positief is dat je creëert. Maar ja, als je ziet in twee wedstrijden, dan moeten we minimaal 3 tot 4 veldgoals maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
14: En verder viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit, en is het nog afwachten of die zondag in de eerste WK-wedstrijd onder de lat kan staan. Met dit weer moet je er misschien niet aan denken zonder kleren aan op de camping. Maar naturistenverenigingen zijn er volop in Nederland. En afgelopen weekend was er een open dag. In de buurt van Enschede is er eentje die wordt gerund door een vereniging die ook veel jonge leden heeft.
17: Als naturist wil je zo dicht mogelijk bij de natuur leven. En op dit plekje hier op het Aamsveen is het gewoon, als je binnenkomt voel je al de natuur.
18: Heel veel mensen denken dat het heel raar is en allemaal oude mannen lopen die naar je kijken. Terwijl dat helemaal niet zo is.
17: En is het gewoon hartstikke fijn om je vrij te mogen voelen.
18: Het maakt niet uit wat je draagt, want je draagt niks.
14: Oh ja. Ja, ze hebben er ook een jeugdhonk, maar die moet volgens de organisatie nog wel een beetje worden opgeknapt.
13: Ze is wel een goede ambassadrice.
14: Ja, toch?
13: Ja.
14: Het weer vandaag zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien, ook onweer is mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
13: En de verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Ja, het is minder druk dan anders op dinsdagochtend. Er zijn ook heel weinig bijzonderheden. De meeste files staan op dit moment in Noord-Brabant en ook in Zuid-Holland wat langere files. Op de A12 ook eentje, van Arnhem naar Utrecht, tussen Oosterbeek en Maarsbergen. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht een kwartier op onthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je een half uur extra reistijd tussen Strandmulde en knooppunt Hoevelaken. Bij Hoevelaken is de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot nu ook een kwartier vertraging.
13: Dankjewel.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: Jan Willem start op.

0: Heath en I Would Die For You. Goedemorgen.
1: Vandaag is het wisselvallig maar weer, hoor. Buitjes en vanmiddag mogelijk windstoten tot 75 km per uur. Het wordt gemiddeld 17 graden vandaag.
2: Komt eraan.
3: Ja, van het weekend. Heb jij nog gecheckt?
2: Na het weekend.
1: Ik heb gisteren voor het laatst gekeken. Gisteren begon het op zondag het mooie weer. Ja, nu weer. Oh, maar nu is de week daarna is het weer. Wordt het weer minder. In ieder geval in Veenendaal. Qua temperatuur niet hoor, maar wel regen.
2: Ja, zondag
1: 25 graden. Zondag 25 graden zonnetje. Nou, daar doe je mee. Ja. Nou, de stelling die zit er vandaag weer lekker in. In de Tweede Kamer. Daar wordt flink gestemd. De moties, en niet alleen de emoties lopen hoog op, maar de moties, er worden heel veel moties in behandeling genomen en er moet dan over gestemd worden. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over het voorstel van GroenLinks PvdA. Die willen hun naam veranderen in Progressief Nederland.
2: Ja.
1: En dan denk je, waarom gaat de Tweede Kamer erover? Of dacht je dat niet?
2: Dat dacht ik eigenlijk wel, ja. Maar er zal vast een hele goede reden zijn. Ja. Dat zal vast ingelegd zijn in de statuten.
1: Ja, nou, dat klopt. Dat is een punt van interne orde natuurlijk. Want ja, ze zitten in de Tweede Kamer als GroenLinks P van de A.
2: Ze zichzelf dan ineens anders gaan doen, moet je wel even doorgeven.
1: Ja, dan moet het presidium, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, daar toestemming voor geven. Nou, Kamervoorzitter Tom van Kampen, die is dan voorzitter van het presidium. Die heeft gezegd, ik vind het eigenlijk geen probleem. Raad van State heeft dat eerder ook al gezegd. Maar nu moet de Tweede Kamer daar dus nog even over stemmen. En dan is het allemaal rond. Dan heten ze Pro. Okay.
2: Nou, mooi.
1: In de Tweede Kamer.
2: Serena Williams die staat vandaag weer op de tennisbaan. Ze was er 4 jaar niet bij, maar ze maakt haar comeback in het dubbelspel op het tennistoernooi van Queens. Ze is 44 jaar en ze denkt niet meteen dat de titel zomaar eventjes opgehaald kan worden.
4: I've won more than most people have in their whole lives, so that is not important to me. It's really about my kids getting to see me play. It's also having an opportunity to still be able to possibly do that one last time is kind of cool and exciting.
1: Ja, grappig. Snap ik wel, ja, want het is natuurlijk altijd zo streng was voor zichzelf. En de zussen. Nu is die druk is eraf. En dan zal je zien dat je misschien in die ontspanning, dat ze misschien nog wel beter is dan ooit. Het zou zomaar kunnen.
2: Dat zou niemand wat verbazen. Ze hoopt in elk geval, dat is dan wel iets wat ze voor zichzelf heeft bedacht, een wildcard voor Wimbledon op te halen.
1: Nou, dan kunnen de kinderen dat ook eens meemaken natuurlijk.
2: Dat zou leuk zijn. Aardbeien en champagne in Londen. Eind deze maand is Wimbledon trouwens.
1: In het Philips Stadion in Eindhoven is vandaag het eerste internationale stadionconcert in ruim 30 jaar. En de eer is voor Zach Bryan. Zach Bryan staat dus in een stadion. Zach Bryan.
2: Ja, ik wou zeggen, het concert in Eindhoven, dat is toch wel eerder geweest, maar dat was Guus Meeuwis natuurlijk altijd. Het was niet internationaal.
1: Ja, Guus met de zaak. Nee, ja, klopt. Ja. Nou, hey. Guus hartstikke internationaal. Nee, Guus, die heeft ook in New York gestaan. Nee, ja. Ik snap wat je bedoelt. Maar Zach Bryan, misschien ken je hem helemaal niet. Grote groep mensen, heel populair is. Hij zat in het leger en toen maakte hij YouTube-filmpjes. Dat is denk ik 1 jaar of 7 geleden. En zo is het allemaal gaan rollen. Ja. Dit liedje, Something in the Orange, heeft bijvoorbeeld al ruim 1,5 miljard streams op Spotify. Nou, vandaag staat hij dus in het stadion van PSV in Eindhoven. Het laatste internationale concert was in juli 1994. En dat was toen de Eros Ramazzotti.
5: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
1: 3 dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
5: Nummer 3.
1: Met op 3 Arjen Veurink. Dat is ook een bondscoach en ook van Oranje, maar dan van de vrouwen. Vanavond spelen de Oranje Leeuwinnen hun laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar zomer. Als ze winnen van Polen en Frankrijk en Polen spelen gelijk. Sorry. Als ze winnen van Polen en Frankrijk en Polen spelen gelijk. Zo moet ik het zeggen, hè? Ben je er nog? Als ze winnen van Polen en Frankrijk en Polen spelen gelijk, dan zijn ze direct geplaatst. Dat is mooi.
6: Er stelt maar 1 ding en dat is gewoon zelf. En de focus op onszelf. En zelf winnen. Los van wat daar gebeurt. Maar dat zal me ongetwijfeld ingefluisterd worden.
1: Ja, dus ik zei dus, als ze winnen van Polen en Frankrijk en Engeland spelen gelijk. Dat zei ik niet, hè? Nee, maar dat knippen we eruit. Sorry. Als ze winnen van Polen en Frankrijk en Ierland spelen gelijk.
2: Ja?
1: Dan zijn ze direct geplaatst.
2: Nu snap ik het.
1: Nee, sorry. Ik moet het ook niet. Ik zit je echt. Jij zakt echt onder de tafel van houding is mee op. Nee, dus ze moeten winnen van Polen. Ja?
2: Ja, zover was ik.
1: Ja, en als Frankrijk en Ierland dan gelijk spelen, dan mogen ze gelijk door. Dat is mooi. En als het niet lukt, dan krijgen ze play-offs. Ze komen het najaar.
2: Van de WK.
1: En dan moeten ze dus alsnog zeg maar die play-offs spelen om mee te mogen doen aan het WK.
2: Juist.
1: Sorry, lieve mensen. De wedstrijd is in Almelo, begint vanavond om 9 uur. En mocht je helemaal niets te doen hebben, er zijn nog een paar kaartjes. Voor 15 euro dan zit je er
2: volgens
1: gewoon.
2: Volgens mij is dat een superleuke sfeer bij die wedstrijd.
1: 100%.
5: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag Ariana Grande.

0: alleen als Frankrijk van Engeland wint.
1: Ja. Nou goed, haar 10e nummer 1 hit dus. En daardoor komt ze in een select groepje terecht. Dat is hartstikke mooi, want het is niet voor heel veel artiesten gelukt om zo vaak bovenaan zo'n lijst te komen staan. Michael Jackson wel, Rihanna wel, Madonna natuurlijk wel, Taylor Swift ging haar onder andere voor. De Beatles die hebben nog altijd het record in handen. Dat is dan toch ook bijzonder, hè? Ze stonden 20 keer bovenaan in de hitlijst in Amerika.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Daar staat Samuel Welten. Hij heeft bij de BUMA Awards de prijs gekregen voor het meest succesvolle liedje van het afgelopen jaar voor dit nummer.
3: Ze heeft een Maserati.
0: Meest gedraaid en meest verkocht, meest gestreamd. Echte liefde is te koop. Dat is ook een mooie prijs voor onze vrienden van Direct. Ze hebben de Lifetime Achievement Award gekregen, een oeuvreprijs. Het is niet de eerste oeuvreprijs van het jaar, want ze kregen hem een paar maanden geleden ook al tijdens de Edisons. En het is natuurlijk weer dan terecht. Maar als je zo vaak een oeuvreprijs wint, dan moet je niet aan stoppen denken.

0: Van Rihanna, The Voice and Thunder en Olivia Dean, Rain Me In.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, leuk hoor. Er wordt weer heel veel geappt. Dankjewel daarvoor. We lezen alles, hè. We kunnen niet alles behandelen in de show, maar we lezen echt alles. Ja. En het wordt zeer gewaardeerd. Ja. Zo heeft ook Marieke geappt met een vraag.
2: Ja, wanneer is nou die inloopwandeling voor de Vierdaagse? Is die morgen?
0: De oefenuitzending.
2: Ja, dat is een soort traditie. Omdat natuurlijk elk jaar de Vierdaagse lopen in Nijmegen. Dan gaan we gewoon 4 dagen hadsevlee een potje met vet.
0: Ja,
2: maar dan gaan we altijd daarvoor ook nog een keer op een, ergens halverwege juni, een ochtend lopen om te kijken of alles technisch werkt. Want dat is natuurlijk een heel ingewikkelde uitzending technisch. Weet je, ja. We make it sound easy, maar dat is het natuurlijk niet.
0: En ook of we het zelf een beetje redden. Weet je, dat lopen en presenteren tegelijk.
2: Ja, precies. En we worden ook een dagje ouder, nietwaar?
0: Precies. Ja. Dat is volgende week woensdag, inderdaad.
2: Volgende week woensdag.
0: Ja, daar kregen we ook een berichtje over van Martijn. Die heeft, beste JW start-oppers, ik hoorde laatst dat jullie woensdagochtend 17 juni, kijk, hij is goed op de hoogte, een training gaan doen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht jullie behoefte hebben aan een wandeltrainer.
2: Een wandeltrainer?
0: Waarom zou je dat denken? Dat we daar behoefte aan hebben.
2: Omdat we gewoon goed beslaagd ten ijs willen komen. En Martijn gunt ons dat.
0: Dan hou ik me aanbevolen. In de afgelopen jaren heb ik naast mijn wandeltrainer wandelaars begeleid op weg naar de Vierdaagse.
2: Wat leuk.
0: Heb ik naast mijn... Wat is dat voor zin, Jeroen?
2: Heb ik naast mijn wandeltrainer... Ik denk wandeltrainingscoachingspraktijk.
0: Wandeltrainingscoachingspraktijk, dat denk ik dan ook. Daar ga ik ook voor.
2: Ja.
0: Zullen we hem even bellen?
2: Ik ben benieuwd. Hoe zou je dat nou willen coachen dan? Want ik zou zeggen, wandelen is gewoon de deur uit en lopen.
0: In principe is dat natuurlijk ook zo. Ja, ga misschien wel goede schoenen.
2: Ja, of misschien blessures.
0: Tijd beginnen.
2: Ja, afrollen. Ja, je voet afrollen.
3: Goedemorgen, Martijn.
0: Hey, Martijn, goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
2: Hi.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, je wandelt zo de uitzending in.
2: Ja, netjes praten.
0: Ja, maar goed, dat vind jij als coach natuurlijk alleen maar leuk.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Om kort te gaan, wij hebben jou er graag bij volgende week, als je nog steeds wil.
3: Zeker, ja. En wat een poncho mee, denk ik.
0: Volgende week woensdag ook nog? Is er dan ook nog regen?
3: Ja, dat weet ik niet. Zeker voor het onzeker.
0: Zeggen, dan blazen we die hele ellende af.
2: Nee!
0: Dan gaan we niet in de regen wandelen. Nee,
2: zeker
0: uit.
2: Niet. Wij lopen gewoon dwars door de regen.
0: Nee, we lopen dwars door de regen.
3: Ik hoor hier wel wie de echte vent is.
0: Ja, absoluut. Dat is Jeroen natuurlijk. Maar dat weet iedereen. Hè? Dat is de echte kerel. Ja. Als je het over testosteron hebt, dan heb je het over Jeroen.
2: Dat is precies één punk. Maar, Martijn, ik ben even benieuwd. Heb je één gouden tip? Want nu hebben we nog een week de tijd.
3: Een gouden tip voor de voorbereiding of tijdens de Vierdaagse?
2: Nee, voor de voorbereiding.
3: Voorbereiding. Nou, kijk goed wat voor spullen je meeneemt. Kies je goede schoenen en maak niet de fout die ik de eerste keer gemaakt heb. Bezuinig niet op je sokken.
0: Dus goede sokken, dat is belangrijk.
3: Ja, dat is zeker belangrijk. Ik dacht de eerste keer dat ik de Vierdaagse liep, dat was heel lang geleden.
0: Mm-hmm.
3: Ik vind die wandelsokken wel erg duur. Ik koop wel wat goedkope sokken, maar dat
2: Wat zijn dan wandelsokken? Dat is van speciaal materiaal gemaakt of zo?
3: Ja, precies. En dat de naden op een niet op de plek zit waar je op steunt, zeg maar.
0: Ja, precies. Zodat je minder wrijving krijgt en dus minder blaarkans.
3: Ja, of helemaal geen blaar.
0: Dat is helemaal lekker. Even voor mensen die nu zoiets hebben van ik wil niet tot volgende week woensdag wachten om te weten wat een wandelcoach is. Kun je daar antwoord op geven?
3: Ik ben nu even een wandelcoach in rusten, omdat ik pas een huis heb gekocht en even alles aan mijn hoofd had. Ik begeleid gewoon mensen om technisch goed, maar ook emotioneel goed de Vierdaagse onder andere te lopen.
0: Ja, want het is natuurlijk ook een mentale strijd, hè? Een wedstrijd tegen jezelf ook om het vol te houden.
3: Ik zeg al, de Vierdaagse loop je voor 60% minimaal met je hoofd.
0: Ja. Ja, dat zeggen wij ook altijd tegen elkaar. Hè?
3: Ja, wanneer gaan jullie misschien helemaal lopen?
0: Even kijken, de verbinding valt een beetje.
2: Wij zien hier helemaal lopen.
0: Dat hangt er een beetje vanaf hoe die oefenuitzending volgende week om zich gaat. Maar we zien je dan, hè?
3: Oké, dank jullie.
0: Hartstikke leuk dat je erbij bent.
3: Ja, is goed. Tot volgende week.

0: hit. Verstand op nul en blik op oneindig. Camps Heat, Jan Middelkwaai. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Vandaag is het wisselvallig. Buien en zon wisselen elkaar af. Vanmiddag kan het zelfs gepaard gaan met windstoten tot 75 km per uur. Gemiddeld vandaag een graad of 17. En Helene Geest is alweer vroeg wakker vandaag. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, Helene. Terwijl dat helemaal niet je hobby is.
1: En absoluut niet. Nee. Dat helemaal niet.
0: Maar je moest je roosters omgooien of zo?
1: Ja,
0: of
1: kon ik kon niet anders. Ach, nee, er waren mensen op vakantie, dus ja. dan val je eens in.
2: Ja, maar wij zijn je lustig.
0: Ja, maar wij genieten ervan.
1: Ja, nou, ik inmiddels ook een beetje. Dus
0: inmiddels ook een beetje, zodra die 8 in de klok zit aan het begin.
2: Kunnen we iets doen om het je makkelijker te maken, Helene?
1: Nee hoor, ik ben helemaal er al aan gewend. Okay. Dus het komt helemaal goed.
2: All right.
1: En het is ook niet zo druk, dus wat dat betreft heb ik een makkie vanochtend. Lekker. Want er staat 360 kilometer file en dat is wat minder dan anders op dinsdagochtend. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad wel 25 minuten vertraging nu tussen Emmeloord West en Lelystad Noord. Want daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Vlaardingen een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is juist de rechter rijstrook dicht. En er gebeurde ook een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. De weg is inmiddels vrij, maar je moet nog wel rekening houden met 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij.
3: Nederlanders gooien steeds minder eten weg, zo blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar en 10 jaar geleden was dat nog 36 kilo. Deze hobbykok heeft nog wel een tip om voedselverspilling tegen te gaan.
4: Nou, heel veel mensen zullen dat wel herkennen, dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst en denkt, oh ja, daar hadden we 1 eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
3: Om erachter te komen hoeveel voedsel we hebben weggegooid, doken inspecteurs vrij letterlijk in het rest- en GFT-afval van mensen in Nederland. Ze deden daar steekproeven.
0: Oh ja, want daar hadden we natuurlijk een uurtje of anderhalf geleden al over. Van hoe houden ze dat dan bij? Zijn het dan mensen die dat bij moeten houden? Maar die inspecteurs die kijken dus in een GFT-bak. Ja. Dus het kan zijn dat je dan iemand in je vuilnisbak hebt hangen. En dat je dan denkt, hé, waar is die opzakmiddel?
3: Ja, ik moet even een onderzoek doen, zegt hij dan. Ja, en dan gaat hij even kijken of er nog aardappels in liggen of worteltjes van de dag daarvoor.
0: Ja, maar dat lijkt mij toch een hele lastige baan.
3: Een lastige baan lijkt mij ook, ja. Maar het gebeurt toch. Het aantal banen in Nederland blijft toenemen, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen, zo zegt uitkeringsinstantie UWV. Bedrijven worden door alle onzekerheid terughoudend. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Geen beste middag voor president Trump. Hij werd gisteren tijdens een basketbalfinale uitgejouwd door het publiek. Eerst al toen hij naar het stadion reed en later ook toen hij binnen op grote schermen te zien was. Vanwege de strenge veiligheidseisen moesten fans ook nog eens lang wachten voordat ze naar binnen mochten. En Trump zag zijn geliefde ploeg, de New York Knicks, ook nog eens verliezen. Iedereen kent de uitspraak van Herman Vinkers misschien nog wel over verkeerslichten in Almelo, die op rood springen en dan weer op groen. Nou, in Bokstel zouden ze dat ook heel graag willen, want daar staan verkeerslichten die het al jaren niet doen. 3 jaar geleden was al beterschap beloofd. Maar er staan nog steeds gehuurde noodstoplichten, omdat er geen geld is voor echte.
5: Er is meer kapot dan heel hier.
6: Niet normaal meer.
7: En wij maken ons eigenlijk wel heel erg veel zorgen over de verkeersveiligheid. Vooral ook omdat het een hele drukke kruispunt is.
8: Nou, huren ze hele dure stoplichten.
9: Ik heb toevallig gekeken wat ze kosten. €300 per week voor huur.
10: Die tijdelijke stoplichten?
9: Ja, die tijdelijke stoplichten, ja.
10: En wat denk je ervan?
9: Ja, ze kunnen ook ergens anders aan besteden. Aan mij liggen niet. Maar ik betaal zelf belasting.
3: Nou, Omroep Brabant heeft nog om een reactie gevraagd bij de gemeente, maar er is nog geen antwoord gekomen.
0: Ze wachten nog op groen licht. Carmen, dankjewel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Tot zometeen weer. Goedemorgen. Het is fijne opstart op dinsdagochtend. Zometeen Harry Styles en zo'n Watermelon Sugar naar Blond.

0: Hi.
1: Hi.
0: Suze van Kleef.
2: Hi. Hi, Suze van Kleef.
0: Ja, ja, met Harry Styles in je voorprogramma.
2: Ja, lekker jongens.
0: Ja, dat kan slechter. Dat kan slechter, hè?
2: Precies.
0: Nou ja, ja, het kan slechter. God, het is ook geen inleiding als je het over het WK gaat hebben. Ja. We kan het slechter?
2: Nou, voor het Nederlands elftal is dit niet echt een lekker laatste weekje, als je daarop doelt.
0: Ja, dat doelde ik wel een beetje op natuurlijk. Ja. Ja, het begint, daarom aarzelde ik ook een beetje om zo te beginnen. Omdat het voelt inmiddels ook als een cliché, hè, dat we zo zeuren op Nederland.
2: Ja, ja, maar je hoopt gewoon dat Oranje je wat minder reden geeft om te zeuren. Want die zijn er wel degelijk. Want ik word er niet echt heel erg warm van wat het Nederlands elftal heeft laten zien gisteren. Ja, gewonnen van Oezbekistan, 2-1. Ja, je creëert een beetje kansen. Maar ja, Nederland had 2 penalties nodig van Cody Gakpo om te scoren. 2e penalty diep in de blessuretijd. Tempo was een groot deel van de wedstrijd laag. Weinig energie, verdedigend was het matig. Jeroen Timber is net voor de wedstrijd afgevallen. Te geblesseerd om aan het WK te beginnen. Keeper Mark Verbrugge tijdens de wedstrijd geblesseerd geraakt. Afwachten hoe erg dat is. Pustil kreeg nog een rode kaart. Ja, de nummer 50 van de wereld, Oezbekistan, was echt heel matig.
0: Ja, okay.
2: Ja, dat geeft heel weinig vertrouwen. Sorry dat ik ook zo'n zeur ben.
0: Het is wat het is. Hè. Kijk, je bent een kenner, dus wij nemen het gelijk van je aan. Kijk, Jeroen Kijkendevechten, dat is mijn zeer gewaardeerde collega.
3: Hallo, die zit
0: links van me, dat is heel grappig.
2: Hallo,
0: maar die
2: zegt
0: altijd, iedere slechte wedstrijd is weer een stap dichter bij de eerstvolgende goede wedstrijd.
3: Nou, en een slechte generale is altijd een goede voorbode voor een goede show.
2: Ja, statistisch is dat eerste die iedere wedstrijd is een stap dichterbij naar een goede wedstrijd natuurlijk waar. Net als elke dag dat je leeft een dag dichter bij de dood is. Maar
0: je weet het toch gelijk. Ik denk, we zaten er net positief in.
3: Ja, nou, Suze.
0: Ja, het is meer Suze van der Kleef.
3: Kunnen we iets voor je doen?
2: Nee, jongens, ik bedoel, die slechte generale. Ik had eigenlijk gedacht dat we die tegen Algerije al hadden gezien. En dat we dan nu misschien een beetje een goed gevoel zouden krijgen.
3: Ja, maar ze sparen hun energie, Suze. Ze moeten nog helemaal beginnen.
2: Ja, nee, ik hoop dat je gelijk hebt, jongen. Dat het zondag tegen Japan veel beter is. Maar Japan is wel een veel betere ploeg. Alright. Dus dat moet ook wel.
0: Oké, okay, dus dat wordt spannend. 14 juni hebben we het erover zondag. Hè. Eerst gaan we natuurlijk genieten van Curaçao tegen Duitsland. Wat natuurlijk geweldig is.
2: Ja,
0: en dan,
3: heel leuk.
0: Ja, dat wordt ook heel leuk. En dan Nederland zelf al tegen Japan. Er zijn een aantal nieuwe regels die we even moeten bespreken, denk ik. De 10-seconden regel bij een spelerswissel. Wat betekent dat?
2: Nou, dat je heel hard het veld moet uitrennen als je wordt gewisseld. Want als je niet binnen 10 seconden buiten de lijnen loopt, dan moet de speler die jou vervangt voor straf een minuut wachten tot hij erin mag. Dus dan sta je een minuut lang met 10 man.
0: Kijk, om tijdrekken te voorkomen, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Er zijn heel wat nieuwe regels om dat tijdrekken te voorkomen. Zo moet je bijvoorbeeld ook een doeltrap van de keeper en ingooi heel snel nemen. Want als de scheidsrechter bewuste vertraging vermoedt, dan moet hij duidelijk, dus met handgebaren, tot 5 gaan tellen. En als die inworp dan niet is genomen, dan mag de tegenstander ingooien. En als de doeltrap dan niet is genomen, dan krijgt de tegenstander zelfs een hoekschop. Dus dat kan ook nog wel eens voor behoorlijk wat gedoe leiden. Want spelers die zijn vaak niet helemaal heel goed op de hoogte van de nieuwe...
0: Ja, precies. Dat is die 5-seconden regel. Ja, we hebben thuis de 2-seconden regel. Als iets op de grond valt en je pakt het binnen 2 seconden op,
3: dan mag je het nog
0: opeten.
2: Nou ja, dan zorg je in ieder geval dat het geen tijdrekken tijdens het eten
0: wordt. Even kijken, dan hebben we ook nog een rode kaart, hè, voor achter de hand praten. Dat, zodat spelers niet kunnen schelden. Toch?
2: Ja,
0: dat is dan het idee.
2: Of elkaar racistisch kunnen bejegenen bijvoorbeeld. Dat is een beetje voorgekomen uit een incident dit seizoen, waar er vermoeden was dat een speler achter de hand pratend een tegenstander racistisch bejegende tijdens een opstootje. En toen hebben ze gedacht, ja, hoe moeten we dat nou gaan voorkomen? Want je kunt dan ook niet liplezen, je kunt niet bewijzen wat iemand heeft gezegd. Dus hebben ze gezegd, als er een opstootje is, dus meerdere spelers bij elkaar die een beetje ruzie hebben, dan iemand praat achter de hand, dan kan je dus direct een rode kaart krijgen. Ik ben heel benieuwd of scheidsrechters dat gaan handhaven.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk heel lastig om dat te gaan handhaven. Want ze zullen dan altijd wel weer een excuus hebben. Maar ja, op zich, het idee achter de regels is natuurlijk helemaal niks mis mee.
2: Ja, zeker. En ook het idee achter die regels van dat tijdrekken, daar sta ik ook achter. Want je had het vorige week, had je soms 10, 12 minuten extra blessuretijd. Ja, daar word je gek van ook.
0: Ja. Ja. Wij hebben er zin in. Ik bedoel, hoe negatief het ook is, dat hoort er ergens ook een beetje bij de.
2: Ja,
0: het hoort ook een beetje bij de oranje folklore op de een of andere manier.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dan The Only Way Is Up, hè, dat is natuurlijk ook mooi. Dat is ook echt
2: handig. Dat is absoluut waar. Ja, het kan wel helemaal meevallen, jongens.
0: Suze, hartstikke leuk. Dankjewel weer. En we gaan je vast nog vaker spreken. Tenminste, als het aan ons ligt. Ik weet niet of jij er nog zin in hebt.
2: Uiteraard.
0: Dat zie je nog wel zitten, gelukkig.
1: Ja, hoi.

0: Ja, goed is hij, hè? De nieuwe single van Ilse de Lange. Something good zelfs.
1: Ja. Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
2: En dan zie ik ook gelijk weer dat enthousiaste, blije hoofd van de vormen... dat ze bij ons in het televisieprogramma was.
0: Superleuk, hè? Dat is grappig, want al die nummers die voorbij kwamen in ons tv-programma... op het als ik ze dan op de radio hoor, dan denk ik gelijk... dat was leuk. En dat was leuk. Dat was,
2: de rest van je leven. Deze.
0: Ja, klopt, ja. Dit was in de uitzending van 29 mei. Nee. Vorige week was 5 juni. Daar hadden we Direct en Raccoon. Week daarvoor hadden we Ilse de Lange.
2: Week daarvoor.
0: Ja. Maar dat maakt niet uit. Dit is het moment om even de boel te laten. Maar het hoeft niet per se. Als je door wil werken, mag dat ook.
2: Kopje geen meer thee erbij met een bitterkoekje. En het belangrijkste nieuws natuurlijk van deze dinsdagochtend. Want je wilt toch geïnformeerd aan de dinsdag beginnen. Robert van Hemert, je weet wel van deze.

0: concert in de Avans Live. Komende vrijdag om 10 uur start de kaartverkoop. Dit is, nou ja, hier is bijna een ramp afgewend eigenlijk. Shakira, die was bijna gestopt met haar zangcarrière.
1: Oh, dacht dat je dan zou zeggen.
0: Nee. Ik heb me voorgenomen nooit meer wat lelijks over Shakira.
1: Dat is echt lief van je.
0: Ik weet niet of dat gaat lukken, maar nou ja, goed. In ieder geval, ze heeft een interview gegeven met de Vogue. En daarin vertelde ze dat. Ze stond een paar keer op het punt om een boerderij te kopen, een dieren te houden. Ik denk geiten. Ah, dan zeg ik toch iets lelijks.
2: Oh.
0: En lekker rustig aan te doen.
1: Ik heb het niet gehoord, wat zei je?
0: En toen dacht ze ineens, nee, ik heb nog veel meer verhalen te vertellen met de muziek, dus ik ga mooi door. En daar heeft ze, tenminste vinden sommige mensen, gelukkig voor gekozen.
1: Dus we zijn voorlopig nog niet van Shakira af. Er is nog heel veel hits. Sorry?
0: Oh, wat erg. Einde.
1: Helemaal het...
0: Wat einde.

0: en is my life.
1: Gaan aan de slag.
2: Is toch die man die zo lekker spelen kan.
0: Dat kan er maar eens zijn natuurlijk.
3: Ja.
0: Reken maar.
3: Hij heeft zijn life weer achter de piano gezet.
0: Goedemorgen.
3: Hi
0: Bart.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Ik ben er klaar voor de eerste.
3: Nou, wij ook.
0: Ik heb speciaal voor de gelegenheid mijn Ritalin niet ingenomen. Komt-ie.
3: Dit is heel knap.
4: Jij speelt het alsof het een tongbreker is. Met tongbrekers doe ik het ook, dan speel ik het heel snel. Omdat je dan is de kans groot dat het lukt. Dat lukt natuurlijk nooit. Als een potvis in de pispot.
0: Dit is de officiële snelheid, hoor, dit.
4: Is dit de officiële snelheid?
0: Ja,
4: nee.
3: Jawel. Ik vind
4: echt?
3: Ja, hoor.
0: Ja, is dat,
4: gaat hij zo snel?
3: Ik vind dit zo knap.
4: Daarom is die man altijd buiten adem. Die zweet altijd als een otter, hè?
0: Hij is gaan overleden, hoor ik. Hij is gaan overleden, hoor ik zelfs.
4: Oh, aan het
3: piano spelen.
4: Verdronken ze zweet.
0: Dat is een ongezonde levensstijl.
4: Ja, klopt, ja. Als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO Luisterapp. En dan mag jij misschien straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
0: Dankjewel.
4: Dit was in Willems Hart op voor dinsdag. Dinsdag 9 juni 2026.
3: Ja, geniet van de dag. Wees lief voor elkaar. Denk aan ons. En dan zijn wij er morgenochtend om 6 uur weer. Tot dan.

0: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching?

0: je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Zo, we gaan het bruto nationaal product een beetje opkrikken, dames en heren. Even lekkere muziek draaien, waardoor je extra hard werkt. Aan de slag zometeen, maar eerst het NOS-journaal. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt onder meer door heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, zegt supermarktkoepel CBL. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om maatregelen uit te stellen.
6: Bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Wij gaan zelf op de kosten bezuinigen als sector. Maar wij vinden ook dat de overheid een aantal maatregelen die verder geen waarde toevoegen, om die voorlopig in de ijskast te zetten.
5: De relatie tussen Nederland en Duitsland leek de afgelopen jaren wat minder goed dan in de dagen dat Merkel en Rutte aan het roer stonden. Om de banden weer wat aan te halen begint de Duitse bondspresident Steinmeier op uitnodiging van de koning aan een staatsbezoek van 3 dagen. Dat begint op de Dam in Amsterdam, waar verslaggever Vincent van Rijn al is.
7: Ik kom hier regelmatig, maar het is hier niet vaak zo schoon. Ik zie ontzettend veel van die karretjes rijden. Mannetjes met bezems die alles piekfijn in orde maken. Daarnaast wordt hier nog een platform opgebouwd. Straks komt ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht hier om de volksliederen te spelen. Dus hier op de Dam zijn ze er wel klaar voor.
5: Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. In Amerika gaat een video van de hoogbejaarde Mary viral. Ze is 85 en werkt nog steeds 5 dagen in de week in een bioscoop. Een crowdfunding om haar met pensioen te kunnen laten gaan heeft $140.000 opgebracht. Mary kan het amper geloven.
8: Really overwhelmed is about all I can say. And she told me that thousands of people have logged into social media. As a matter of fact, I must be getting my 15 minutes of fame. Well, everybody should be kind to everybody and be merciful to everybody. We're all human beings on the one face of earth.
5: Ja, Mary zegt dat ze met het geld haar huis wil repareren, openstaande rekeningen wil betalen en ze wil anderen helpen die het moeilijk hebben. Maar of ze ook echt met pensioen gaat, is dus nog eigenlijk de vraag.
4: Oh, wie weet wil ze wel, maar niet.
5: Nee, ja. Dat kan ook nog. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien. Onweer is ook mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
4: Dankjewel. En dan zit Helene Geest klaar. Die helpt ons met onze koers door de Nederlandse wegen. Waar staan de files, Helene?
9: Onder andere nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Maar ze worden allemaal wel korter, hoor. Op de A12 van tussen Voorburg en Den Haag Malieveld nog wel een kwartier op onthoud. Verder ligt er wat olie op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Ketelplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Osse-Eindhoven bij Veghel 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar, de linker rijstrook is daar ook dicht. De A58 Breda-Berg op Zoom is helemaal dicht bij Roosendaal door een autobrand. Kost je ongeveer 1,5 uur. Je kunt beter omrijden via Moerdijk over de A16 en de A17. En opvallend is ook de file op de N331 Emmeloord-Zwolle voor de aansluiting met de A28, 20 minuten vertraging.
4: Dankjewel. Wat is het eerste liedje dat ik ga spelen in mijn programma? Dat weet een aantal mensen, maar ik weet niet wat er met de man aan de hand is, Carmen.
5: Oh, wat dan?
4: Luister even. Dat is Arno. Ik heb hier een Stef.
10: And I will do anything for love.
4: Ze beginnen allemaal zo te zingen. Hier is Ronald. Dit zijn allemaal andere mensen.
5: Dat lijken wel de Muppets.
4: Ik heb hier Elko nog.
10: And I will do anything for love.
4: Goed. Gaat lekker allemaal. Het is Meatloaf, die zingt het toch echt wat beter. I do anything for love. Komt eraan zo.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Omdat je mijn favoriete papa bent.
24: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
25: Oh, wat een goal!
26: Goal?
27: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
29: Start je dag zonder barst.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
32: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
33: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.

Dit is later werk van Meatloaf. I Do Anything For Love. Maar het meest legendarische album van Meatloaf is zonder twijfel Bad Out Of Hell. Uit 1977 met Paradise By The Desperate Light. En You Took The Words Right Out Of My Mouth. En 2 Out Of 3 Ain't Bad. Allemaal van die klassiekertjes. En daarna moest er weer een nieuwe album komen. Maar dat liep net even anders. Meatloaf had namelijk paniekaanvallen. Zijn stem raakte overbelast. Zijn stem raakte hij zelfs compleet even kwijt. Waardoor hij dus niet de nieuw geschreven liedjes voor zijn album kon inzingen. En toen dat echt te lang duurde en de ruzies kwamen, zijn een paar van die liedjes van zijn vaste songwriter naar andere artiesten gegaan. En dat waren geen kleine hits. Ja, dat is pijnlijk, hè? Was hij niet blij mee? Zei hij ook, wacht dan eventjes tot ik gewoon weer beter ben. Ik heb toch je vorige hits ook ingezongen, maar nee, dat gebeurde niet. Het werd uiteindelijk een hit voor

ik ga graag naar bands kijken die live optreden. En ik heb er al flink wat kunnen afvinken van top 2000 klassiekers qua artiesten op mijn concertlijstje. Alleen deze staat er nog steeds bovenaan over ergens. Aerosmith wil ik heel graag nog een keer te zien. Alleen ik hoor dan ook alweer verhalen van mensen die zeggen ja, maar ja, ze beginnen wel langzaam een beetje uit elkaar te vallen, die mannen ongeveer. Dus ik ben wel benieuwd. Ben je onlangs nog een keer naar een concert van ze geweest? Die zijn de laatste jaren sporadisch. Maar wat was de laatste keer dat je er was? En was het dat aanraden waard? Toch wel benieuwd. Aerosmith, Jaded op Radio 2. Dit klinkt een SOS-signaal, jongens. Het is ABBA.

0: merkte dat ik een week geleden dit ook letterlijk uitsprak. Wat een topsong dit. En toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel waar ook. Misschien moeten we daar maar zo'n labeltje aan plakken ook. En de rest van het DJ-team dacht exact hetzelfde. En toen was hij het al snel, zoals ze erg blijven belden de afgelopen vrijdag. Bente, 3-2-1. Het is 2:20. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het lijkt erop dat het vannacht vrij rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen zeiden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. En dat lijkt tot nu toe ook te gebeuren, hoewel de situatie heel gespannen is. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Niemand raakte gewond, het pand moest wel worden ontruimd vanwege de rook. Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen, die hoeven niet $100.000 te betalen voor een werkvisum. President Trump vindt dat de bedrijven personeel uit eigen land moeten halen en schroefde daarom het bedrag voor een werkvisum enorm op, maar de rechter zette daar een streep door. Wie voor het WK het nieuwe Nike-tenue van Oranje wil hebben, moet echt de portemonnee trekken. Dat shirt kost namelijk €159,99, het duurste shirt ooit. In het AD noemt een Duitse econoom het puur winstbejag. De KNVB en Nike verdienen er flink aan. En wie trouwens een goedkoper WK-shirt wil hebben, die moet even aan Kaapverdië denken, want dat shirt kost €49. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Ik draai dus net de Bente, 3-2-1. Hoe lang duurt dat liedje, denk je?
1: Ik denk 3 seconden.
0: 3:21. Oh. Maar dat is toch geniaal bedacht?
1: Ja, absoluut.
0: Echt. Kleine details. Helene de Geest bij de ANWB, hoe is het op de weg?
2: Ja, het is goed te doen op de weg eigenlijk. 50 kilometer file staat er nog. De meeste files worden heel snel korter. Op de A9 moet je nog wel rekening houden met wat vertraging. Van Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel sta je ruim 20 minuten in de file. Daar zijn ze een auto aan het bergen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Gaat als het goed is niet al te lang meer duren daar. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom die is nog helemaal dicht bij Roosendaal. Daar is een auto uitgebrand. Ze zijn nu aan het opruimen daar. In de tussentijd kun je omrijden via Moerdijk over de A16 en de A17.
0: Dankjewel weer alleen.

Heerlijk, een uberklassiekertje op de radio. Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Nou, sommige dingen in het leven moet je ook niet te veel over nadenken. Zo ook een bepaald gedeelte in dit nummer. Het moment dat de gitaarsolo net geweest is. En toen waren ze eigenlijk gewoon nog een beetje bezig met het vormen van het nummer. Hoe moet er uiteindelijk dan nog een einde aan vasten? Waar gaan we heen? En letterlijk dat was dus ook wat Axl Rose in de microfoon zei na die gitaarsolo. Dus dit stukje dus. Ze staan in de studio. Het nummer bestaat nog niet verder dan dit. En hij kijkt naar zijn bandleden en zegt: Where do we go now? Where do we go? En de man achter dat glas, weet je, de producer, die kijkt echt zo van: nou, doe dit maar gewoon. Zing dit maar. Dit is wel een goed idee. En zo geschiedde. En zo ontstond het einde van een uberklassieker, Guns N' Roses en

mooi briljantje. Van het album Are You Gonna Go My Way. Het nummer Believe van Lenny Kravitz. Daarvoor Dua Lipa en Dance the Night. Het is NPO Radio 2 waar je naar luistert. En hoog tijd om jezelf even...

0: Rotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Ik ga straks de single draaien waarmee Madonna doorbrak in Nederland. Haar debuutsingle uit 84. Welke is dat? Dit is de selectievraag voor het 60 seconden spel. Stuur het antwoord met de NPO Luisterapp. Dit is het NOS Journaal met Carmen Verheul.
15: Plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al veel extra kosten hebben. Ze vinden het oneerlijk.
16: Ik begrijp gerust dat er bezuinigd moet worden. En daar wil ik gerust aan bijdragen, maar niet op deze manier. Niet voor deze groep mensen in de samenleving. Haal het geld ergens vandaan waar genoeg geld is.
15: Zo verdwijnen in de kabinetsplannen verschillende geneesmiddelen uit het basispakket, kunnen bepaalde zorgkosten niet meer van de belasting worden afgetrokken, krijgen chronisch zieken minder inkomen en komt er een eigen bijdrage voor onder meer de wijkverpleging. Oranje lijkt nog niet in topvorm na de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en gisteren de oefenpot tegen Oezbekistan. Die werd op het laatste nippertje met 2-1 gewonnen, maar vooral kansen afmaken is nog moeilijk. Maar volgens aanvoerder Virgil van Dijk komt het goed. Iedereen moet zich nog even aanpassen.
17: Ja, je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden. Wat heel normaal is. Ook het veld. Ik denk dat het heel snel droog werd. Dan is het best lastig om tussen de linies te kunnen spelen. En de komende week, als we in Kansas zijn, dan hebben we bijna elke dag een training. Dus dan wordt het sowieso snel aanpoot.
15: Zondag is de eerste wedstrijd voor Oranje op het WK voetbal. Die is tegen Japan. 77 jaar lang heette Chocomel in België CC Mel. Maar er komt een einde aan. Om de naam overal hetzelfde te laten zijn, wordt het ook daar Chocomel. Voor de Belgische pers is dat groot nieuws. CC Mel wordt een icoon genoemd. Op social media klagen mensen over het gemorrel aan een klassieker. En een primeur voor de historische haven van Den Oever. Daar hebben ze het eerste historische vissersschip dat elektrisch wordt aangedreven. Bij de Wieringen 4 hoor je nu geen pruttelende motor meer.
18: Dit is mooi, hè? Dat hele stille.
19: Op zich is de motor nu aan. Je hoort dus helemaal niks, je ziet ook niks. Als ik nu gas ga geven... Nu loopt de motor.
18: Dit is geweldig. Als je hier dan staat te praten, dan horen ze het achter niet... omdat die motor veel te veel lawaai maakt. Maar ze horen nu alles wat ik zeg.
15: De dieselmotor was aan vervanging toe en dit is de toekomst, zo zeggen ze.
14: Maar de man zegt, luister, je hoort helemaal niks... en ik hoor op dat moment hoor ik een motor draaien.
15: Ja, daarna liet hij even de motor om het verschil te laten zien, volgens mij.
14: Oh,
15: ja.
14: Dat is het. Oké. Okay.
15: Het weer nog, de zon schijnt af en toe, maar vanmiddag nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien, kan het onweren, het wordt zo'n 17 graden.
14: Dankjewel. Hoe is de situatie op de weg alleen?
20: Ja, die is eigenlijk op de meeste plaatsen best wel goed. Behalve in Noord-Holland, daar staat een lange file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Want bij Heemskerk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Kooimeer is de vertraging ruim een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert ook 6 kilometer file. En daar sta je ongeveer een kwartier door in de file.
14: Dankjewel.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus... alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: En AH Smaaktomaten, twee bakken, 40% korting.
22: Yes.

0: 4K-super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

En daar past hij heel mooi bij, dames en heren. We hebben een leuke kandidaat gevonden voor het 60 seconden spel. We hebben te maken met Ingrid, 53 jaar, uit Munnikenburen. En zij gaat zo met hem proberen om de highscore van Loek van gisteren, 13 goed beantwoorde vragen te verbreken of te evenaren. Of dat gaat lukken, hoor je nou onder andere deze. In Excess, dit is Beautiful Girl.

0: Had je dit toch? In Excess and Beautiful Girl.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Dit, hetgene wat jij hebt geantwoord op de allereerste vraag, de selectievraag voor het 60 seconden spel, komt overeen met datgene waar jij ongelooflijk veel zin in hebt.
2: Ja, klopt.
0: Holiday.
2: Ja.
0: Holiday. Je kan niet wachten. Holiday. Hoe lang nog?
2: Nog 6 weken.
0: 6 weken. Wat ga je doen?
2: Ja. Ik ga naar Duitsland, aan de Moezel.
0: Ja.
2: Vlak bij Kochum.
0: Ja.
2: In de buurt.
0: Ja.
2: En dan ga ik wandelen. Daar zit ik zin in.
0: En ja. Die zit in die regio. Hou je van wijntjes ook?
2: Ja, dat vind ik ook best prettig.
0: Ja, daar hebben ze best wel goeie.
2: Het toeval wil ook nog dat ik in een wijnboerderij zit. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oh, je gaat die hele boerderij helemaal vacuüm trekken die week. Ik hoor het alweer. Ja. Ingrid, we gaan een spelletje spelen. De vragen die liggen hier voor mijn neus. En ik ben heel benieuwd hoeveel je er goed van gaat beantwoorden. Ik begin met vraag nummer 1. Ja, even voor de vorm nog. De debuutsingle van Madonna in 1984 was Holiday. Juist geantwoord. Dus vraag nummer 2 volgt nu. Zet hem op. Welk getal zit er in de naam van het drankje liqueur Caranti Itres?
2: 43.
0: Hoeveel hectometer gaan er in 1 kilometer?
2: Pas.
0: Welke band ken je van hits als Love You More en No Mercy?
2: Raccoon.
0: Waar vloog de ruimtemissie Artemis 2 naartoe?
2: De maan.
0: Reken deze som uit. 70 min 39.
2: Pas.
0: Wat was de kleur van de ruis waar Bluff in 2002 over zong?
2: De kleur van?
0: De ruis.
2: Blauwe ruis.
0: Als je op een blauwe piste skiet, ben je dan ervaren of beginner?
2: Beginner.
0: En wat is de hoofdstad van Hongarije?
2: Pas.
0: Whitney Houston staat 5 keer in de top 2000. Noem 1 titel.
2: I Always Love You.
0: Welk stripfiguur is dol op het eten van spinazie?
2: Popeye.
0: En waar staan spreekwoordelijk de beste stuurlui?
2: Aan wal.
0: En maakt deze band af, bandnaam af Frankie Goes To?
2: Hollywood.
0: Bij welk land hoort het gebied Alaska?
2: Amerika.
0: En welke Nederlands politicus riep at your service?
2: Pas.
0: Pim Fortuyn had het moeten
2: zijn. Ja, Pim Fortuyn, ja.
0: Probeer eens eventjes de staat van je lichaam en van je hoofd te omschrijven de afgelopen minuut.
2: Vol adrenaline.
0: Ja. Je ontploft er zowat.
2: Ja, dat.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd wat de jury ervan vindt. Ik krijg het resultaat zojuist in mijn handen gedrukt. De eerste 2 vragen waren goed. De hectometer, hoe vaak gaan die in 1 kilometer? Die heb je gewoon gelijk gepast. Die dacht rekenvraag, doe het ook hier, zoek hem eruit.
2: Ja.
0: 10 keer gaat de hectometer daarin.
2: Ja.
0: 70 min 39, nog een rekenvraag, dat is 31. En de hoofdstad van Hongarije is Budapest. Die heb
2: Budapest,
0: je gepast.
2: Ja.
0: I Will Always Love You heb je genoemd. Die was... ik kijk even naar de jury, hoor, want die snap ik even niet.
3: Ze zei, I always love you, niet I will always
0: Ja, nee, maar dat... Nee, maar...
3: Oh, is dat te streng?
0: Dat vind ik te streng.
3: Okay.
2: Ja, vind ik wel.
3: Ja,
0: zei ook. Ja, ik wel. Die keuren we dan goed. En aan de vraag nummer 15, at your service hebben we het ook over gehad. Je komt op een totaal van 11 goed beantwoorde vragen.
2: Nou, te weinig dus.
0: Ook al zijn we ook coulant, je komt toch niet in de buurt van die 13.
2: Nee.
0: Maar dank je wel voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Nou, hele fijne vakantie ook over 6 weken.
2: Dank je wel. Komt goed.
0: De Black Eyed Peas zijn hier op de radio. Dit is I Got A Feeling.

0: Got a feeling. Van de Zwarte Boontjes. Op NPO Radio 2. Het is 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Amerikaanse Defensie mag in de komende jaren geen contracten afsluiten met automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. Dat heeft te maken met de veiligheid. Volgens de VS hebben ze banden met het Chinese leger. De bedrijven ontkennen dat en hebben juridische stappen aangekondigd. Koningin Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariaan zullen 2 wedstrijden bezoeken tijdens het WK. Ze zitten op zaterdag 20 juni op de tribune bij de groepswedstrijd Nederland-Zweden in Houston en bij de groepswedstrijd Ecuador-Curaçao in Kansas City. De brand gisteravond in een vluchtelingenopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, zo denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Bij de brand raakte niemand gewond. En de megafestatie keert na 24 jaar terug. Het jongerenevenement wordt volgend jaar gehouden op 10 en 11 juli... op de vertrouwde plek, de Jaarbeurs in Utrecht. De megafestatie trok vooral in de jaren 90 heel veel bezoekers. Je kon daar terecht voor onder meer muziek, games, klimwanden en studievoorlichting.
0: Ja, ja, het is een megafestatie, klinkt ook heel erg jaren 90. Mega.
1: Mega, ja, dat is echt wat uit de jaren 90. Kwam jij er ook?
0: Ik ben 1 keertje geweest, ja, op de megafestatie. Later pas, ja.
1: En wat weet je er nog van?
0: Helemaal niks. Nee, echt niet. Nee. Jij?
1: Nee, ik volgens mij ben ik er ook nog helemaal niet geweest. Nee. Okay. Nee.
0: Het weer nog, hè?
1: Ja, de zon schijnt af en toe, maar vanmiddag nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien, kan het ook onweren. Het wordt zo'n 17 graden.
0: Dankjewel. Dan snel naar de ANWB Verkeersinformatie. Helene de Gees, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er staat nog 1 file en dat is wel een hele lange file. Op de A9 is dat, van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot is de vertraging 40 minuten. De oorzaak is een auto met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is.
0: Dankjewel.

Van Noord-Holland tot Overijssel. Overijssel. Van Drenthe tot Zuid-Holland. Van Utrecht tot Gelderland. Heel Nederland gaat

Ed Sheeran, Eyes Closed. Ja, ik vind het zo tof dat hij regelmatig van die pop-up concerten doet. Dan gaat hij gewoon ergens op een plek waar hij is, waar hij een groot concert gaat geven in die stad. Gaat hij gewoon ergens op een bepaalde plek op de straat ineens, pakt hij zijn gitaars en gaat hij spelen. En dat was gisteren ook weer aan de hand. Toen kreeg een of ander heel jong ventje van 11, kreeg zijn gitaarversterker helemaal over de moon. Wat ik alleen zo grappig vind, is dat het lijkt heel spontaan en alsof je gewoon overal kan gaan en zijn gitaartje even pakt. Maar Ed Sheeran wordt extreem goed beveiligd. Is ook vaker bedreigd door bepaalde partijen. En die heeft dan ook al het bewakers bij zich. En die bewakers die zijn niet herkenbaar aan een zwart pak en een veetje op een jasje. Maar die hebben gewoon normale kleren aan. En die staan gewoon een beetje tussen het publiek. Alleen je kan ze altijd zo goed herkennen. Het zijn vaak hele lange gasten. En ze zingen nooit mee. Ze kijken altijd chagrijnig. Terwijl de rest van die fans allemaal helemaal uit het dakje gaan. Dus je kan ze er zo uitpikken. Maar als je dat helemaal weet, dan zie je ze echt overal staan. Dames en heren, het is

Black and Gold, Sam Sparrow. Dat lijkt echt helemaal nergens op. In die zin, er is niet een andere track dat je denkt... oh, nou, dat is een plaat net zoals Sam Sparrow. Hij is daar uniek in. Apart ritme, mooi instrumentgebruik. Heel slim refreintje, Black and Gold, Sam Sparrow op NPO Radio 2. Een stapeltje werk voor je neus. Maar gelukkig ook een kop koffie op links en de radio op rechts.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
13: Je denkt misschien dynamische energie niet voor mij, maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet, doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
19: Oké, steek je vinger op als je mee wilt spelen met de Top 2000 Shuffle. Maak een foto van je vinger en stuur hem via de NPO Luister-app en dan kunnen we een mooie persoon uitkiezen. Het is 11 uur, tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Iraanse Voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen. Maar de Iraanse Voetbalbond geeft Amerika, het land waar Iran mee in oorlog is, de schuld. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zo zegt de bond. De Duitse president Steinmeier en zijn vrouw zijn 3 dagen op staatsbezoek in Nederland. Ze zijn uitgenodigd door koning Willem-Alexander om de banden weer wat aan te halen, zegt correspondent Charlotte Waiers.
0: Het komt wel op een fijn moment, want dat contact dat lijkt de afgelopen jaren wel echt minder geworden. En Steinmeier die is in Duitsland president. Dat is een functie die vergelijkbaar is met de koning in Nederland. Ceremonieel, inderdaad buitenlandbezoeken die belangrijk zijn. Maar het is ook iemand met uitgebreide politieke ervaring. Is minister van Buitenlandse Zaken geweest in Duitsland namens de Sociaaldemocraten. Dus hij begrijpt ook wel hoe politieke relaties werken. Dus dat zal ook wel helpen.
20: Het bezoek begint op de Dam in Amsterdam. Het paar is daar aangekomen. En over zo'n 3 kwartier legt Steinmeier een krans bij het Nationaal Monument. En vanmiddag gaan ze onder meer naar het Holocaust Museum. Patrick Bruel blijft 24 uur langer in hechtenis. De zanger wordt verdacht van seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel heeft de beschuldigingen tot nu toe steeds ontkend. En volgens een advocaat werkt hij volledig mee aan het onderzoek. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 kan het leven in beken, vennen, plassen en rivieren zich niet meer goed herstellen. En inmiddels gaat de biodiversiteit zelfs achteruit. Zo staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Daar zijn meerdere verklaringen voor.
21: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt en dat we ook veel pesticiden en medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
20: En volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat als ecologie meer centraal staat bij kabinetsplannen. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar vanmiddag nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien, kan het onweren, het wordt zo'n 17 graden.
19: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
22: Ja, in Noord-Holland is het een en ander aan de hand. Onder andere op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer sta je nog een kwartier in de file. Zijn er een auto aan het bergen na een ongeluk? Ook de andere kant op file tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Daar ook een kwartier extra reistijd. Ze zijn daar ook aan de weg aan het werk. Op de A10 gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Buitenveldert. Richting Utrecht sta je daardoor 10 minuten in de file vanaf Amsterdam Slotervaart. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook weer 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat een file van 3 kilometer bij Nootdorp. Daar zijn ze een auto aan het bergen, waardoor de rechte rijstrook dicht is.
19: Dankjewel. Ik zeg dus, wil je meespelen met de shuffle? Steek je vinger even op, maak een foto van je vinger en stuur hem via de NPO Luisteraar. Maar het is altijd leuk om te zien wel, want dan krijg je voor het eerst gewoon je luisteraar zo te zien. Met wat ze aan het doen zijn, de achtergrond. De een is buiten aan het werk, de ander binnen. En genoeg kandidaat om er leuk uit te pikken. Zometeen spelen we de shuffle over een paar minuutjes.
23: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
25: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
23: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
26: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
26: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89%, verdraait lekker.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
29: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.

Let's Dance. De man waarbij het lijkt alsof hij twee verschillende kleuren ogen heeft. Dat is ook een mythe die een tijdje lang gegaan is. Hij heeft gewoon twee blauwe ogen, maar de pupil van zijn linkeroog is beschadigd. Of een soort van permanent verwijt. Door een gevecht met zijn beste vriend. Jaren geleden, ze hadden ruzie over een meisje. En David Bowie kreeg een stomp op zijn oog. En sindsdien ziet zijn oog er anders uit. Het heeft een ander, ja, ze zijn dezelfde kleur, maar het heeft een andere look, zou ik maar zeggen. Maar hoe bizar dat jaren later, ergens 2004, dat hij op een ergens tijdens een concert ineens een lolly in datzelfde oog krijgt. Iemand gooit gewoon een lolly op het podium op en die blijft tussen zijn ooglid en zijn oog in zitten. Zij trekt hem eruit en zegt op een gegeven moment: oh, gelukkig heb je de slechte ogen getroffen en niet mijn andere oog. Dat was wat hij zei. En zei hij: voortaan geen lollies meer gooien en ik ga de rest van het publiek straffen met een extra lang concert. Dat waren zijn woorden ongeveer. Hoeveel pech kan je hebben?

0: even voor de top 2000 shuffle was vandaag heel makkelijk. Gewoon even je vinger opsteken. Maar dan wel een foto maken van je vinger en eventjes sturen via de NPO Luister-app. Nou ja, genoeg vingertjes voorbij zien komen in de NPO Luister-app. En we hebben een hele leuke uitgekozen. Want je kan natuurlijk ook een beetje zien wat iemand aan het doen is. Zo weet ik dat Figo uit Petten aan het werk is in een supermarktje. Figo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dus onze eerste vraag was, hoe kan je nou in de supermarkt meespelen met het Top 2000 Shuffle?
1: Ja, het is helaas nog een beetje rustig hier. Dus dat er gaat, luister ik lekker naar de radio. En kan ik dus meedoen.
0: Want dat is een vakantiepark supermarkt.
1: Nou, het ligt in recreatiegebied. Dus een heel hoop vakantieparken eromheen. En we zijn ook tegelijkertijd een beetje in de buurt super, maar het loopt helaas niet storm.
0: Nee, dan moet het seizoen nog een beetje beginnen natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Een paar weekjes nog. Okay.
1: Inderdaad.
0: Hey, en wat heb je heel graag tijdens het werk in de supermarkt? Wat mag er voorbij komen op de radio?
1: Eigenlijk van alles. Een beetje Nederlands vind ik wel lekker.
0: Ja.
1: En af en toe een beetje wat rockmuziek er tussendoor. Wat bijvoorbeeld het vakkenvullen toch nog even leuker maakt, vind ik ook wel lekker.
0: Ja, want je doet ook echt alles. Je zit achter de kassa, vakkenvullen, broodjes afbakken. Vegen.
1: Ik ben allround. Ik kan me overal neerzetten. Behalve toiletten schoonmaken. Dat vind ik minder.
0: Main is from everything. Nou, goed zo. Ik ga even op een knop drukken. Zeg ja maar aan of uit.
2: 77.
0: Zet je Paolo Nutini Iron Sky aan of uit?
1: Deze mag uit.
0: Geen twijfel?
1: Geen twijfel.
0: Oké. Okay.
2: 799.
1: Uit.
0: Wel toepasselijk.
1: Ja, het past er wel bij, maar nee, hier word ik ook niet zo vrolijk van.
0: Nee, maar dat weet je ook echt heel snel. Deze was heel duidelijk.
1: Ja, toch iets vaak gehoord, denk ik.
0: Nou, laat ik hem ook niet te lang doordraaien.
2: 1572.
1: Nee, mag ook uit.
0: Is het ook niet, hè?
1: Nee, is het ook niet. Ik word er niet blij van.
0: Tot nu toe drie die je echt gewoon niet leuk vindt ook.
1: Nee. Ja, zo kan het ook, hè?
0: En zo kan het ook. Nou, ik hoop dat dat om gaat draaien.
2: 1547.
1: Nou, die doen we direct lekker aan.
0: Ja, hè?
1: Precies. Even lekker een beetje power. Maar het werkt toch wel een stukje leuker.
0: Zo is het ook. Die laatste nog even horen voor de vorm?
1: Ja, laten we dat nog even doen.
0: Let op.
2: 1876.
1: Nou, daar ben ik toch blij met mijn keuze.
0: Ja, Rod Stewart, zeker. Maggie May was niet even leuk als Two Brothers in a Fourth Floor.
1: Zeker niet.
0: Heerlijke nostalgie uit de jaren 90. Come Take My Hand is speciaal voor jou en alleen op de radio, Figo.

0: Dit is hem dan geworden in de Top 2000 Shuffle. De vierde keuze. Two Brothers on the Fourth Floor en Come Take My Hand. Of de vierde optie, moet ik eigenlijk zeggen. Gekozen in de Shuffle. Het is bijna 11:30 en ik zie wel echt heel veel appjes binnenkomen. Veel mensen die hebben een mening over de Shuffle. En vooral Paolo Nutini en Iron Sky die uitgezet is. Populaire track natuurlijk, 77 in de Top 2000. En veel mensen zeggen, Bart, zet je wildcard eventjes in.
1: En?
0: Die heb ik al een tijdje niet meer ingezet.
1: Nou, dit is het moment.
0: Denk jij?
1: Denk ik wel.
0: Of, als wij meer dan 200 appjes krijgen hierover, dan ga ik hem draaien.
1: Oké,
0: okay. Beetje.
1: Okay, appen mensen.
0: Ja, toch? Ja. Binnen het nieuws. Dus je hebt,
1: heel langzaam bezig.
0: Je hebt 2 minuutjes de tijd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, goedemorgen. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Roland van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Ze willen wel genoeg tijd krijgen om zich goed in te lezen. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. 250 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar het is de brandweer nog niet gelukt om het vuur onder controle te krijgen. Het waait heel hard en er zijn veel graslanden. In Congo zijn inmiddels zeker 100 mensen overleden aan ebola. Zo'n 550 mensen zijn al besmet. Tegen het virus is nog geen vaccin. En voor hulpverleners is het moeilijk om de verspreiding te bestrijden vanwege het gebrek aan medische voorzieningen en bewoners die niet altijd willen meewerken. En de FIFA heeft de scheidsrechters aangesteld voor de eerste 4 WK-wedstrijden. De enige Nederlandse scheidsrechter op het WK, Makkely, fluit de eerste wedstrijd van gastland Amerika tegen Paraguay. Het weer, de zon schijnt af en toe, maar vanmiddag krijgen we die buien. Het gaat ook stevig waaien, kan onweren, het wordt zo'n 17 graden.
0: Moeiteloos.
1: Ja?
0: Ja.
1: Makkie 200?
0: Makkie 200.
1: Hartstikke goed.
0: Kroegappjes voor deze lieveling. Paolo Nutini en Iron Sky.

zijn in het verleden een heleboel nummers geschreven over rozen. Roses. Seal Kiss from a Rose. Bed of Roses, Bon Jovi. Roses van Outkast. Where the Wild Roses Grow. Nick Cave en Kylie Minogue ook. Een heleboel liedjes gaan over rozen. Een heleboel liedjes over bloemen en andere bloemen. Maar er zijn weinig liedjes gemaakt ooit over narcissen. Daffodils in het Engels. Maar Raccoon heeft het nu toch echt geprobeerd samen met Fayella. Een behoorlijk narcistisch liedje. Nu op Radio 2.

0: Stukje jazz hier naar de mensen toe, dames en heren. Sting met die fijne jazzbreak in het midden. Englishman in New York. En we blijven nog even in de jazzclub. Ik hoef het niet zelf aan te kondigen. Dat wordt gedaan.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Cantalus.
1: Free en Cantaloup. Flip Fantasia op NPO Radio 2. 8 uurtjes werkweek natuurlijk, of 8 uurtjes werkdag op een dag. Dus zometeen lekker lunchen. Plus deze 3 uur die je net al hebt gehad tijdens aan de slag. En dan zit je ongeveer halverwege. Positief denken. Halverwege Suzanne Vreek is

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Het is bijna 12 uur. Hoogst tijd voor een heerlijke lunch in de vorm van Annemiekes A-lunch met muziek van onder andere de Stone Temple Pilots. Maar eerst hoor je het laatste wereldnieuws van Joris Stubinitsky.
15: Goedemiddag Tim. Het uitleveringsverdrag met Marokko komt vanmiddag waarschijnlijk een stap dichterbij, want naar verwachting stemt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor het plan. Het zou het makkelijker moeten maken om criminelen uit te leveren, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
16: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
15: Het idee voor het uitleveringsverdrag werd 2,5 jaar geleden al getekend, maar moet dus nog worden goedgekeurd door de politiek. De verdachte van de brandstichting bij de vluchtelingenopvang in het Zuid-Limburgse dorp Kadir en Keer is een minderjarige bewoner, zegt de politie. Bij de brand kwam veel rook vrij en daarom werd het gebouw gisteravond ontruimd. Niemand raakte gewond. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Amerika tegen Paraguay. Die wedstrijd is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheids is bij Nederland-Japan. En na 24 jaar keert de megafestatie terug. Op het jongerenevenement in de jaarbeurs in Utrecht was vooral in de jaren 90 van alles te beleven. Er waren stormbanen, jongeren konden gamen en er was veel muziek, vooral bij TMF.
13: Live televisie, dus er kan van alles gebeuren. Ik zei al, ze lopen ergens rond op de megafestatie en misschien komen ze nog wel even langs. Nou, dat doen ze dus. Mag ik het even echt hard horen, alsjeblieft?
17: Is er, dus jij ook. De megaverstatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
15: Erik
14: de Zwart.
18: Een beetje is dodelijk.
15: Ja. Nou, die terugkeer van die megaverstatie is vandaag aangekondigd. Maar je moet nog ruim een jaar wachten. Want pas volgend jaar juli is hij weer in de Jaarbeurs Utrecht.
14: En dan ging je naartoe met je tienertourkaart.
19: Zo.
14: Weet je dat nog?
19: Wauw. Dat is wel voor een gulden, of niet?
14: Ja, absoluut.
19: Ja.
14: Voor een gulden, niet meer.
15: Het weer dan nog in de loop van vanmiddag en het begin van de avond wat felle buien met onweer en windstoten. Daarom geldt in heel het land code geel. Morgen wisselvallig met in de middag opnieuw kans op onweersbuien. Het wordt dan een graad of 17.
14: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, waar staat het stil in Nederland?
20: Alleen op de A12, Tim. In de rest van het land rijden door. En die file staat ook nog eens aan de grens. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging.
14: Dankjewel. Straks in de A-Lunch een hoop muziek. Stone Temple Pilots dus. Mark Ronson heb ik ook voor je met Miley Cyrus. Maar ja, die derde.
21: 3 is voor jou.
14: En het is vandaag in Amerika de Nationale Donald Duck Dag. National Donald Duck Day. Ja, jij kan echt van alles nadoen. Van Wendy en Lisa tot noem het maar op. Dus Donald Duck, zit het ook in jouw Ongelooflijk. Kunnen we een plaat bedenken die perfect past bij Donald Duck? Misschien een personage uit het weekblad zelf.
19: Oh ja.
14: Dagobert of wie heb je nog meer? Die boeven.
19: Ja, de zware jongens.
14: Zware jongens. Ja, die zware jongens. Wees creatief, laat het weten met de NPO Luisterapp.
22: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
24: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
27: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
29: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
28: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
29: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
30: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
31: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
30: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door...
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
4: Sneller!
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Annemiekes, Alex.

0: Mark Ronson. En Miley Cyrus. And Nothing Breaks Like a Heart. En daarvoor de lekkere grunge van de Stone Temple Pilots. Blush. Hey, goedemiddag. Welkom in de A-lunch. 9 juni vandaag. Dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 9 juni 2026 is sterfdag van de funk. Sly Stone. Oh, ik weet nog heel goed. Hij overleed vorig jaar. Dat was een zaterdag volgens mij. En nee, het was een doordeweekse dag uiteraard. Maar dat was met Hemelvaart. En toen hadden we net de album Tweedaagse. En toen heb ik nog snel even twee nummers van Sly Stone.
1: Oh, mooi. Uit.
0: Ja. Ach, man. Boek De Dichter en de Duivel komt uit van de recent overleden Lieke Marsman. En verschillende Tweede Kamerleden die testen vandaag en morgen hun bloed op PFAS. Dat doen ze in Nieuwspoort. En dat bloedprikmoment van de Stichting Tegengif vindt plaats in aanloop naar het commissiedebat Externe Veiligheid. 10 juni, morgen dus.
1: Dat was een post op online. Van binnen zijn we allemaal PFAS.
0: Ja, dat is wel goed, ja. De dag dat je ook de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. Zin in, gaan we zo meteen spelen. Heel veel muziek natuurlijk. Wat wil jij horen? Misschien wel zo'n vergeten plaat. Je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Sowieso altijd met een leuk berichtje. Dat kan gesproken zijn of gewoon getypt. En dan, ja, die derde plaat, hè. Wat gaan we draaien? Het is vandaag in Amerika National Donald Duck Day. Zo kunnen we daar een liedje bij bedenken? Nou, dat kunnen we zeker. Even kijken. Anko kwam met Bert de Steigerpipe. Den Vurgplat van de Donald Duck. Had er nog nooit van gehoord. We krijgen ook een paar mooie audio-appjes binnen. Zoals iemand die waarschijnlijk net zijn lunch verorberd heeft. Hij noemt zichzelf Frankie Boy. Nou goed, het is niet zo heel erg smakelijk, maar dit is wat er gebeurt.
2: Hey Tim, goedemiddag, het is hier Frank. Sorry, Jezus. Wat is er nou beter dan... Wat past er nou beter dan... thema van Disco Duck. Sorry, Disco Duck dus, voor Rick
0: Rigby. Ja, dankjewel voor het doorgeven. We krijgen nog meer binnen, Nathan.
3: Even kijken hoor. John die had het ook over Disco Duck. En Damir die zegt iets van Dagobert Hering.
0: Dagobert Hering. Oh, die is sterk. En Patrick die zegt...
4: Ja, Heavy D and the Boys met Now That We Found Love. Goedjes, Patrick.
0: Oh ja, als in De Zware Jongens hebben we het net over hadden. Heel goed gevonden. Gaan we draaien, Heavy D.

Drukke zomer voor Sam Jeu. Ze staan echt op heel wat festivals. Bijvoorbeeld het Oeloboeloe Festival in Groningen. Het Mad Cool Festival in Madrid. Moet ik dat zo uitspreken? Geen idee. Madrid. En Park City Live in Heerlen. Dat is echt, echt een gek festival. En ze staan op Down the Rabbit Hole. En dan heb je dus Sam Jeu, daarna Nick Cave. Dus het is echt, zeg maar, heb je daarna de Cooling Down. En lekker toch? Dat is toch een mooie combinatie. Sam Jeu en Nick Cave. Jantje lacht, Jantje huilt.

0: het Adagium voor tussen de middag. Relax, take it easy.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Robert Vriesen van de ANWB. Is het ook een beetje relaxed op de wegen?
2: Het is heel relaxed op de wegen, ja zeker. Je weet dat je in de file komt als je naar Duitsland gaat over de A12. En dat is ook nu het geval vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk. 10 minuten vertraging tot aan de grens. En 5 minuutjes oponthoud als je nu aansluit in de file op de A15. Vanuit Gorkum naar Nijmegen rijdt het langzaam over 2 kilometer tussen Echteld en Dodewaard.
0: Dankjewel.
2: Dodewaard.
0: Wauw. Goed, tijd voor het nieuws. Dat hoor je dan weer van Juri Stubinitski. Dag Juri.
3: Hey Tim. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Zuid-Libanese stad Tyrus. Het leger zegt doelen van Hezbollah te bombarderen. Wat het betekent voor de strijd tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte. Het gebeurde in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hoge Russische militair werd gedood met een autobom. Wie dit keer het slachtoffer is, is nog niet bekend. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op het WK voetbal in Amerika bij zeker 2 wedstrijden. Op 20 juni bij Nederland-Zweden. En een dag later zijn ze bij Ecuador Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter Ariane is erbij. En in de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Uit vrees voor de beer bleven gisteren bijna 100 scholen dicht. De beer zat bij een huis, is verdoofd en gevangen genomen.
0: Utsunomiya.
3: Ja, ik denk dat je het zo uitspreekt.
0: Ja, ik denk het ook wel, ja. Utsunomiya, Utsunomiya.
3: Het weer, ja. Laten we vanmiddag meer buien met veel wind en mogelijk onweer. Het wordt zo'n 17 graden en morgen wordt het ook wisselvallig.
0: Dankjewel, Juri. Tot over een half uurtje. Misschien zijn er wel van die liedjes waarvan jij denkt, ja, dat je dat niet meer op de radio hoort. Het is onbegrijpelijk. Nou, help ons mee, zou ik zeggen. We hebben de sleutel tot de platenkast van NPO Radio 2, het grote archief. Wat wil jij horen wat je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord? Geef het gerust door met de NPO Radio 2 luister-app. En dat komt helemaal goed. Spreek iets in, dat kan ook. Straks hebben

0: Echt waar, Danielle? Heb je het echt gedaan? Ja, ik vind het wel cool, hoor. Ze zegt namelijk in de NPO Luister... ik heb kaartjes gekocht voor 2 avonden. Ik ben nogal fan van Harry Styles. 2 avonden lekker Harry Styles.
1: Tof.
0: Tof.
1: Ja.
0: Zijn er 5 geworden?
1: Dat is gek.
0: Ja.
1: Ja, toch raar.
0: Toch raar, hè? Nee, ik heb het er 5. Ja, nee, het was ook echt heel erg goed. Ik heb het ook mogen zien. Dat was echt mooi. Even kijken, liedjes die je al lang niet meer op de radio hebt gehoord. Nathan, we krijgen allemaal binnen.
1: Ik was het anders aan het zoeken. Maar bijvoorbeeld, de People Are Strange komt binnen van de Doors.
0: Oh, ja.
1: Tijken. Even kijken, was een raar appje Jesser uit elkaar?
0: Nee, het liedje uit elkaar van Jesser, waarschijnlijk. Ah, ik dacht ook al, Jesser uit elkaar, wat krijgen we nou? Ik meteen Telegraaf ogen geopend, maar geen nieuws daarover. En Nicole, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Tim, hoi.
0: Hallo, waar kom jij mee?
2: Hallo. Ja, de klassieker van Peter Gabriel natuurlijk, Salisbury Hill.
0: Hillegom. Ja, jij schreef de Salisbury Hillegom, dus wij moesten daar echt enorm om lachen om die typo.
2: Ik ook. Toen ik het later terug zag.
0: Nee, maar Salisbury Hill, ja, dit is absoluut een klassieker van zijn allereerste soloalbum. En heb je eens een keer live gezien, Peter Gabriel?
2: Nou, helaas niet. Oh. Ik heb er veel live gezien, maar hem helaas nog nooit.
0: Het is echt fantastisch. Het leuke is, hij heeft volgens mij ergens in begin Zero's heeft hij dit nummer ook gespeeld op het podium, maar al fietsend. Oh. Dus hij ging die rondjes fietsen op het podium terwijl hij het zong. Ja, dat was echt. Je moet wat inderdaad tijdens het nummer, je hebt helemaal gelijk. Maar het is zo'n vrij gevoel, ook zo'n fietsgevoel. Krijg je ervan fietsvakantiegevoel bij dit nummer.
2: Heel,
0: toch? Nicole, dankjewel, hè.

0: Bloodhound Gang, The Bad Touch, daarvoor nog het magistrale Salisbury Hill van Peter Gabriel. Ik krijg nog een berichtje van Willem. Willem van der Veer die zegt: ik heb Peter Gabriel gezien in Ahoy, Rotterdam, 1988. Toen zong hij het liedje Shock the Monkey. En dat deed hij in hurkzit op het podium. En hij ging al springend als een aap over het podium en bleef het gehele nummer in hurkzit. Wat een conditie.
1: Wauw.
0: Probeer dat maar eens te doen. Ik vind het...
2: Weer wat wijzers.
0: Ja, weer wat wijzers. Zometeen spelen we dat spelletje. Je krijgt drie vragen die overal over kunnen gaan. Maar de antwoorden, die leiden je naar een band of een artiest. Wat kun je winnen? Een wandklok. Superhandig als je gewoon niet weet hoe laat het is. Hoef je alleen maar naar te kijken. Dan vertelt de wandklok jou alles.
1: Dan weet je wanneer je moet lunchen bijvoorbeeld.
0: Dat is toch zo geniaal. Dat is toch? Daarom is zo'n wandklok zo fijn. Maar de selectievraag die wij gaan stellen. De selectievraag die ook eigenlijk gewoon in het hele pakket zit. Van vragen die leiden naar een band of artiest. Wat is de grootste hit van Anita Meijer? Wat is de grootste hit van Anita Meijer? Geef door met de NPO Luisterapp en doe mee zometeen in het spel Weer Wat Wijzers. Share nu en over de wandklok.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Huh? Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
17: In het voetbal zijn er momenten...
18: Bergkamp 2!
17: ...die impact maken.
19: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
18: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
17: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
18: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
20: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
21: Het is bijna 1 uur. Tijd voor het laatste wereldnieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitski. Dag Juri.
22: Hey Tim, goedemiddag. Advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan Ridouan Taghi definitief bijstaan. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om hem te helpen in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak, zegt justitieredacteur Remco Andringa.
23: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
22: Ridouan Taghi kreeg eerder levenslang. Het hoger beroep loopt nu al 2 jaar. In Congo zijn inmiddels zeker 100 mensen bezweken aan ebola. Er zijn 550 bevestigde besmettingen. Tegen het ebola-virus is nog geen vaccin. En voor hulpverleners is het moeilijk om de verspreiding te bestrijden vanwege het gebrek aan hulpmiddelen en wantrouwende bewoners die niet altijd meewerken. De gevangene die vorige week ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is nog steeds voortvluchtig, zegt de Belgische politie. De Russische man was in het ziekenhuis voor een operatie, maar ging er tijdens het omkleden vandoor. Hij zat een straf uit voor diefstal met geweld. En de Duitse president Steinmeier is met zijn vrouw op bezoek in Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben ze verwelkomd op de Dam in Amsterdam, zag verslaggever Vincent van Rijn.
0: Het gebeurde met veel ceremonieel vertoon, de inspectie van de erewacht. Er waren onderdelen van de marine, de rode baretten van de luchtmobiele brigade, de luchtmacht, de marechaussee was hier aanwezig. En dat allemaal op een verder lege dam, want de hele dam is afgezet met hekken. En daarachter zie je dan nog wat, vooral nieuwsgierige toeristen, denk ik, die normaal lekker over de dam kunnen lopen. Maar dat kan dus niet.
22: President Steinmeier is tot en met donderdag in Nederland. Vandaag bezoekt hij onder meer het Holocaustmuseum. Het weer, nu nog een mix van wolken en zon. Later vanmiddag en vanavond weer felle buien met onweer. En het wordt vanmiddag maximaal 18 graden.
21: Dankjewel, Jury. Tot over een half uurtje ongeveer. Straks muziek van The Weeknd, Alanis Morissette en het spel Weer wat wijzers. Wat was de grote hit van Anita Meijer?
1: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
24: Serieus?
3: Wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
27: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
26: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: NPO Radio 2.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, je kunt een wandklok winnen in Weer wat wijzers. We stellen wat vragen en die vragen die leiden uiteindelijk naar een artiest of een band. Caroline, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: De selectievraag die had je in elk geval al goed. Want wat is de grootste hit van Anita Meijer?
2: Why Tell Me Why.
0: Why Tell Me Why is... Even kijken, is het goed eigenlijk? Is het... Ja, die is goed in elk geval. Dus dat is goed om te horen. Hey, ben je er klaar voor? Dan gaan we de rest van de vragen even stellen namelijk.
2: Ja,
3: mag ik nog een vraag stellen tussendoor?
0: Oh, tuurlijk, zeker.
3: Caroline, heb jij een hulplijn bij je?
0: Oh ja, goeie.
2: Ja, niet heel dichtbij.
3: Oké, dan krijg je een tip. Mocht je er niet uitkomen, zo zijn we ook alweer.
0: Oh, dat is heel goed.
3: En we vragen ook altijd, wat voor muzieksmaak, wat voor stijl hou je van?
2: Ja, nou, ik ben wel een beetje een ethisch kid. Ik hou een beetje van de jaren 80 muziek.
0: Oh,
2: leuk.
0: Maar dan moet het volgens mij wel goed komen, hoor. Okay. Dan gaat het echt wel lukken. Ja. Oké, hier komen de vragen. Ik laat je zo meteen even een liedje horen van Michael Jackson, een nummer Billie Jean. Een stukje van de tekst is weggepiept. Jij moet de ontbrekende woorden invullen. Ready?
2: Ja.
0: Komt-ie!

0: Nou.
1: The kid is not my son.
0: The kid is not my son is goed. Die heb je in elk geval al binnen. Heel goed, heel goed. Dan, ik zoek de naam van een Amerikaans praatprogramma waarin een beroemde psycholoog zijn gasten advies geeft over hun problemen of levensstijl.
1: Dokter Phil?
0: Ja, zo, ook weer goed. Ja, heel goed. Nice. Dokter Phil, die heb je ook. En dan de derde. Wat is het... Dat doet nog een beetje Belgisch. En dan de derde. Wat is het meest verkochte boek ter wereld, beste Caroline?
1: De Bijbel?
0: Nou ja, zeg, dit is geniaal gewoon. Je hebt ze alle drie goed. Dus Why Tell Me Why. Dan Dr. Phil.
2: Not My Son.
0: En de Bijbel.
1: Oké, even kijken.
0: Ja. Zoek één artiest of band, kan ook natuurlijk.
1: Phil. Phil Collins. Ja, Phil Collins zit ik aan te denken.
0: Ja.
1: Ja, vanwege dat hij zo'n liedje heeft over dat hij een soort van dominee, predikant is.
0: Oh, ja.
1: Phil Collins.
0: Ja.
2: Ja, we zouden niet van hem, solo.
0: Ja.
2: Dat is meteen de tip.
1: Genesis.
0: Dat is goed! Genesis inderdaad, ja, Why Tell Me Why. Ja. Tell Me Why is een nummer van Genesis. Dan Not My Son. No Son of Mine, dat is ook een nummer van Genesis. Nou ja, Dr. Phil had je al goed, Phil Collins natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: En Genesis.
0: En Genesis, de Bijbel. Caroline, jij bent hier echt meesterlijk in, mag ik dat even zeggen?
1: Nou, dankjewel.
0: Dit doe je echt heel erg goed. Weet jij toevallig wat je gewonnen hebt?
1: Een wandklok, volgens mij.
0: Even kijken of dat klopt. Een klok! Helemaal goed!
1: Nou, superleuk. Dankjewel.

Dan nieuwe muziek die ik heel graag aan je wil laten horen. Onlangs speelde hij in Muziekcafé. Daar blies hij me eigenlijk al omver. Maar nu heb ik hem in de bandversie gehoord. En ik vind het zo goed. Een liedje over hoe twee mensen die ogenschijnlijk helemaal niet bij elkaar passen, toch een geweldige relatie hebben. Daarover gaat het nummer So What van de Schotse Blair Davie.

0: Challenge daarvoor, Home by the Sea van Genesis. We krijgen verschillende appjes binnen van mensen die in dat nummer een politieke Oostenrijkse groet horen. Ik ga hem niet herhalen op zender, dat doe ik niet. Maar ik hoor hem dus ook in dat nummer.
1: Een term die Kanye West wel eens gebezigd heeft.
0: Nou, dat heb je heel goed gezegd inderdaad. Ja. Home by the Sea. Ik zit wel even te kijken wat er nou echt gezongen wordt eigenlijk. Volgens mij is het namelijk Sit Down.
1: Oh.
0: Phil Collins zingt het zo passioneel dat je daar iets anders in zou kunnen horen. Nou, dat moet je zelf maar een keer opzoeken. Maar

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Kankerentie in de A-lunch. Het is bijna 2:30. Zometeen hoor je het laatste wereldnieuws.
2: Verkeer.
1: Van Joris Stubinetski. Eerst gaan we naar Robert Vriesen bij de ANWB.
3: Ja, alleen het binnenland, de files. En dat zijn er 2 op de A12 Arnhem-Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Staat er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De weg is daar eventjes dicht.
1: Dankjewel. Het laatste nieuws hoor je van Joeri dus.
4: Goedemiddag. In de straat van Hormuz bij Iran zijn 2 Amerikaanse helikopterpiloten gered. Hun Apache stortte vanochtend door onbekende oorzaak neer. De 2 werden een paar uur later in het water gevonden door een drone van de marine en kort daarna werden ze opgepikt. Na een jaar heeft Ridouan Taghi 2 nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. En er is een verdachte opgepakt voor brandstichting bij de vluchtelingenopvang in het Zuid-Limburgse dorp Kadir en Keer. Het is een minderjarige bewoner, zegt de politie. Bij die brand raakte niemand gewond.
2: Weer.
4: Er komen later vanmiddag en vanavond onweersbuien aan. Soms met veel wind en hagel en daarom geldt code geel. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen wisselvallig en mogelijk opnieuw onweersbuien.
5: Goeie kop.
1: En dan een berichtje zonder kop, daar hoort een goede kop bij.
4: Ja, hoog bezoek voor restaurant Mojo in Alkmaar. We lezen erover in het Noord-Hollands Dagblad. Tijdens het historische feest Kaaskoppenstad kwam niemand minder dan de Thaise prinses Ubul Ratana langs. De prinses en haar gevolg van 20 mensen rekenden 20 consumpties af, maar die hoefden ze niet, want het ging vooral om het toiletbezoek. De prinses had een goede wc nodig. Het toilet in restaurant Mojo werd een soort van gepersonaliseerd met bankjes en doeken voor de prinses. En toen ze weer vertrok, kreeg het personeel een fooi van €200.
1: Wauw.
4: Leuk, hè?
1: Wat goed. Mm-hmm. Oké. Okay. Welke goede kop hoort daarbij?
4: Prinses gaat voor Royal Flush.
1: Personeel, hou je taai? Ja.
6: Ik vond het wel heel billig van die mensen.
1: Mooi!
4: Oh, wow.
1: Heel billig van Mojo. Heel goed. Nou ja, je kan het waarschijnlijk veel beter. Wat wordt het? Stuur je beste kop. En doe dat eventjes met de NPO Luister-app. En de lunch gaat verder, want het is echt een 4-gangen diner met de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction en John Newman, Love Me Again.

0: Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Boudewijn van Buch was groot fan van de Rolling Stones. Mick Jagger voornamelijk. En tijdens een volwassen versie van de Playback Show op tv heeft hij dat een keer nagedaan. Heeft hij dat een keer geplaybacked.
1: Met Henny Huisman dan?
0: Nou, Henny Huisman die kondigde het aan, uiteraard. Maar dat was met Henny Huisman, ja. Ja, zeker. Ja, ja. En dan Boudewijn Buch in volle naad en dan rollend over het podium.
1: Oh.
0: Ja, dat is een keer wat anders dan. De Jojo.
1: Ja.
0: Ja, de Dodo. Maar wel echt heel gaaf. Dit is nog op YouTube te zien.
2: Annemiekes Alums. Tim op het broek.
0: Ja, net een berichtje. Hoog bezoek voor restaurant Mojo in Alkmaar tijdens een historisch feest. Kaaskoppenstad. Kwam niemand minder dan de Thaise prinses even langs. De prinses en haar gevolg van 20 mensen rekenden 20 consumpties af. Maar die hoefden ze niet, want het ging om het toiletbezoek. De prinses had namelijk een goede wc nodig. Dat hebben ze van tevoren even helemaal gecheckt. En het toilet in restaurant Mojo, dat werd een soort van ja, gepersonaliseerd. Met bankjes en doekjes en toestanden. En toen ze weer vertrok, kreeg het personeel een fooi van €200.
1: Ja, dat is netjes.
0: Dat is heel netjes, toch? Een goede kop bij dit bericht zoeken wij. Wat hebben we allemaal binnengekregen al? Nathan.
1: Marco Lens die zegt, het toiletbezoek is poepenchic.
0: Dat is een hele goeie. En Witske die zegt, de pers kreeg al snel lucht van het bezoek. Goed, meer is welkom. Doe dat via de NPO-luisterapp. Straks gaan we uitkiezen de beste kop van vandaag. En nu, The Beautiful South, A Little Time.

0: alleen maar van dit soort namen. En heb ik al een top 3. Top 3 van namen. Ja. Op mijn zelfbedacht festival. Het begint met Teddy Swims. Mm-hmm. Dan Betty Serveert. En je sluit af met Tom Waits.
1: Goeie kop.
0: Lijkt me echt wel heel erg leuk. Hey, hoog bezoek in restaurant Mojo in Alkmaar. Daar kwam namelijk de Thaise prinses even langs. Niet voor een drankje of voor een hapje, maar gewoon even om naar het toilet te gaan. En alles werd in werk gesteld om dat toiletbezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Met doekjes en met bankjes en met 20 man personeel eromheen. Hartstikke leuk. En wij zochten daar een goede kop bij. Rogier die zegt, prinses houdt troonrede in Alkmaars café. Ja,
2: eigenaar restaurant. Kan bij de Thaise prinses een potje breken, zegt Arjen.
0: Wacht, bij de Thaise prinses is de spoeling niet...
2: Marcel, de medewerkers van Mojo waren kroongetuigen van dit toiletbezoek.
0: Mooi, Lars die zegt prinses van de porseleinen troon.
2: Och, heel erg mooi. En Jeroen, koninklijk toiletbezoek. Mojo zorgt voor een persmomentje.
0: Absoluut persmomentje. Maar Ian, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt wat mij betreft de allerbeste kop van vandaag. Want wat is jouw kop?
3: Ja, mijn mooie kop is, zoals het potje thuis poept het nergens.
0: Dat hebben wij heel goed gevonden. Gefeliciteerd, als jij nog even een foto stuurt van jouw kop, dan zit hem hier in de galerij van goeie koppen.
2: Zoals het potje thuis poept.
3: Helemaal goed, gaan we doen.
0: Ja, we moeten even uitleggen misschien nog inderdaad. Ja. Voor die twee mensen LTS zwakstroom die niet hebben meegekregen. Zoals het potje thuis poept het nergens. Heel goed.

0: Counting Crows van Lessa Carlson en Big Yellow Taxi. Heb jij hem eigenlijk al gezien?
1: Ik heb hem al gezien.
0: Heb je hem al gezien?
1: Ja. Yeah. Oh.
0: Vanaf zijn jacht vanuit Monaco is hier naartoe komen varen. De man met de platenkoffer in zijn hand. Hij stapt net de steiger op om straks hier aan te schuiven.
1: De kapiteinspet op.
0: Ja, mooie kapiteinspet ook.
1: Ja, bruine kop ook.
0: Ja, hele bruine kop. Ja, Monaco, ja. Kijk naar dat. Ja. Ach, de bel gaat. Hij is helemaal klaar voor Connectline. Zometeen hier op Radio 2. Veel plezier. Ik heb er nog eentje voor je van de Ramones. Rock'n'Roll High School. Gabba, gabba, hey, gabba, hey, gabba, gabba, gabba.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Het is 2 uur, zometeen 2 uur lang. Paul, zonder Paul, met Corné. En nu het nieuws gelezen door Juri Stubenitski. Goedemiddag.
9: Hey Corné, goedemiddag. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten opgepakt. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's coke uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Libanese stad Tyrus. Het leger zegt doelen van Hezbollah te bombarderen. De afgelopen 24 uur waren er constant luchtaanvallen en vielen er zeker 10 doden en veel gewonden, zegt correspondent Daisy Moore.
10: Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
9: Kort voor de luchtaanval liet Israël nog weten dat inwoners van de stad moesten vluchten naar gebieden in het noorden. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen betogers. 6 mensen zijn aangehouden. Die betogers zijn tegen het quarantainecentrum. Ze vinden dat Amerika de risico's afschuift op de bevolking van Kenia. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. En een groep mensen in een rolstoel krijgt in Geleen les van een atleet en instructeur van het Wheelchair Skills Team. De cursisten leren hoe je met je rolstoel een roltrap op kunt komen en hoe je met lastige stoepjes, hellingen en randjes omgaat. Het is belangrijk, zegt Floris Meijer bij Omroep L1.
11: Ja, en duw. Duw en trek. Ja, zet die voorwielen erop. Overal blijft je voorwieletje in hangen. En dan, dan kom je gewoon niet ver. Dus het vergroot je wereld.
12: Fantastisch. Ik denk niet dat ik dit in mijn eentje allemaal had uitgevogeld.
13: Dit is eigenlijk wat Floris ook zegt. Er zijn heel veel rolstoelers in Nederland. Maar je ziet ze maar zelden op straat.
11: Mensen willen gewoon weer erop uitgaan met die rolstoel. En ik denk dat dat hard nodig is.
9: Nou ja, het lijkt onmogelijk met een rolstoel een roltrap op. Maar met een speciale techniek kan dat. Het weer in de loop van vanmiddag en begin van de avond wat felle buien met onweer en windstoten. Daarom geldt code geel. Morgenmiddag opnieuw kans op onweersbuien en het wordt dan een graad of 17.
8: Dankjewel, Joeri. De files, verkeersinformatie met Robert Vriezen. Goedemiddag.
14: Hi, Corné. Goedemiddag. Het is al rustig op de weg, hoor. Althans, qua voor wat betreft dat het vastloopt. Op de A10 Oost wel een ongeluk op de binnenring bij knooppunt Watergaasmeer. Daar is één rijstrook en wel de rechter dicht. 10 minuten vertraging daardoor en een kleine 10 minuten oponthoud nog op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijd langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk.
8: Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
8: Hoi.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
18: Kan het ook sneller?
17: Ondernemers pakken meteen door.
18: Ik voel dat doorpakken niet.
17: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Sneller.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
20: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
23: In het voetbal zijn er momenten...
24: Bergkamp 2-1!
23: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
24: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
23: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
24: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
23: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: is tijd voor nieuwe muziek van Adele. Je hoorde Water Under the Bridge en daarvoor nog Toto, Straight for the Heart. Muziek van het 7e studioalbum van de band met daarop onder andere Mushanga en Pamela. En deze dus, wat minder bekend, maar wel heel erg goed, Straight for the Heart. Ruben Hillen, pas 26 jaar, komt uit Hengelo en hij won het 13e seizoen van The Voice of Holland met behulp van de coaches Suzanne en Freek. En zij gaven hem ook nog een plek in het voorprogramma van de Gelredome Shows van Suzanne en Freek.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Applaus voor Nirvana in Paul. Je hoorde The Man Who Sold the World. De files verkeersinformatie met Robert. Goedemiddag.
1: Hi Corné, 30 kilometer in het land. Tikkeltje drukker wordt het al. De A2 is even vastgelopen vanuit Maastricht naar Eindhoven. 3 kilometer file tussen Leende en Knoop in de Leenderheide. 10 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een kapotte auto op de rechterrijstrook bij Zevenbergsenhoek. Vanaf Dordrecht 5 kilometer file en ook daar 10 minuten vertraging.
0: Thank you very much.
1: Alsjeblieft.
0: Bye bye. De hoogtepunten van het nieuws met Joeri. Goedemiddag.
2: Hey Corné, goedemiddag. De politie Amsterdam heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht de zoon van Parool-columniste Yessim Kandan met een kettingslot te hebben geslagen. De politie kijkt of er een verband is met een column die zijn moeder heeft geschreven over agressie bij een wedstrijd tussen amateurvoetbalclubs. In de straat van Hormuz bij Iran zijn twee Amerikaanse helikopterpiloten gered. Hun helikopter stortte vanochtend in het water. Hoe, dat weten we niet. Die twee piloten werden een paar uur later opgepikt. De Belgische politie vraagt aan collega's in het buitenland om uit te kijken naar een ontsnapte gevangene. De man ging er vrijdag vandoor, vlak voordat hij in Brugge zou worden geopereerd. Het is een Rus die vastzat voor diefstal met geweld. En een opmerkelijke vluchtpoging in de Amerikaanse staat Louisiana. Een dronken automobilist slingerde tegen de vangrail, reed verder met een lekke band. Toen de politie hem wilde aanhouden, rende hij weg en sprong hij een vijver in waar een alligator hem opwachtte. De man werd vervolgens in zijn armen gebeten en vluchtte daarna verder, zegt de politie.
3: Even after the strike, Rivas continued to evade law enforcement and fled again. And we had to wait for him to pop out the woodline to make that apprehension.
2: Ze moesten wachten tot hij gewond het bos uitkwam en hebben hem toen gearresteerd. De man ligt in het ziekenhuis.
0: Wel een bikkel, toch?
2: Ja,
0: een echte bikkel.
2: Alligator, die stond ook niet op mijn lijstje.
0: Nee.
2: Het weer. Straks trekken er felle onweersbuien over het land. Mogelijk met hagel en windstoten. Het wordt een graad of 18. En ook morgen mogelijk onweersbuien.
0: Dankjewel. En ik spreek je zo meteen weer. Misschien iets voor Crocodile Rock van Elton John. Om die te draaien nu.

0: Top op 14. Top op 14.
1: De Dijk, en ik kan het niet alleen in Paul vandaag met Corné. En ik zeg goedemiddag tegen Freek Philipsen. Freek, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd. Dus ik denk met die top 5, dat gaat wel een beetje ook mijn muziek smaak zijn, zeg maar. Freek, wanneer ben jij geboren?
2: 11 februari 1963.
1: 14 op 11 februari 1977. Wat was jouw muziek toen je jong was, Freek?
2: Ik begon toen eigenlijk pas een beetje thuis te raken in de populaire muziek. En tot die tijd. Mijn vader was iemand die popmuziek, dat kon eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Dan kom je in de puberteit en oudere zussen die dan er wel naar luisteren. En dan ga je toch wel wat dingen meekrijgen. Maar tot mijn 11e ben ik ook best wel ernstig ziek geweest. Ik ben in het ziekenhuis gelegen. En dan krijg je eigenlijk niet zo heel veel mee.
1: Nee, maar
2: Toen voor mij pas echt een beetje te komen.
1: En wat is de invloed van je zussen dan geweest? Wat hebben ze je bijgebracht qua muziek?
2: Ja. Wat ik me van die tijd nog kan herinneren is dat Casey and the Sunshine Band was erg populair.
1: Ja.
2: En je had toen ook een beetje een revival van de oude rock'n'roll met Long Tolerance en The Shakers en Show What You Are.
1: Leuk.
2: Jouw favoriet was Who Done It van Tavares.
1: Ook leuk, lekkere disco. Maar je grote held is toch Alan Parsons?
2: Ja, ik wilde het net zeggen. Mijn jongste zus die kwam toen met het album Year of the Cat van Al Stewart. En ik wist toen nog niet dat Alan Parsons daar aan meegewerkt had. Maar die leerde ik een aantal jaren later kennen. En ja, dat is toch eigenlijk wel een van mijn meest favoriete artiesten.
1: Ja, een beetje blijven hangen, Alan Parsons. Hartstikke goed. Ja, Zullen we gaan luisteren naar jouw top 5, Freek?
2: Ja, dat is prima.
1: Heb je enig idee?
2: Nee. Ik heb wel een beetje naar de top 100 van het jaar gekeken. En ik zie wel artiesten die ik nu nog heel veel luister. Die nog echt bij mijn favorieten zitten. Maar of die ertussen zitten, ik weet het niet. Ik dacht het al.
1: We gaan luisteren, want dit is nummer
3: 5.
2: Ja, ik ken hem.
1: Ja.
2: Maar je bent een beetje vergeten.
1: Je zegt ja zo van, nou, laat maar gaan dit.
2: Nou, ik vond het toen wel leuk, maar ja, nu niet meer zo.
1: Januari, februari van de Dutch Rhythm, Steel and Show Band. Dit was toen
3: 4.
2: Ja. Soms in the Key of Life.
1: Ja.
2: Die kwam toen dat jaar uit.
1: Een van de mooiste albums aller tijden, ja. Stevie Wonder en I Wish. Ja. En een Nederlandse productie op nummer
3: 3.
2: Patricia Pai.
1: Ja, je kent ze allemaal wel, Freek.
2: Nee, niet mijn smaak.
1: Niet jouw ding.
2: Nee.
1: Dan gaan we gewoon door.
3: 2.
2: Ja, Bonnie M.
1: Ja.
2: Vond ik wel leuk toen. Ik vind het ook niet echt vervelend, maar niet echt een van mijn favorieten.
1: En dan de nummer 1 van 11 februari 1977. Daar gaan we.
3: 1.
2: Ja, Smoking.
1: Ja. Living Next Door to Alice.
2: Ja, dan moet ik altijd denken aan die versie van de Hammers House Band.
1: Van Peter Koelewijn bedoel je? Gompie.
2: Nee, je bent Alice.
1: Ja, ik snap je.
2: Hoe de vacht is Alice.
1: Ja, ik snap je. Nou goed, deze stond toen op nummer 1. Welke mag ik voor je draaien, Freek?
2: Ja, dan wordt het toch Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder, volgens mij een hele goede keuze. Dit is hem voor je. En geniet er lekker van, Freek.
2: Oké, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag, hè?
2: Jij hetzelfde.
1: Dankjewel. Dag, Freek.
2: Hey, tot ziens.
1: Hoi.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Het is 3 uur, zometeen uur nummer 2 van Paul met de 10-minute takeover. Wat wil je graag horen? Laat het weten via de app NPO Luister. Maar nu is het laatste nieuws met Joeri. Goedemiddag.
10: Hey Corné, goedemiddag. In cafés in Volendam wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat afgesproken. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand bij de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het WK voetbal willen voorkomen. De Chinese president Xi rondt vandaag zijn 2-daagse bezoek aan Noord-Korea af. Daar werd hij gisteren ontvangen door dictator Kim Jong-un. Volgens correspondent Laura van Meegen hebben Xi en Kim een paar afspraken gemaakt.
11: Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia zijn beide landen het eens geworden om meer samen te werken op politiek, economisch en cultureel niveau. Een nieuw hoofdstuk noemde Noord-Korea het ook. En dat beide landen een wederzijdse acceptabele overeenkomstige blik hebben gevonden op zaken als veiligheid en soevereiniteit. En daar zal waarschijnlijk ook wel het onderwerp van kernwapens in zitten.
10: Het was het eerste bezoek van Xi aan Noord-Korea in 7 jaar. Na een jaar heeft Ridouan Taghi 2 nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. Taghi's vorige advocaat werd geschorst omdat het Openbaar Ministerie hem verdacht van deelname aan Taghi's organisatie. En in Amsterdam-Zuidoost maken de fans van Curaçao zich klaar voor het WK. In een kapperszaak daar hangen de blauw-gele vlaggetjes al tegen de muur en lopen veel klanten trots rond in een shirt van de ploeg.
12: In mijn optiek heeft Curaçao al gewonnen. Het feit dat we meedoen is Curaçao voor mij al de trotse, de grootste en de beste winnaar aller tijden.
13: Trots op de jongens.
14: Voor mij en voor de rest, grote prestatie.
15: Klein eilandje, maar groot in wedstrijden en sport.
10: Donderdag begint het WK. Curaçao speelt zondag, net als Nederland. Het weer, er trekken enkele felle buien over het land. Mogelijk met onweer en hagel. Morgen vooral in de middag buien en dan opnieuw mogelijk met onweer.
9: Dankjewel, Joeri. En ik spreek je zo meteen weer om 4:30. De files, waar staan ze, Robert?
16: Nou, de A2, Corné, vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want er stond een auto in brand op knoop in de Leenderheide. De rijbaan is daar dicht, dus je zal moeten omrijden. En dat gaat richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Een kwartiertje vertraging heb je als je nu aansluit in de file op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Dordrecht en Zevenbergsenhoek.
9: Dankjewel. Alsjeblieft, tot zometeen.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
2: Kan het ook sneller?
1: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
1: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Dave.
1: Ja, goedemiddag René.
0: Hallo dan, Dave uit Roosendaal. En je hebt een appje gestuurd voor de 10 Minute Takeover. En dat gaat over de groep Big Country.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, ja. Hoe ben je bij deze band terecht gekomen, Dave?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Maar we hadden destijds een radioprogramma. Mijn zwager en ik bij Radio Haldenberg in Oudenbosch.
0: Ja.
1: En daar draaiden we nog voor vinyl. En op een gegeven moment zet mijn zwager een plaat op. En ik denk van, verrek. Dat is lang geleden.
0: Ja.
1: En welke band is dat? Zei hij, dat Big Country. En toen ben ik in 2002 of zo weer een beetje in die band gedoken. Tegenwoordig met Spotify natuurlijk heel makkelijk. Om die plaat op te zoeken. En toen was ik helemaal fan geworden van Big Country.
0: Fan van Big Country en dus fan van Fields of Fire, Chance en Look Away.
1: Ja. Ja, noem het maar op.
0: Ja. Ja. Is het goed als we die laatste gaan draaien, Look Away?
1: Ja, zeker. De grootste hit in Nederland van die band.
0: Nou, geweldig. Zet hem even lekker hard. Maak de buren blij met Big Country en Look Away in de 10 Minute Takeover. Dave, dankjewel.
1: Doe ik, dankjewel.
0: Fijne middag. Bye-bye.
1: Joe, tot de dag.

en Minute Takeover in Paul zonder Lionel Richie, de Commodores en Nightshift. Aangevraagd door Patrick, dankjewel daarvoor. Eminem en Houdini, aangevraagd door Hendrik. En de eerste die we hoorden in de 10 Minute Takeover, Dave uit Roosendaal. Hij kwam met Big Country. Look

0: NPO Radio 2. Ik zeg, het is hoog tijd voor de files met Robert. Goedemiddag.
1: Ja, dat zeg ik ook, Corné. Het is hoog tijd inderdaad.
0: Ja, goedemiddag. Precies. Hoi.
1: 100 kilometer staat er bij elkaar. En op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Daardoor 20 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 5 kilometer file daar, dik 20 minuten oponthoud. De A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand op knooppunt Leenderheide. En de boel moet daar worden opgeruimd. Totdat opruimen klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En ook hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Joeri. Goedemiddag.
2: Hey Corné, goedemiddag. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor femicide. De man zegt dat hij zijn vrouw om het leven bracht omdat ze geen seks meer met hem wilde. Al blijkt volgens de rechter ook dat ze bij hem weg wilde. De man dumpte haar lichaam in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo. De beer die rondliep in een stad in Japan is gevangen. Het dier werd met een verdovingsgeweer neergeschoten na een klopjacht. Vanwege de beer bleven gisteren bijna 100 scholen in Japan dicht. In Wassenaar is een gebied afgezet omdat in een auto mogelijk een handgranaat en een vuurwapen liggen. De explosieve opruimingsdienst kijkt of ze echt zijn. Er is een verdachte opgepakt. En Peer en Maggie uit Veldhoven zijn helemaal klaar voor de eerste wedstrijd van Oranje. Ze hebben als enige in de straat de hele gevel van hun huis oranje versierd.
3: Ik hou van mijn land en daar gaan we voor. Ik hou wel van versieren, ja. De kerst, Halloween, oranje natuurlijk. Ik wou al veel eerder versieren, maar ik kreeg nog geen groen licht.
4: Vorig weekend begon hij weer, al mag ik echt nog niet gaan versieren. En heb ik ook nog kunnen rekken dat ik dacht, oh nee, nog niet.
5: Hoe vind je dit nu?
4: Ja, oranje.
5: Wat is jouw pronkstuk van het huis?
3: Mijn pronkstuk? Ja, die zit daar. Daar staat ze, de vrouw.
2: Ja, pluspunten. Over 14 juni dan is de eerste wedstrijd van Nederland zelf dan. Maar als oranje eruit ligt, dan mag alle versiering van Maggie weer van het huis af.
0: Ben ik nou de enige Nederlander die niks heeft met het WK? Of ligt het gewoon aan mij? Laat het weten via NPO Luister. Ik ben benieuwd.
2: Misschien ben je een laadbloeier, Corné. Dat vlak voor de wedstrijd dat je denkt, ik moet nu iets oranjes aan.
0: Nee, ik weet het zeker. Dat wordt hem echt niet. Gaat hem niet worden.
2: Het weer dan. Er trekken onweersbuien over het land. Mogelijk met hagel en windstoot. Het wordt een graad of 18. En ook morgen mogelijk onweersbuien.
0: Dankjewel. Met zometeen nog muziek van de favoriete artiest van Joeri. Joe Jackson komt eraan. En ook Pink heb ik voor je met Trustful. Maar eerst een bijzondere.

0: Matt Cornet.
1: De moeilijkste vraag.
0: We gaan het weer doen, de moeilijkste vraag in Paul. Zometeen dus jouw kans op het winnen van Paul's Muziek Memory. En dat is een heel leuk spel, een memory-spel op zakformaat met jouw favoriete artiesten. En wat moet je daarvoor doen? Nou, het is hartstikke simpel. Ik heb twee vragen voor je. We beginnen met de moeilijkste vraag en daarna nog in de uitzending een hele makkelijke vraag. En heb je die allebei goed, dan win je gewoon dat spel van Paul. Luister goed, hartstikke simpel, focus, dit is de moeilijke vraag. Op de albumcover van Bruce Springsteen's Born to Run zie je Bruce die leunt tegen de schouder van zijn saxofonist. Hoe heet die saxofonist? Je antwoord

0: topsong. En je hoort hem de hele week. Bente, 3, 2, 1. Ik zeg goedemiddag tegen Jeffrey Zijerveld. Hallo Jeffrey.
1: Goedemiddag Konijn.
0: Goedemiddag. Volgens mij wordt dit allemaal een makkie voor jou, want ik heb een groot fan aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt. Ja, met de paplepel ingeschoten.
0: Door moeders, hè, in dit geval.
1: Door moeders. Maar mijn vader is ook al fan, hoor.
0: Ja. En heb jij Bruce Springsteen vaak zelf gezien, live dan?
1: Nou, dat is denk ik wel een stuk of 4 keer wel geweest, ja.
0: Dus dit is appeltje-eitje voor je?
1: Ja, dit is wel appeltje-eitje,
0: ja. Want tegen wie leunt Bruce Springsteen op de hoes?
1: Dat is Clarence Clemons.
0: Clarence Clemons is helemaal goed. Dan heb ik hier de makkelijke vraag voor je. Jouw kans op Paul's Memory spel. Hij maakt deel uit van de begeleidingsband van Bruce Springsteen. En dan moet ik zeggen, maakte in het geval van Clarence Clemons. Hoe heet die band?
1: Dat is de E Street Band.
0: De E Street Band is helemaal goed. Ja. Voor zo'n groot fan is dit een makkie natuurlijk.
1: Ja, dat zou je wel stellen, ja.
0: Ja, Jeffrey, gefeliciteerd. Je krijgt zo snel mogelijk Paul's Memory spel thuisgestuurd. Ongetwijfeld met vragen over Bruce Springsteen.
1: Ja, dat is dan wel te hopen. Dat, ja. Dat hoort er wel bij.
0: En jij vindt het vast gaaf als ik deze ga draaien, toch?
1: Heerlijk. Ja, kom maar door.
0: Born to Run, Bruce Springsteen. Dankjewel, Jeffrey, en gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Fijne
0: middag. Dag.
1: Hoi, hoi.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat
5: een geld.
6: 18.000. Godverdikke.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
9: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: 1 minuut en 14 seconden na 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 en Nationaal. Hier is Juri Stubenitski. Jurie, goedemiddag.
15: Hey Ruud, goedemiddag. 2 zorginstellingen bieden excuses aan na misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekortschoot. Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. De meeste kampen daardoor nog steeds met psychische en fysieke klachten. 7 jongeren leven inmiddels niet meer. Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Steinmeier is in volle gang. Vanochtend werd hij met zijn echtgenote ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. De koning had het over de goede banden met Duitsland en zei ook dat Duitsland zichzelf onderschat. Nederland daarentegen niet, ook niet met voetbal, zei de koning.
16: Duitsland onderschätzt zich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball. En daarom sage ich, willkommen in de Niederlande. Uns stehen 3 schöne und intensive Tage vor und wir freuen uns darauf.
17: Danke. Ja, danke schön.
15: Het bondspaar bezoekt vandaag het Holocaustmuseum en vanavond is het staatsbanket. Ook in de Tweede Kamer gaat GroenLinks-PvdA verder als pro-Nederland, kortweg pro. De meeste andere fracties zijn akkoord gegaan met die naamsverandering. Alleen PVV, Forum voor Democratie en groep Marcus Hoer zijn tegen. En Maria Berendsen uit Culemborg doet aan gewicht heffen en is weer aan het trainen voor de EK en WK deze zomer. Dat kunnen er zoveel, zou je kunnen denken, maar Maria is 75. Ze kreeg 12 jaar geleden spierreuma en daar wilde ze wat aan doen, vertelt ze bij Omroep SRC.
18: En door krachttraining ben ik in contact gekomen met weightlifting.
15: Nu is ze heel wat medailles verder en tilt ze makkelijk 40 kilo boven haar hoofd en daar vinden mensen soms wel wat van.
18: Soms heel positief, maar er zijn ook mensen bij die zeggen je bent knettergek. Dat is niet goed. Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Ja, je voelt je lekker jong.
15: Dan nog het weer. Ook vanavond nog buien, mogelijk met onweer en hagel. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, maar in de middag weer kans op onweersbuien bij maximaal 17 graden.
14: Jury, dankjewel, tot zo weer. Bij de AMB zit Robert Vriesen. Lekker druk.
5: Ja, behoorlijk al, Ruud. 275 kilometer file staat er al. Veel dagelijkse files, maar ook een paar bijzonderheden. A1 Amsterdam-Apeldoorn. Met Barneveld een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 20 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Eerder vanmiddag een autobrand. Nu een kapotte vrachtauto bij knooppunt Leenderheide. 9 kilometer file daar. Half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Dus ook file rijden op de A28 al vanuit Amersfoort naar Zwolle. 5 kilometer bij Elspeet met een half uur tijdsverlies. En je vertraging is ook een half uur op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dan met de nasleep van een ongeluk bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 8 kilometer.
14: Dankjewel, Robert. Tot zo.
19: Zometeen bij

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoff's wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastiek. Op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

Nee. Daar hadden we woorden door elkaar, dus nu in volgorde. Een Rus komt om door autobom in Moskou. WK-supporters uit Iran

dames en heren, wees welkom. Het is dinsdag en daar wil ik het graag bij houden. No matter what happens, you've got to hang on. Dit is jouw middagshow. Ruud de Wild.

0: Dit is mijn kerk. Dit is waar ik werk. Kantoorklerk. Dames en heren, was een prachtige plaat uit 1998. God is the DJ van Faithless. Dit is de middagshow.
1: Jij bent natuurlijk ook wel een beetje een predikant.
0: Waarom?
1: Nou, jij verkondigt hier ook het woord.
0: Nou, dit zijn geen militaire instellingen, de NPO. Ik ben een majoor.
1: Oh!
0: Een kletsmajoor.
2: Wat wou je dat zeggen? Ben je officieel majoor?
0: Ah. Officieel majoor? Ja. Nee, ik ben geen majoor. Ik heb nooit in dienst gezeten. Ik had broederdienst.
1: Wat is dat?
0: Ja, ik heb 100 broers. Ik had één leeftijd niet meer, maar ik had 4 broers. En ik ben de jongste van de broers.
1: En dan hoef je niet in het leger?
0: Al 1000 zussen. Maar dan heb je broederdienst. En toen heb ik in mijn oneindige wijsheid herkeuring aangevraagd. En werd ik afgewezen.
1: Maar wat is broederdienst? Dan moet je voor je broers zorgen.
0: Nee, dan hebben je broers al zeg maar de gelegenheid gekregen. Maar die hebben allemaal niet in dienst gezeten. Die waren dienstweigeraars.
2: Ah. Oh, en wat gebeurt er dan als je weigert?
0: Nee, niks.
2: Dat mag gewoon.
0: Op principiële, wegens principiële.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, dat okay. Dus, want wij waren natuurlijk supergelovig. En dat gaat niet. Sommige mensen gaat heel goed met wapens samen.
1: Dat zeggen, ja.
0: Maar dit bij ons niet.
2: Oh, nee, ja, dat snap ik wel.
1: Dus op het moment dat je gelooft of geloofde, hoefde je niet in dienst?
0: Nee, precies.
1: Oh.
0: Jongens, gisteravond ben ik de hele avond met de DM bezig geweest. Met mijn Instagram.
1: Direct messages?
0: Ja, direct messages. Zeg maar een berichtenservice van, achter Instagram. Voor de mensen die dat misschien niet weten. Maar ik ben allemaal lastiggevallen. Nou, lastiggevallen niet. Maar ondervraagd allemaal vrouwen van 40 plus.
2: Oh, naar aanleiding van gisteren.
0: Ja, Gijs, kun je het nog even terugbrengen naar 2 zinnen wat ik gisteren had?
1: Jij had gisteren de stelling dat jij vond dat het een rare ontwikkeling is. Ja. Dat steeds meer vrouwen er trots op zijn en uitdragen dat je alleen moet zijn vanaf een jaar of 4.
0: Moet zijn vanaf een jaar of 4.
2: En jij geloofde dat niet echt?
0: Nee, ik geloof
2: er
0: nog steeds geen reet van. En ik denk dat uiteindelijk mensen, en prima als je dat niet wil, maar over het algemeen denk ik dat je met elkaar samen wil zijn.
1: Ja, en wat voor discussies heb jij dan gisteren gevoerd?
0: Ik neem het allemaal prima, maar ik geloof gewoon dat je. Ja, het zijn gestopte rokers. Dat is.
2: Gaan prediken van roken is slecht.
0: Ja, roken is slecht. Ja, je hebt
2: terwijl je eigenlijk stiekem een sigaretje wil op het balkon 's avonds.
0: Ik vind namelijk, als je er namelijk niet mee zit, hoef je het ook niet de hele dag over te hebben, toch?
2: Nee, maar is het ook niet zo dat je andere vrouwen daarmee kan empoweren? Een gevoel van, oh ja, inderdaad, het is lekker om alleen te zijn.
0: Want ja, precies, omdat al die eenzame mensen, zie ik over mannen om me heen, die gaan elkaar dan overtuigen dat het lekker is om alleen te zijn. Want het zijn altijd mensen die dan alleen zijn die elkaar overtuigen.
1: Oh.
0: Of mensen met een kuthuwelijk.
1: Nou ja, maar als ik van iemand vaak te horen krijg dat ik de markt op moet, ben jij het, Ruud.
0: Ja, maar wat zeg je dan, de markt op moet? Om met iemand te zijn.
1: Ja, precies.
0: Toch leuk?
1: Jij bent een propagandeur van het niet alleen zijn.
0: Nou, ik vind het gewoon gezellig. Het leven is zo kort. En als je met iemand leuk kan hebben.
1: Maar zat daar een leuke vrouw tussen in jouw DM?
0: Dat weet ik niet. Dat heb ik. Dat heb ik helemaal niet gezien.
2: Krijg je wel eens schunnige foto's opgestuurd?
0: Nee, nooit. Heb ik nog nooit. Dat zou ik heel graag vinden. Oh, het lijkt me te gek.
2: Ik heb laatst een dikpik gekregen.
0: Nee, joh.
2: Echt? Ik moest wel bijna kotsen, maar
1: Okay. En was dat dan, wat voor figuur zit erachter?
0: Maar dikpik vind ik ook wel iets goors.
2: Nou, ik snap ik snap het niet.
0: Nee, maar ik vind dikpik ook een soort van psychische aandoening. Als
2: Het zou je echt mannen hebben die denken, oh, ik ben zo trots erop, ik ga hem sturen.
0: Nee, maar ik denk dat je dan echt, dan heb je gewoon een aandoening. Je kunt wel een foto sturen.
1: Dat kunnen we aan Bettina vragen, had hij een aandoening?
2: Nou, ik heb niet zo lang gekeken.
0: Heb je gelijk gewist? Of?
2: Meteen, ja, en geblokkeerd, alles. Nee, ik vind het walgelijk. Nee.
0: Okay.
2: Oh ja.
0: Bettina, wat houdt je bezig?
2: Mij houdt bezig.
0: Oh, nee, sorry, ik moet nog even afmaken. Dit,
2: Ja?
0: Vanavond ga ik door met klagers. Die ga ik allemaal persoonlijke antwoorden.
1: Ah, dus als je.
2: Oh, dus als iedereen nu wat stuurt, krijgen ze allemaal persoonlijke antwoorden.
0: Nou, dat wil ik ook niet zeggen, maar. Ik vind die discussie wel leuk dat de mensen dan. Ja, ben jij wel gelukkig? Want.
2: Moet je niet gewoon een reels even opnemen in de auto?
0: En dan
2: een soort praatje over hoe jij erin staat. Dat je een soort leuke discussie kan
0: Ik weet niet hoe werkt
2: houden.
0: Dat?
2: En dan zet je hem voor je neer en dan ga je praten. En dan zeg je, hi, ik vind dit en dit.
0: Dan
2: kunnen mensen op reageren.
0: Mijn mening influencer.
2: Want anders moet je één voor één al die mensen beantwoorden. En dan kunnen mensen onder je reels weer met elkaar praten.
0: Ik ga gewoon kijken hoe het leeft. Dan komen we er morgen in de uitzending op
1: dat
0: terug.
1: Dat is een leuk idee.
2: Ja.
0: Dus mijn stelling was eigenlijk kort en goed.
1: dat jij niet snapt dat vrouwen vanaf een jaar of 40 de mening najagen dat je alleen moet zijn.
0: Moet zijn, ja. Moet, omdat het vooral beter dan is.
2: Ja, ja, gelukkiger.
0: Precies.
2: Ja.
0: Goed, Bettien.
2: Ik hoorde... ik sprak
0: dat je alleen moet zijn.
2: Ja, dat je alleen moet zijn, heb ik gehoord. Maar die discussie heb ik al met jou gehad. Nee, ik hoorde ook dat iemand een handdoek een hele week gebruikt.
0: Godver.
2: En die doucht wel iedere dag.
1: Dat is niet zo erg.
2: Nee, maar ik vraag me af, doen jullie dat? Doen jullie een week met een handdoek? Hoe lang doe jij met een handdoek, Ruud?
0: Dat ligt van als ik de hele week niet gedoucht heb.
2: Ja. Nee, maar als je iedere dag doucht...
0: Mij mag je niet vragen.
2: Nee, want jij doet iedere... Waarschijnlijk als je twee keer per dag doucht, dan gebruik je twee keer per dag een nieuwe handdoek.
0: Nee, dat niet. Nee?
2: Nee,
0: nee, dat gebruik ik...
2: Ja, laat hem wel weer even drogen aan je rekje.
0: Ik heb geen rekje.
2: Oh. Aan de lucht.
0: Ik hang hem gewoon op.
2: En jij, Gijs, hoe lang doe jij met een handdoek?
1: Nou, die gebruik ik dan dus alleen om mij af te drogen nadat ik mijzelf schoon heb gedoucht.
2: Ja, ja, ja.
1: Een dag of 3, 4.
0: Oh.
2: Hé, zo lang?
1: Is dat kan toch wel?
0: Heel mooi, hoor. Doe jij zelf de was?
1: Ik doe zelf de was, ja. Ja. Ja.
2: Oh, je bent niet anders. Ja.
1: Maar dat kan toch prima 3, 4 dagen?
2: Nee, ik weet niet. Ik doe 2 keer met een handdoek. En dat vond ik al heel
0: bewust. Ik doe 2 keer met een handdoek.
2: Nou, vroeger deed ik dat echt niet, hoor. Maar toen dacht ik, ging mijn familie dat doen. Toen dacht ik, nou, moet ik maar meedoen.
0: Ik doe 1 keer met een handdoek. Maar,
1: nee, maar je bent toch schoon op het moment dat je onder de douche vandaan komt?
2: Ja.
0: Ligt eraan.
2: Ja.
1: Ligt eraan? Wat je onder de douche hebt gedaan, bedoel
2: je? Ja, ligt eraan of je... Wat bedoel je, ligt eraan? Dat of je nog lekt aan de onderkant of zo?
0: Nee, je bent schoon. Dat ligt eraan. Ik bedoel, dat ligt eraan.
1: Nou, maar zo ligt het. Als je
0: een snelle douche... Je hebt een snelle douche en een lange douche. Je hebt toch zo'n... In het zwembad, bijvoorbeeld, ga je niet 10 minuten douchen.
1: Nee, oké.
2: Okay. Nee.
0: En dan ruik ik thuis... Dan ruik ik nog een goor.
2: Ja, maar dat snap ik wel. Maar als je echt gewoon gedoucht hebt met een zeepje...
1: Met een zeepje.
2: Ja. Nee, oké. Okay, even marktonderzoek hier. Goed. Leuk, leuk. Lekker. Jij...
1: Ik ben even benieuwd, Ruud, of ik jou zo'n telefoon even mag lenen.
0: Ja.
1: Want ik heb Bettina een leuke foto gestuurd. Dan ben ik geblokkeerd. Ik ben even benieuwd of ze nog wat geplaatst heeft.
2: Wat?
0: Ja. Was jij het?
2: Oh, Jezus, Gijs. Nou, daar heb je wel een aandoening, hoor.
0: Nou, daar een aandoening. Snap ik ook waarom je... Ik heb net gezien die foto. Dan snap ik waarom je alleen bent.

0: 1986, Queen en Kind of Magic. Ook nog Olivia Dean en So Easy. We maken wederom de tongen los in de NPO Radio 2. Wat is het? De app, hè?
1: Heb je al luisterapp, ja.
0: De luisterapp.
1: Ja, ja, ja.
0: Even beginnen over... Even beginnen over vrouwen.
1: Je had gisteren een vurend betoog, Ruud, dat jij omringd wordt door vrouwen van een zekere leeftijd, ongeveer een jaar of 40, die pretenderen dat je...
0: 40 plus.
1: Dat je alleen moet zijn op dat moment om gelukkig te zijn. Dat je niet samen hoeft te zijn. Eigenlijk...
0: Ja, niet uitsluiten, maar het valt me op dat ik... Ik ben een soort van magneet voor dat soort...
1: Ze propaganderen het, alleen zijn.
0: Ja, ja. Ze zweren erbij.
2: Maar is het niet gewoon omdat je toevallig dat ene blad hebt gelezen waar die interviews in stonden?
0: Nee, zeker niet. Maar dit hoor ik al de hele tijd. We hebben ook sidekicks gehad die dat allemaal wel prima vonden. Maar het is echt steeds meer, hoor.
1: En jij bent dus ook gisteren op Instagram veelvuldig aangesproken door bepaalde luistervrienden die daar een mening over hadden.
0: Ja, een vrouw die zei. Een aantal vrouwen die gisteren een verhaal kwamen halen van. Ja, het is toch ook leuk. Alleen, dus ik ben er vol met gestrekt benen ingegaan.
2: Heb
0: ik
2: even uitgescholden.
0: Nee, ik ben gewoon de discussie aangegaan.
2: Oh,
0: er zijn twee blauwe duimen zitten DM'en terug.
1: Ja. Dus dat. Nou, toch even twee leuke reacties.
0: Op maandagavond wat.
1: Ja. Uit de NPO Luister-app. Zoals bijvoorbeeld Lisette, die zegt... Ik ben het met jou eens, Ruud. Ik word blij van stellen die lang bij elkaar en gelukkig zijn. Maar toch ben ik zelf ook heel blij. En ik ben al vanaf 2003 single. Maar dat zal wel aan mij liggen.
2: Maar dit klinkt al zo positief. Ik vind het zo leuk, zo iemand die dit stuurt.
1: Nou, wacht maar even op de race.
0: Maar dat is precies wat ik ook denk. Als je het leuk vindt alleen, prima. Maar waarom zou je nou roepen, ja, je moet alleen zijn?
1: Nou,
0: waarom?
1: Ja. Dat weet Therese. Er zijn sterke vrouwen die na te veel relaties met zwakke mannen zich realiseren dat het leven alleen prima is. Goede mannen zijn er gewoon niet.
0: Wat een gelul zeg.
1: Zeker na een bepaalde leeftijd en zeker niet met al die sociale media waar jonge vrouwen zich volop aanbieden. De meeste mannen blijven emotioneel onvolwassen, wat niet samen gaat met
0: mannen domme rukkers zijn die erin trappen. Die gewoon in zo'n Dubai-chick willen.
1: Dubai-chick?
0: Ja, van die opgeblazen lippen en gewoon helemaal al dichtgeplamuurd.
2: Maar wat erg als je denkt dat er geen goede mannen zijn. Dat vind ik, dan ben je wel gekwetst door het leven. Want kijk naar Gijs. Dat is toch een hartstikke goede man. En jij, Ruud, Joeri. Joeri, die heeft appeltaart gerecenseerd vroeger. Dus dat is echt een goede man.
0: Joeri is een green flag. Maar Gijs weet ik niet, hoor.
2: Ja, Gijs is voor... Ja, ik denk dat Gijs zo...
0: voor post, als post binnenkomt. Dan krijgt hij een appje dat er een brief door de bus is.
1: Dat klopt.
2: Gijs, ja, dat vind ik gewoon een hele goede man.
3: Heb je ook een camera bij die app? Of
1: nou, ik zat net nog te kijken. Mijn buurman loopt op mijn oprit. Moet even kijken wat hij daar ook aan doet.
0: Ja, Gijs is een hele goede man.
1: Ik gebruik wel mijn handdoek vaker.
0: Ik ben geen goede man. Oh, sorry.
1: Daarover gesproken, want Bettina vroeg zich af... hoe vaak gebruik je je handdoek?
0: Ja.
1: Kleine steekproef.
0: Oh, ik ben wel een goede man. Ik gebruik het vaak.
1: Nou ja, Ant zegt... bah! Iedere dag een schone handdoek.
0: Oh, slecht voor het milieu.
1: Doreen gebruikt hem 3 keer. Damir doet na iedere douchebeurt een nieuwe handdoek. Hij zegt, ik gebruik wel een kleintje, 50 bij 50 centimeter. Dan heb je wat weinig was.
0: Zo'n
2: theedoekje. Dat is heel klein,
1: maar Damir is een heel klein mannetje, denk ik. Ja, precies. Een klein popje. En Harry die zegt, ik gebruik de handdoek zolang hij fris ruikt. Als dat niet met het geval is, wordt het tijd voor een
0: nieuwe. Ik gebruik de handdoek en daarna zet ik hem weer in de
1: hoek.
2: Dan ruik je aan die handdoek en dan denk je... Waar ruikt het dan naar, hè? Dat je denkt, ruikt hij naar fris?
0: Daar ruikt hij naar pingpong.
1: Oh ja.
0: Naar een weekje camping pingpong.
2: Zoiets, ja.
0: Een DM'tje binnen. Eens, niemand is gemaakt om alleen te zijn.
1: Kijk,
0: liefst Patricia.
1: Patricia? Ja.
2: Bye.
0: Nee, gewoon een Patricia. Die stuurt ook een DM. Nee, maar het is toch een beetje gek. Mijn punt is gewoon, het lijkt een beetje gestopte rokers.
2: Ja, maar het kan zijn dat sommige vrouwen wel echt heel graag alleen willen zijn.
0: Prima dat ze alleen willen zijn.
2: Alleen ze moeten hun mond
0: houden. Nee, maar ik ga toch ook niet de hele dag zeggen dat het lekker is om een glas wijn te drinken.
2: Nou, dat zeg jij wel vaak.
0: Nee, ja, dat zeg je vaak. Dan ga je ook hartstikke dood aan. Dan kun je 1000 soorten kanker van krijgen en dat soort dingen. En ik ben ook ziek geweest. Dus ik zou toch beter moeten weten. Leven en laten leven, daar ging het toch een beetje om.
2: Ja.
1: Het zit jou wel diep, hoor.
2: Jeetje,
1: het zit jou wel diep.
3: Het echt wel.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is het nou, wat is het? Is het nou het feit het wijn drinken? Of het alleen zijn? Of de boze vrouwen? Waar zit de pijn, Ruud? Ja, waar zit de pijn?
0: Ja, het ging met ja, mijn moedergevoelens.
1: Oh,
0: ja. Vandaag was de therapiedag, dat slaat altijd hard in.

0: Shakira en de nee, was niet soep.
1: Zoo. Nee, Vivienne is van Zoep.
0: Ja,
1: Shakira is van Zoep.
0: Dat haal ik altijd
2: ja, Zootopia, toch? Of zoiets?
1: Oh, Zoep.
0: Gewoon Zoep.
2: Nee, maar... Nee, ja, Vivienne, maar...
0: Dat is onze Viv.
2: Ja, maar van... ik heb het nu over Shakira. Die zingt toch... Weet je, ga maar door.
0: Ja, wil ik net zeggen. Word je boos?
2: Nee, zie ik er boos uit?
0: Nee, maar ik was een beetje uitkijken. Met,
2: wil je dat ik boos word? Je bent
0: 40 plus. Je bent zo boos.
2: Oh, je bent zo'n gaslighter.
1: Oh ja. Oh, lekker. Heerlijk hoor. Radio 2 weerberichten trekken wat felle onweersbuien over het land. Morgen vrij droog, in de middag mogelijk onweersbuien. Dan 18 graden.
0: Robert Vriesen bij de ANWB, hoeveel heb je?
3: Nou, toch al 509, Ruud. Dus het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files in de Randstad en ook in het midden van het land rijdt het op sommige plaatsen langzaam. Bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daar staat bij Barneveld 13 kilometer file met een half uur vertraging. Het komt allemaal door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Die rijstrook is dicht. Nog een kapotte vrachtauto in het zuiden van het land op de rechterrijstrook van de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Die staat bij knooppunt Leenderheide 10 kilometer file en een half uur vertraging daar. Een half uur vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer. Tussen Strand Nulde en afrit Elspeet. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En er gebeurde ook een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Maar ook bij Ravenstein zijn alle rijstroken weer vrij. Maar nog 15 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Rob, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. Nederland en Marokko kunnen binnenkort makkelijker criminelen en verdachten aan elkaar uitleveren. Want de Tweede Kamer heeft het uitleveringsverdrag dat dat regelt goedgekeurd. Het verdrag maakt het mogelijk om een uitlevering te vragen voor misdrijven waarin op beide landen een gevangenisstraf van tenminste een jaar staat. De politie heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor de mishandeling van de zoon van paroolcolumniste Yashim Jandan. Hij zou de jongen hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. Haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief en haar zoon werd ook in die brief genoemd. Met het WK voor de deur hebben cafés in Volendam afgesproken om siervuurwerk als fonteinen en sterretjes voortaan te verbieden. Het initiatief komt van twee vrouwen die de verwoestende nieuwjaarsbrand in het hemeltje hebben meegemaakt. Daarnaast deelt de gemeente spullen uit om de feestjes brandveilig te maken.
5: Ik heb een brandvertragende vlag bij me. Zoals je ziet, samen voor oranje, vol vuur, maar zonder vlammen. Deze hebben wij met de veiligheidsregio geproduceerd. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer of dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
4: Ze hopen dat siervuurwerk ook in cafés in de rest van Nederland wordt verboden. En de politie in Limburg heeft afgelopen weekend honderden BMW-bestuurders bekeurd op een BMW-evenement in IJsselstein. Twee bestuurders raakten hun rijbewijs kwijt. Eentje reed 150 op een provinciale weg, daar mag je 80. Eén BMW sloeg over de kop. Een ander crashte bij een rotonde. Soms ontbraken de kentekenplaten. Er waren problemen met de verlichting. En ook maakten sommige auto's te veel herrie.
0: Kortom, BMW-rijden, sorry. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
2: Heel toevallig kwam mij zomaar een vacature onder ogen. Dat is echt heel toevallig. Ik zat er niet naar te zoeken of zo. Ik was aan het scrollen op Instagram. En ik zit blijkbaar in die, hoe noem je dat?
0: Algoritme.
2: Algoritme, ja. Je kunt als kok solliciteren bij Le Grand of Le Grand.
1: Le Grand, jij begon daarover. Ik denk, ik ken dat helemaal niet. Dus ik heb dat gegoogeld. Je kunt daar dus...
0: Luister.
6: Wij starten elke dag met warm eten.
7: Dat ziet er echt lekker uit.
6: En we starten nog elke dag met ontbijt.
7: Oeh, alle gebakjes.
6: Maar dat moet ook opgevuld worden. En dan vanmiddag willen die mensen iets anders eten. Ben je al kende een goede kok? Dan stuur maar even een berichtje. Ofwel, misschien ben jij de nächste kok van Le Grand.
1: Ja, je kunt het dus niet alleen eten, maar het is een sauna-club. Een 18-plus sauna. Een plek waar je samenkomt voor een stukje intimiteit.
0: Nou, waar je samenkomt.
1: Waar je samenkomt voor intimiteit.
0: Voor intimiteit.
1: En daar zoeken ze een kok.
0: Ja. Daarom vraag ik de top 5 over 5. Wat staat in de vacature van een kok voor een sekssauna? Als je meedenkt heel graag, via de gratis app van NPO Luister. Dus wat staat in de vacature van een kok voor een sekssauna?
1: Nou, ben jij onze kok met COCK?
0: Mooi!
4: Kun jij een stuk warm vlees bereiden?
0: Oh! Oi, wow. Prachtig.
2: Is dit jouw ideale blowjob?
0: Mooi! Ook niks ordinair vandaag.
2: Nee.
0: Wil je me nu? Ja, wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Alles welkom via de NPO Luister.
8: Er is maar één.
0: Zometeen kaartjes voor Le Grand.

0: Of is het Simon Webb? Wat zou je zeggen? Simon Webb of Simon Webb?
1: Stille
2: Simon
1: E.
2: Webb, denk Webbe. Ik.
0: Simon Webb, maar die schrijft Webb. Misschien komt hij wel gewoon uit Friesland, dat heet hij Simon Webb.
2: Simon Webb.
0: Simon Webb. Simon Webb en Coming Around Again. Ook nog Dua Lipa en Love Again. We gaan later in dit radioprogramma, of je het leuk vindt of niet, we gaan het sowieso doen. Kees van der Spek bellen, want er is ruimte nieuws. Dus daarvoor moeten we praten met Kees. En er is nog veel meer dingen te doen. We gaan nog een quiz spelen voor enorme prijzen. Dus allemaal leuk.
1: En het gaat over boze vrouwen die alleen willen zijn. Dat blijft ook maar gewoon binnenstromen.
0: Dat is behoorlijk. Ik heb vanavond een drukke avond, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat maakt echt wel de vrouwen die dit roepen zijn verzuurd. Zie ik bijvoorbeeld Jackie hier. Ewout die zegt, misschien dat goede mannen er na een bepaalde leeftijd niet meer zijn.
2: Oh, dat ze dood zijn.
1: Want die leuke vrouwen laten die goede mannen natuurlijk niet meer gaan. Dus het rotte appels blijven over.
0: Oh, ja, rotte appels.
2: Nou, want mannen hebben zelf geen mening.
1: Wat daar zijn wij.
2: Oh, ja, jullie zijn de rotte appels.
0: Spreek voor jezelf. Ik ben een peer. Maar,

0: eigenlijk is het heel ordinair om te praten over poen. Maar soms ontkom je er niet aan. Want het houdt ons ook uit de pinerie, zoals dat heet. Momenteel een hoge spaarrente bij de banken. Maar wat kun je daar eigenlijk het beste mee doen? Hoogste tijd om even te bellen met René Lambo, oftewel Porte René. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is wordt helemaal niet ordinair, hoor.
0: Nee,
1: is het
0: leuk?
1: Nee, het is toch lekker?
0: Bij jou is het het is jouw leven, hè?
1: Nou, mijn leven. In ieder geval mijn werk.
0: Ja. Er wordt gezegd dat de Europese Centrale Bank de rente met 0,25% punt zal verhogen. Naar 2,25%. Ik denk dan, oké, het zal. Of is dat schokkend?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen dat denken. Je hebt wel iets anders om je druk over te maken, toch?
0: Ja. Maar wat is dit voor nieuws dan?
1: Ja, ze doen dat natuurlijk wel om ons te proberen te helpen. En ze doen dat namelijk om te kijken of ze de inflatie daarmee een beetje tegen kunnen houden. Dus als je de rente verhoogt, dan wordt lenen duurder en sparen uiteindelijk ook interessanter. Dan gaan mensen wat minder uitgeven en dan zo proberen ze de inflatie een beetje af te remmen. Zodat de prijzen wat minder hard gaan stijgen.
0: En hoe weet je dit soort dingen allemaal? Ben je econoom of
1: Nee. Ik ben van oorsprong journalist en ik schreef over dit soort dingen. En toen kwam ik zelf in de financiële pinerie. En toen ben ik een eigen platform begonnen.
0: En zo ben je Porte René gestart?
1: Ja.
0: Hoe kun je het beste profiteren van deze stijging? Wat moet je doen en juist niet doen?
1: Nou, als de spaarrente daadwerkelijk gaat stijgen, dan zul je dat als je spaart bij een grootbank waarschijnlijk niet echt gaan merken. Want die grote banken die denken, ja, de meeste mensen die daar sparen blijven toch wel zitten. Dus wij hoeven niet zo heel aantrekkelijk te zijn. Dus die zijn ook niet echt bezig met het verhogen van die rente om dan heel aantrekkelijk te zijn in de markt voor spaar. Dus voor waar je spaargeld neer kan zetten. Dus als je meer spaargeld wil krijgen, want bij de grootbanken zit je eigenlijk wel het minst aantrekkelijk vaak, de laagste rente, dan moet je naar een andere bank gaan. Dan kan je gewoon online heel makkelijk vergelijken. Bij een andere bank, niet bij een grootbank, zet je geld als in Nederland een vergunning hebben, ook gewoon veilig, tot 100.000 euro. Dus dat maakt niet zo uit, mensen vaak in. Maar dan kun je meer rente krijgen.
0: Wat zijn nu de gevaarlijkste economische valkuilen?
1: Jeetje, wat bedoel je met economische valkuilen? Voor jou en mij?
0: Voor jou en mij.
2: Voor de wereld.
1: Voor jou en mij. Nou, voor jou en mij, ja. Nou, inflatie is eigenlijk wel een hele gevaarlijke. Daar hebben we natuurlijk al jaren over. Inflatie betekent dat prijzen steeds hoger worden. De supermarkten zeiden vandaag, we verwachten weer 10% verhoging volgend jaar op de prijzen in de winkel. Ja, in de supermarkten.
0: Vanwege al die oorlogen?
1: Ja, dat heeft natuurlijk met het Midden-Oosten te maken. Ja. Vond ik wel weer shocking, weer 10% erbij.
0: Ja, bizar.
1: Ik heb het idee dat. Dat is echt niet normaal natuurlijk meer de laatste jaren. En je merkt dat ook steeds meer mensen met gewoon een goed salaris daarmee in de knel komen. Dus dat is wel eigenlijk best gevaarlijk.
2: Maar zijn er überhaupt nog veel mensen die, die sparen?
0: Emotioneel.
2: Ja, emotioneel. Nee, maar heel veel mensen die leven met de dag, die denken, ja, als mijn wasmachine stuk gaat, dan heb ik gewoon pech.
1: Nou ja, er is in Nederland eigenlijk iets heel geks. Er zijn mensen met heel veel spaargeld. Die halen het gemiddelde dus aardig omhoog. Dan zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld, laat ik weet het cijfer even niet uit mijn hoofd, maar

0: Mensen die misschien maximaal 1000 euro spaargeld hebben en verder gewoon alles nodig hebben om de rekening te betalen, zie je toch steeds meer.
1: Ja.
0: Ja, omdat, als er dan één ding gebeurt, dan ben je toch wel een beetje de zaak.
1: Omdat leven zo ontzettend duur is.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En natuurlijk soms ook wel dat mensen niet zo handig met hun geld omgaan. Hè. Dat kan natuurlijk ook soms zo zijn.
1: Wat raad je mensen aan die zeg maar nu zitten te luisteren, toch proberen te sparen of leef met de dag?
0: Nou, ik zou zeggen, het ligt er ook aan hoe oud je bent of wat je situatie is. Maar mensen, als ze willen sparen, gaan ze vaak zo, als ze hun salaris krijgen, dat geld wegzetten. En dan zeggen ze, oh, ik ben lekker bezig met sparen. Maar je moet eigenlijk bij het begin beginnen. Je moet toch echt, zeg maar, op een rij gaan zetten. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Ja, de saaie dingen en zo. En dan op basis daarvan sparen. Want anders gaan mensen dus sparen en gewoon weer terugboeken. Ja. Maar als je nou luistert in B82, zou ik zeggen, nou, lekker uitgeven allemaal.
1: Ja, precies. Er is een brandbrief gestuurd van de supermarkten naar het kabinet. Ja. Waar gaat dat over?
0: Ja, dat is eigenlijk, zeggen de supermarkten tegen het kabinet, help even een beetje mee. Want die prijzen worden echt heel hoog. En we doen ons best, zeggen de supermarkten, om die prijzen laag te houden. Maar wij hebben ook met allerlei hoge inkoopkosten en de invloeden van de oorlog inderdaad te maken. Dus kunnen jullie ons niet een beetje helpen?
1: Oké, okay, eigenlijk wel lief van de supermarkten dat ze, dat ze dat met ons willen delen.
0: Ja, daar kun je een mening over hebben. Ja.
1: want?
0: Nou ja, ze zeggen de marges zijn flinterdun en op sommige producten zal dat zo ook zijn. Maar ik weet ook genoeg producten in de supermarkt waarvan ik weet, nou, de marges zijn niet echt flinterdun. Maar Den Haag misschien een klein beetje helpen, de supermarkten misschien zelf een klein beetje.
1: Hoe kom je aan jouw koopjes? Hoe weet je dat?
0: Al mijn koopjes? Nou, ik doe gewoon één ding maar. Dat is namelijk gewoon de folder van mijn supermarkt door. En als ik iets wil kopen, ga ik gewoon even online vergelijken. Het is allemaal niet zoveel werk, hoor.
1: Oké, goed. En voor meer informatie kun je terecht op Porte René, hè?
0: Ja,
1: René, dankjewel. Tot snel weer.

0: Ik kon de instrumentale zelf heel mooi, alleen het koor, laat maar. Ah, echt heel mooi is dit. Hè?
1: Hoeveel mensen zijn dit?
0: Gijs, dat vind ik een hele leuke vraag, broeder. Maar ik heb geen idee.
2: Ik hoor een lage stem. Ik hoor een hoge, maar er zat ook veel galm op. Dus ik weet het niet zo goed.
0: Oké, dus hier heb je ook geen reet aan.
2: Heb ik geen reet aan.
0: Jorie, wat denk jij? Hoeveel mensen? Jij bent is ook gokken.
1: 10.
0: Oké, 10.
2: 10? Ja. Jeetje. Ja.
0: Maar we hebben helemaal niks aan, want dit is... we weten het gewoon niet, hoe groot het koor was.
1: Nee.
0: Dus, en ChatGPT weet het ook niet.
2: Oh, dat moet wel. Die moet het wel weten.
0: Oké, hoe groot...
3: Ja, ik ben ook al aan het kijken. Wel een spannende vraag, hoor.
0: Ja.
2: Leuk.
3: Hoe groot is het koor van Coolio in Gangsta's Paradise? Het koor is geen groot gospelkoor. Het is allemaal gezongen door Larry Sanders. Bekend als LV.
0: Oh, nou, wat leuk. Dat wist ik trouwens.
2: Maar dat LV... dan gaat het erom hoeveel sporen heeft hij gebruikt. Ja, misschien zitten, heeft hij het wel 10 keer ingezongen.
3: Er zitten meerdere lagen en backing vocals in, maar het herkenbare koor is geen compleet koor van tientallen mensen, maar dus meerdere sporen op elkaar.
0: Zullen we luisteren een beetje met rust laten, jongens, met deze ellende?
2: Zo niche.
0: Alsof iemand zoiets heeft, ja, dat wil ik heel graag weten.
3: Hoe komen we hierop?
2: Dat denk ik wel.
0: Another in 54 Ultra ervoor. En Talk to You ook nog, Coolio, 1995 in Gangsta's Paradise. Zometeen het tweede gedeelte, daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Culinaire goeroes opgelet. Le Grand is op zoek naar een nieuwe kok. Le Grand is een saunaclub. En je kunt daarnaast lekker eten ook van elkaars aanwezigheid genieten.
4: Ben jij kende een goede kok? Dus stuur maar even een berichtje. Ofwel, misschien ben jij de nächste kok van Le Grand.
3: We zoeken dus iemand in de keuken.
0: Waar is dit, deze barenclub?
3: Dat weet Bettina.
0: Het is geen barenclub, een seksclub.
3: Nee, het is een saunaclub.
0: Saunaclub? Maar kun je daar boomsje?
3: Het is in Zundert.
0: Maar kun je daar boomsje noemen of niet?
3: Ik denk dat je daar ook een boomsje kunt, maar je kunt er dus ook lekker eten.
0: Wat ik ken, Juri, is dat boomsje?
5: Jazeker.
0: Ja.
5: Ja, als je dit hoort.
0: Dat is een lach, hoor ik.
2: Ja.
3: Vlak onder brede overigens.
0: Oké.
4: Okay. Ben jij kende een goede kok? Dus stuur maar even een berichtje. Ofwel, misschien ben jij de nächste kok van Le Grand.
3: De nächste kok.
0: Ja, de nächste kok. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er nou in de vacature van een kok voor een sekssauna? Meedenken heel graag via de gratis NPO luisteren.
2: Nou, bijvoorbeeld Lennart stuurt, ben jij panseksueel?
0: Oh, Yveske zegt, je werkt in een trio.
3: Goed gevonden. Corina, wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Wil jij hier slagroom komen spuiten?
4: Ben jij kende een goede kok? Dus stuur maar even een berichtje. Ofwel, misschien ben jij de nächste kok van Le Grand.
6: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen door...
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
15: Sneller!
0: Minuten over vijf, dit is NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
16: Hey Ruud, goedemiddag. Een 81-jarige man uit Assen heeft 10 jaar cel gekregen voor het doden van zijn vrouw. Hij dumpte haar lichaam vervolgens in een kanaal bij Tienaarlo. Volgens de man knapte er iets bij hem toen zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. De vrouw zou ook bij hem hebben willen weggaan en dat kon hij niet verkroppen. De rechter ziet dat als een zuivere vorm van femicide. Geeft de 81-jarige man daarom dus 10 jaar cel, zegt een verslaggever van RTV Drenthe.
17: Uit onderzoek blijkt dat F. kampt met de gevolgen van meerdere hersenbloedingen. Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak.
16: Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekortschoot.
18: We hebben excuses aangeboden voor aan de jongeren en de naasten en nabestaanden van jongeren die op de ziekels hebben verbleven bij ons destijds. En die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
16: Jongeren zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners hebben volgens hun advocaten gezegd dat ze online zijn geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. En vrijdag gaat SpaceX naar de beurs. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft grote toekomstplannen, maar zit diep in de rode cijfers en zal voorlopig geen winst uitkeren. Toch staan beleggers in de rij om een aandeel te bemachtigen, zegt economieredacteur Ruben Eg.
19: Op internet en social media circuleren allemaal gelekte filmpjes. Er zijn websites, e-mails gaan rond. Allemaal om je te overtuigen te gaan investeren in een bedrijf dat eigenlijk helemaal geen winst maakt. En zegt dat ook nooit te zullen doen.
16: SpaceX wil met de beursgang 75 miljard dollar ophalen. Het weer, er trekken wat felle onweersbuien over het land. Morgen begint vrij droog, maar in de middag mogelijk weer onweersbuien bij maximaal 18 graden.
0: Juri, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Robert Vries. Robert, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Ruud. Het is behoorlijk druk op de weg. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, maar dat is redelijk normaal, zo voor de dinsdagmiddag. De meeste vertraging in de Randstad en in het midden van het land. En in het zuiden van het land brandde een vrachtwagencabine uit op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leendeheide. Die vrachtauto moet nog worden geborgen. De rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file daar met een half uur vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het file rijden over 12 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur tijdsverlies. En op de A27 ook naar het zuiden, vanuit Utrecht naar Breda. 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Met een half uur vertraging.
0: Dankjewel, tot zover.
21: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
1: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door...
1: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
1: Sneller!

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
6: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: NPO Radio 2.

0: 1983, The Police and Every Breath You Take. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Heel toevallig kwam mij zomaar een vacature onder ogen. Ik zag hem dus heel toevallig toen ik een beetje aan het scrollen was op mijn Instagram. Je kunt als kok solliciteren bij Le Grand.
2: Er staat een aterdag met warm eten.
3: Dat ziet er echt lekker uit.
2: En we starten nog elke dag met ontbijt.
3: Oeh, alle gebakjes.
2: Maar dat moet ook opgevuld worden. En dan vanmiddag willen die mensen iets anders eten. Kun je al kennen en goed te kok? Dus stuur maar even een berichtje. Ofwel, dan ben jij de nächste kok van Le Grand.
0: Maar wacht even, dit is sauna club. Dat is voor een pleziertje.
4: Ja.
0: En ze zei, maar 's middags willen ze wat anders. Dus blijven mensen de hele dag.
4: Zeker, je kunt daar de hele dag goed vertoeven. En je kunt er dus niet alleen eten, je kunt er lekker in.
0: Maar je komt 's morgens een keer aanwippen en dan blijft het de hele dag.
4: Je komt aanwippen en dan ga je binnenwippen. Het is een 18-plus locatie, okay. Ruud. Het is een plek
1: met
4: waar
1: bedden.
4: Ruimte is voor intimiteit. En ze zoeken een kok.
0: Oké.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Top 5 over 5.
0: Wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna?
5: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Peter en Guido, dankjewel voor het meedenken. Gezocht, kok voor orgastronomisch etablissement.
6: Nummer 4.
1: Op nummer 4, wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Bastiaan stuurt, serveer jij het liefst medium rare?
5: Nummer 3.
4: Nicole op 3. Wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Nou, Nicole zegt, de balletjes zijn hier halul.
0: Hallo.
6: Nummer 2.
1: Op nummer 2, wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Luc, dankjewel. Onze koks moeten wel een muts op tijdens het werk.
5: Nummer 1.
0: John en Daphne, dankjewel voor het meedenken. Wat staat er in de vacature van een kok voor een sekssauna? Zorg jij voor de perfecte sandwich?
4: Ja.
0: Oh, dankjewel voor het meedenken. Morgen is er weer een.

0: ik wil even een afspraak met je maken. Ik draai twee platen en daarna komt Kees van de Spek.
1: NPO Radio 2.

0: Praat je dan ook hardop mee? Dan ga je in de auto ga je afkondigen en oefenen.
1: Ja, er zitten. Kijk, mensen wel eens als ik even in de file staan bij een benzinepomp, dan ben ik de introotjes aan het voorbereiden. En dan kijken ze heel gek naar, hoor.
0: En dan ga je oefenen dat je precies tot de zang kunt praten.
1: Ja. Ja.
0: Vet zeg.
1: Ja. Dus dat doe ik dan de hele weg van huis naar werk.
0: Oh. En dan met de plaat die we morgen gaan draaien, ga je vanavond oefenen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, ik krijg het lijstje al mee.
1: Ja, dan ga ik dat. Nee, natuurlijk niet. Die platen, dat weet ik vanavond of morgenochtend pas, dan ga ik ze luisteren.
0: Als jij opstaat, dan ga je meestal de muziek uitkiezen.
1: Ja, eerst schetsen en dan vaak zwemmen. En daarna ga ik platen uitzoeken voor het radioprogramma.
0: Oké. Okay. Heb je dan zo'n platenkast waar je voor gaat staan? Dat je denkt, nou, waar heb ik zin?
1: Nee, ik heb geen platenkast. Ik heb wel een platenkast, ik heb een cd-kast.

0: meestal de muziek uitkiezen.
1: Ja, eerst schetsen en dan vaak zwemmen. En daarna ga ik platen uitzoeken voor het radioprogramma.
0: Oké. Heb je dan zo'n platenkast waar je voor gaat staan? Dat je denkt, nou, waar heb ik zin?
1: Nee, ik heb geen platenkast. Ik heb wel een platenkast, ik heb een cd-kast.
0: En komt die muziek tot jou door dan in die kast naar de hoezen te kijken?
1: Ik kijk naar de rug van een cd.
0: Ja.
1: En dan, pak ik wel eens eentje uit. En dan ga ik Duncan bijvoorbeeld belasten. Duncan zit hier. Duncan, je moet even bevestigen hoe dat gaat dan.
2: Nou, dan kom je met zo'n plaat en dan zeg ik ja, baas.
1: Ja, nou, dat zegt hij nooit. Ja, baas. Moet dat nou, zegt hij. En dan zeg ik, ja, dat is leuk. En dan moet ik 3 redenen geven waarom ik de plaat wil draaien. Dan zeg ik, nou, A, het was een hit. B, het is de gemiddelde luisteraar van NPO Radio 2 vindt het mooi.
2: Score.
1: En core plaat. En hij scoort heel hoog in de top 2000. En dan wordt hij gedraaid.
0: Oh, dat is wel een beetje de criteria van dit radioprogramma.
2: Ja, en of het score bij de vrouwtjes. Dat is ook belangrijk.
1: Dat ook. Dus Ace of Base is er tussendoor geglipt.
3: Space. Maybe it's Case.
4: Check of het Case is.
3: Positive. It's Case. Also known as.
1: Space Case. Ja, dames en heren, is hij weer. Space Case. Autofabrikant Venturi. Zeg ik dat goed of is het gewoon Venturi? Wat vind jij?
5: Nou, Venturi. Het is Frans.
1: Oh ja, Venturi. Gaat auto's bouwen voor de maan. Ik dacht, nou, laten we eerst eens even een trottoir daar, toch?
5: En een laadpaal, ja. Ze zijn elektrisch. Ja. Ja.
1: Wat is dit voor raars, Kees? Ja.
5: Dat is toch helemaal niet raar? Die maanautootjes hadden ze ook al in de jaren 70, hoor, met de eerdere maanmissies.
1: Ja, maar zit je op de maan, eigenlijk?
5: Nee, ik zit in een auto. Ik ben aan het oefenen dat ik niet crash door een nummer heen zometeen.
1: Oh, oké. Okay. Zeg,
5: ja, toch? Ik hoorde je net.
1: Introotjes oefenen. Introotjes oefenen, oh, ja. Kees, ja. Waarom hebben we auto's nodig voor op de maan?
5: Nou, dat is natuurlijk om afstanden te overbruggen. Als je ergens heen moet en je moet lopen, is dat natuurlijk best wel ver kan dat zijn. En zo'n autootje kun je ook spullen mee vervoeren.
1: Oké, okay, maar
5: dus handig.
1: En wie is de eigenaar van die auto?
5: Ja, dat is voor de Artemis-missie worden die gebouwd door dat Franse bedrijf. Maar zo'n auto is natuurlijk niet een gewone auto. Hè. Die moet dan allerlei extreme omstandigheden moet die onder kunnen.
1: Ja, natuurlijk. En gordels achterin en zo.
6: Maar hoe testen ze dat op aarde dan, die andere omstandigheden?
5: Nou, die kun je op aarde niet echt testen, want het is op de maan natuurlijk het luchtledige ten eerste. En ten tweede heb je daar extreme temperaturen, dus min 200 tot plus 130 of zo. Zoiets, zo'n range moet je aan denken. En er ligt, en dat is ook wel belangrijk, heel erg veel, heel vervelend, maanstof. En dat zit overal, komt dat tussen. Dat is ook, dat is heel fijn stof, wat niet geërodeerd is. Dat is zo scherp als glasplinters.
1: Maar kunnen we dan niet beter eerst een stofzuiger sturen?
5: Ja, maar dat is zo heel veel. En dan moet je die temperatuur op de maan ook niet voorstellen zoals op aarde. Als het op de maan min 100 is, voelt dat anders als op de aarde. Want je hebt daar een soort stralingskou, maar geen lucht om dat te vervoeren, die kou. Snap je? Het is dus alleen een oppervlakte heeft die temperatuur. Maar de omgeving verder niet, want er is geen atmosfeer in.
1: Oké, maar als het zeg maar min 100 is, 200, min 300, whatever. Is dan de gevoelstemperatuur dan anders?
5: Min 300 kan niet hoor. Min 270.
1: Nee, precies. Ja, precies. Kelvin 0.
5: Ja. Ja, precies. De gevoelstemperatuur, dat kun je eigenlijk helemaal niet. Ja, geef niet hoor. Het is je vergeven. Gevoelstemperatuur is heel anders dan op aarde. Ja, want je hebt daar niet echt gevoel. Snap je? Het is een oppervlak dat heel warm of heel koud wordt. Maar niet de omgeving. Dus je hebt geen convectie, zoals dat heet.
1: Nee.
5: Dus geen transport van warmte. Dus het is minder. Het is beter te beheersen. Dus je kunt met een, bijvoorbeeld die maanlanders, die hebben ook gewoon aluminiumfolie, lijkt het op, hè, eromheen.
1: Ja?
5: Om die straling weg te kunnen kaatsen.
1: Oh, oké. Okay. Is die straling ook op termijn gevaarlijk voor je lijf?
5: Nou ja, sowieso. Er is veel meer straling, überhaupt. Echte straling, dus zeg maar gevaarlijke radioactiefachtige straling. Dat heb je daar natuurlijk veel meer, omdat er geen magnetisch veld rond de maan zit die je beschermt. Dus je hebt sowieso zeer goede beschermende kleding nodig daartegen.
1: Was
5: dat sowieso.
1: Was die er ooit wel?

0: De, wat is dat?
1: Een magnetisch veld.
0: Ja, was dat, was
1: nee,
0: dat ooit?
1: Oh, nee, nee. Ja. Mars heeft dat bijvoorbeeld ook niet. Daarom is daar ook, ja, behalve dat er geen atmosfeer is, ook amper niet echt leven mogelijk. Nee. Want zo'n magnetisch veld beschermt heel veel.
0: Denk jij dat er nog een andere planeet is die op de aarde lijkt?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Want er zijn zo ongelooflijk veel planeten. Dat is niet in ons zonnestelsel, maar wel in het heelal.
0: Maar denk je dat er nog andere van die aarde achter met ook mensen en zo, dat?
1: Nou, ja, dat moet bijna wel. Want het heelal is zo gigantisch groot. Kijk, de meeste sterren hebben wel een paar planeten. En alleen in ons eigen melkwegstelsel zijn zo'n 200 miljard sterren. En dat is nog maar één. Dat is nog maar één sterrenstelsel. En er zijn honderden miljarden sterrenstelsels gezien, dus dat moet wel. Maar de afstand is gewoon te groot. Maar als het er is, zal het niet extreem, mijn gevoel, maar dat is mijn persoonlijk gevoel, niet heel erg veel raar afwijken. Want het hele heelal bestaat gewoon uit de, wat is het, 92 elementen die wij kennen. Dus ze moeten het daar ook doen met helium en zuurstof en ijzer en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Misschien hebben zij wel meer dat ze kunnen lenen.
1: Ja, dat zou kunnen. Wat een mooie muziek heb je prachtig.
0: Ja, ik dacht dat rustgevend. Zeg, is er een maximum snelheid op de maan? Als we straks een aantal van die auto's hebben?
1: Nou, ze gaan zo ongeveer 10 kilometer per uur, begreep ik. Dus zo hard is dat niet. Dus je kunt er gewoon oversteken ook en zo.
0: En moet je een gordel om in die auto?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk niet dat daar een soort van regelgeving... En er is ook trouwens heel weinig handhaving op de maan.
0: Oh ja, ja, dat is natuurlijk... Ja,
2: ze hebben wel geen rijbewijs nodig.
0: Nee, precies.
2: Nee.
1: Nee, joh, gewoon een beetje gas geven en maar kijken waar je komt. Ja. Je hebt ook geen wegen natuurlijk.
0: Maar deze Maanrover, die astronauten gaat vervoeren... die is van Frankrijk. Maar stel je daarvoor, de Chinezen gaan er straks naartoe. Mogen ze dan deze auto ook gebruiken?
1: Nou, ik denk dat de Chinezen eigenwijs genoeg zijn om zelf zo'n ding te bouwen.
0: Yeah, build your dream.
1: Ja, zo'n BYD. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Oh, en de Fransen doen hem gewoon op slot. Toch?
0: Ja, precies.
2: Die zetten hem op slot, de Fransen.
0: Ja, precies.
1: Aan een paal. Ja. Ja.
0: Ja. Goed, Kees. Jij bent onderweg naar iets?
1: Ja, naar Boulevard sta ik zo meteen.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, ik ga de wereld allerlei dingen vertellen over een boek. Een boek dat is geschreven door een politieman over veroordeelde criminelen die nooit hun celstraf uitzitten. Dat zijn er heel veel.
0: En noem jij gaat ze pakken?
1: Nou nee, ik heb een stuk uit het boek gelezen, maar ik herken er wel veel van.
0: Oké, wat leuk. Dat is zo meteen bij Boulevard dus.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kees, mag ik jou bedanken?
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik ga jouw favoriete plaat draaien.

0: Gorgeous in Groningen. Lekker door. Shannon Spyro en Material Lover. Dit is de middagshow.
1: En dit is het weerbericht. Vanavond stevige buien. Later op de avond wordt het wat droger. Morgen in de middag weer stevige buien. Dan maximaal 17 graden.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Robert Vriesen bij de ANWB. Lekker druk, hè?
2: Het is behoorlijk druk, Ruud. 666 kilometer file in totaal. Meeste vertraging in het midden en in het zuiden van het land. En verspreid over het land komen stevige onweersbuien voor. Je hebt nog niet zo heel veel weerslag op het verkeer, maar toch, je bent maar gewaarschuwd. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide 8 kilometer file en een half uur vertraging. Want er staat daar een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Gaat nog tot 8:30 duren, volgens Rijkswaterstaat. Dat ding moet geborgen worden, want die is uitgebrand. A2 Utrecht-Den Bosch, een half uur vertraging door 12 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Rijdt langzaam over de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen, want bij Tiel West gebeurde een ongeluk. De weg is daar wel weer vrijgegeven, maar vanaf knooppunt Del nog 8 kilometer file en 40 minuten vertraging als je naar het zuiden rijst over de A27 vanuit Utrecht naar Breda, kom je namelijk in 21 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Werkendam.
3: Terecht.
2: Terecht.
3: Dankjewel, tot zo weer.
0: Het NOS Journaal van 17:30 hier is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. In Bokstol is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen. De bestuurder kreeg een vallende eik op zijn auto. Volgens Omroep Brabant was de boom mogelijk rot en is hij omgevallen door het noodweer. Een gewelddadige mesaanval gisteravond op straat in Belfast in Noord-Ierland. Er gaan berichten over een bijna onthoofding. Op beelden is te zien hoe omstanders ingrijpen en de verdachten overmeesteren. Een Noord-Ierse politicus prijst hun moed.
5: To those individuals, I would like to say this: you showed the very best of humanity, and you have the profound gratitude of this entire house.
4: Het slachtoffer is zwaar gewond. De verdachte is een Soedanese immigrant. Premier Starmer reageert geschokt en zegt alles over die verdachte te willen weten, en ook of het Britse migratiebeleid heeft gefaald. Vorig jaar waren er in Noord-Ierland gewelddadige anti-migratieprotesten. Nieuwe betogingen bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker één betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij protesten 2 doden. Amerika heeft dat ebola-centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. En FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betalen de Duitsers ongeveer 16 miljoen euro voor de linksback. Dat is een recordbedrag voor de club uit het Enschede. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Dat klopt. NPO Radio 2.

0: gek. Dit synthesizer nou op het...
1: Maar ik kan me gewoon helemaal inbeelden hoe jij dat vroeger echt deed. Dat je misschien wel zo'n synthesizertje had op je kamer. En dat je echt zo pling, pling.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik kan dit gewoon spelen.
2: Nee.
1: Alleen die twee akkoorden? Wauw,
0: en net zoals Enjoy the Silence, dat kan ik ook spelen. Dat klinkt heel indrukwekkend, maar het is alleen... Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. En dat is gewoon 4 minuten lang.
2: Ik wil dat wel een keer meemaken live.
0: Ben je zo lam met de top 2000? Wij doen dat toch elk jaar.
1: Maar heb jij een synthesizer, Ruud? Kan je die een keer meenemen anders?
0: Ja, ik kan ook wel een keer meenemen.
2: Heb jij een eigen synthesizer?
0: Nee, mijn zoon heeft een.
1: Oh, dat lijkt me heel leuk.
0: Maar het is echt serieus, het is te makkelijk om hier...
1: En ik zie je al staan zo erbij.
0: Maar het is echt heel simpel.
1: Dat was ook groeven.
0: Het is het is echt heel simpel.
2: Ja, maar je moet wel het ritme kunnen vasthouden.
0: Ja, maar dat is het ritme vasthouden.
1: Ik vind dat je hier mee moet nemen, lijkt me heel leuk.
0: Ja, dat was een synthesizermiddag, leuk.
1: Oh, leuk.
0: Ja. Stevie Winwood uit 1982, Valerie, ook nog George Ezra en Anyone For You.
3: Zo, what the holy fuck! Moet je kijken hoe achterlijk gestoord dit duur is! Dat geloof je gewoon niet! Het

0: nieuws uit de natuur.
1: Grote kans dat je in deze dagen geconfronteerd wordt met bladluis. Niet gewoon bladluis, maar echt ja, groot bladluisprobleem in Nederland. Niet alleen in je tuin, ook bijvoorbeeld op de handvatten van je fiets, auto, brommer, motor, alles. Moeten we bang zijn voor bladluis? Dat ga ik nu vragen aan de groenste tuinman van Nederland. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Lodewijk Hoekstra. Ja. Van eigen huis en tuinman. Lodewijk, even bij het begin beginnen. Is het gevaarlijk?
2: Nee, absoluut niet. Dus we hoeven niet bang te zijn voor bladluis.
1: Oké, maar het bladluis is wel... ze vreten wel zich in, hè? En ze nestelen zich. En ze maken wel alles kapot. Toch?
2: Nee hoor, dat valt heel erg mee. Dus bladluizen leven van planten. Met name de zoete sappen die in planten zitten. En die nemen ze dan op en die scheiden ze uit. En dat heet dan mildauw. En mieren zijn daar gek op. Maar uiteindelijk is die mildauw, dat is dat plakkerige spul. Ja, dat plakkerige spul vinden we dan als mens heel vervelend. En dan, daarmee is het dan een enorm probleem. Maar ja, eigenlijk is het ook gewoon natuur natuurlijk.
1: Oké, dus jij zegt leven en laten leven, niet mee bemoeien.
2: Zeker, zeker, zeker. Het wordt pas een probleem als je zeg maar geen natuurlijke vijanden hebt. Zoals die beheersbeestjes of planten of vogels. Dus met alle dichtgestraatte tuinen en het verdwijnen van de biodiversiteit... worden dat soort dingen dan wel iets sneller, bijvoorbeeld een plaag, zeg maar.
3: Maar Moet je dan ook je planten apart zetten? Stel je ziet dat één...
1: Ja, quarantaine.
3: Ja,
2: ik denk dat dat wel op zich verstandig is. Maar in principe is, hoef je dus niet bang te zijn dat je plant gelijk doodgaat.
1: Nee, maar is het niet zo dat luizen dan stiekem in de nacht dan van de ene plant naar de andere gaan? Als ze ook ver uit elkaar staan?
3: In de nacht ook.
2: Ja, ik ben geen ecoloog, maar als ik hun was, zou ik het wel doen.
1: Wel, ja. Ja. Ik heb even totaal iets anders. Ik koop om de 5 maanden een nieuwe palm.
2: Ja.
1: Bij de plantenwinkel. En die gaat om de 5 maanden gewoon dood. Dus dat is een vast prik. Wat doe ik verkeerd? Want alle andere planten zijn nep. Dus die blijven heel.
2: Nee, dat kan meerdere oorzaken hebben.
1: Maar ik heb nu luis, daar wil ik naartoe.
3: Maar heb je hem binnen of buiten?
1: Ik heb hem binnen.
2: Dat is plantenspreekuur. Nee, ja, het zou bijvoorbeeld kunnen dat je hem te nat zet. De palmen houden niet heel erg van natte voeten. Dus gaat die wortel rotten. Gaat je plant dood, wordt die geel. Dat zou kunnen, maar er zijn ook wel meerdere oorzaken wellicht aan te stippen. Dus,
1: Eigenlijk, dat was helemaal niet voor mezelf bedoeld. Want ik zie nu ook luis erop. En ik ben binnen, tenminste de plant ook.
2: Kijk, luis kan wel een teken zijn dat je plant een mindere weerstand heeft. En dan kun je sneller last krijgen van aanpassingen en dit soort dingen, zeg maar. Maar ik vind luizen zelf wel heel erg bijzonder.
1: Want?
2: En ook, ja, nou goed, als je bijvoorbeeld kijkt naar een samenwerking met een mier... Dat is heel grappig, want die mildauw zijn mieren dan maar gek op. En die kunnen dan de luizen melken door op hun billen te trommelen.
1: Het wordt een hele andere middag. Wie trommelt op wiens billen? Wat zeg je nou?
2: Ja, de mieren trommelen op de billen van de luizen. En dan geven ze een commando mildauw af. En dat noem je dan melken.
1: Is dat serieus? Heb je iets gedronken?
2: Ja, die werken samen. En de mieren beschermen dan zelfs de luis. Ja, ik vind dat super mooi.
1: Lodewijk, ben je nou serieus tegen me? Want ik ga dit verhaal vertellen en dat iemand zegt... Ja, ga weg. Waar.
2: Nee, anders zou ik het niet vertellen.
1: Oké.
2: Okay. Dus,
1: wie trommelt dan via spillen?
2: De mieren trommelen op de billen van de luizen. Okay. Dus die werken samen, want die zijn gek op die mildauw, omdat het super voedzaam is. Maar goed, ook een beetje plakkerig voor je auto.
1: Ik heb Gijs dus nog nooit zo rechtop zien zitten.
4: Nee, maar vooral ook dat dan het teken is dat je wil melken. Ik vind dat een rare. Ja.
1: Oké.
2: Nee, maar dat is een beetje de natuur. En we moeten af van dat we alles willen bestrijden. En als je het doet, doe het natuurlijk.
1: Zouden mensen dat ook moeten doen? Op elkaar spillen?
2: Ja, dat zou
1: als je misschien een glas wijn.
3: Als je ontslagen wil worden, moet je dat misschien doen.
1: Ja, precies. Ja. Ik wil een glas melk. Ik heb gewoon op haar billen getrimd.
2: Okay, terug naar de luizen.
1: Sorry, pardon.
2: Nee, dus weet je, als je dan gaat niet bestrijden met gif of zo, dat is super slecht. Komt in het ecosysteem, maar probeer in te zetten op diversiteit. Divers beestjes, vogels in de tuin. En lost het probleem ook zichzelf op, zeg maar. En het luisteren ook voedsel weer voor andere dieren.
1: Ja.
2: Dus we moeten een beetje die natuur omarmen.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het heel leerzaam dit wel. Mag je vaker bellen over dit soort...
2: Ja,
1: oké. Okay. Dan bel ik je morgen.

0: heb een nieuwe single die ik nog even laten horen. Hebben we nog tijd? Ik kijk naar Pietje Planning van het radioprogramma.
1: Als je hem nu gaat draaien, past het precies.
0: Maar ik wil even nog Opelite afkondigen van Taylor Swift.
1: Dan moet je dat snel even doen.
0: En Seven Nation Army van de White Stripes.
1: Oh ja.
0: En dan kan ik die plaat draaien.

0: opgericht doet. En zie ik onszelf door Frankrijk rijden. Met deze plaats op de radio. Wat wordt dit een zomerhit, zeg? Dat is een gok, hoor. Dat weet ik nog even. Jonas Blue, Melef en Edge of Desire. Tot zover dit radioprogramma, dames en heren. Straks om 6 uur hoor je Emily de Wild op NPO Radio 2 met het oorwil ook wat. Emily, heb jij wel eens iemand op zijn billen, zijn haar billen getrommeld?
1: Ja, elke dag wel een keer.
0: Oh, oké. Okay. Ik heb net iets geleerd.
1: Alleen mijn collega's vinden dat heel raar als ik
0: dat
1: doe.
0: Ja, dat is, het kan tegenwoordig ook. Zonder consent mag het ook niet meer. Dan word je gewoon gelijk. Consent.
2: Hey, consent. Consent.
1: Dank je wel, jongens.
0: Goed. Zou jij een maanauto willen ontwerpen als dat zo zou uitkomen?
1: Een maanauto?
0: Ja, gaat een auto naar de maan om mensen te vervoeren van A naar B?
1: Ik vind de focus op het heelal soms jammer. Ik hoop eigenlijk dat we meer naar onze eigen aarde kijken en wat we daar kunnen verbeteren.
0: Goh.
1: Ik vind soms dat er gaan miljarden en miljarden gaan van naast dan niet worden, dan moeten we daarmee naar een planeet. Zullen we eerst eens kijken hoe we onze klimaat.
2: Nou, heel goed.
1: Top van jullie. Ja, dankjewel.
0: Applausje.
1: Nee, maar ik vind het ook fascinerend, maar ook dat denk ik.
0: Ik ben helemaal klaar met dat onderwerp. Nu, okay. Je hebt me helemaal overtuigd. Helemaal aan jouw kant. Zeg, het is dinsdag, dus de gouden strot.
1: Ja, deze meneer.
0: Oh, Gloria. Zo.
1: Van Morrison.
0: Ja, dat is het begin. Ja, mooi.
1: Leuk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Toen was ik 18, wist je dat, toen hij dat schreef?
2: Oh, dus joh.
0: Hij was 18 of jij?
1: Hij was 18.
0: Oh, ik ga dat zeggen, anders gaat hij iets mis.
1: hij is 80 nu,
0: volgens mij. Ja, dat wil ik net zeggen. Want, hij is knettergek ook.
1: Maar hij is niet per se aardig.
0: Nee, maar
1: hij is wel
0: niet.
1: Goed. Want ik geloof, hoeveel optredens gaf hij nou tot en met september? 18 optredens
0: 18?
1: In Europa.
0: Wow. Ja. Oké. Okay. Wat gek.
3: Is hij een lul?
0: Hij is een lul.
1: Ja, hij is niet aardig, nee.
0: Hij is ontzettend een lul.
1: Onze praktiek.
0: Maar,
1: heb jij wat goed?
0: Ja.
1: En hoe ging dat? Vertel eens, hoe ging dat?
0: Lul.
1: Praat hij
0: dan niet? Nee. Dit was helemaal geen touw aan vast te knopen. Wil geen contact, loopt weg.
1: Nee, joh, hij wil geen interviews, joh.
0: Nee, dat doet gewoon geen interviews. Net zo ergens als Morrissey doet ook dat niet.
1: Ja, nee.
0: Maar goed, daar weet je het van. Dus,
1: Van Van Morrison is ook wel bekend, hoor. Die heeft ook een klok hangen op het podium. En hij speelt geen seconde langer dan waar hij voor betaald wordt.
2: Nee,
1: dit verhaal is echt waar. Hangt er dan een klok op podium achter de kussen. En dan kijk je daar heen. Okay,
2: met een wekker.
0: Vind ik
2: ook
0: dan weer leuk. Okay. Ja, daarom gesproken, de tijd is om.
1: Het is een fenomeen.
0: Ook niet overwerken.
1: Dus dat.
0: En het eerste plaat.
2: Roxette. Joyride.
0: Die was voor Gijs.
1: Joyride, ja goed.
2: Ja, ik ben een keer klaar met Gijs.
0: Gijs is eenzaam, alleen. Jij ook al. Goed. Veel plezier met Emily. We zijn er morgen weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: AWB
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En met het NOS Journaal is hier Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
13: Goedenavond, Emily. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De ruim 4000 alarmpalen in Nederland moeten straks via één druk op de knop kunnen worden aangezet. Eerder wilde het kabinet dat het luchtalarm over anderhalf jaar zou verdwijnen en alarmeringen via het NL Alert zouden gaan. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben in maart hebben 4 verdachten schuld bekend. Volgens de tieners werden ze online geronseld. Een van hen zegt dat hij niet eens wist wat een synagoge was, vertelt zijn advocaat.
14: De achtergrond van de explosie was bij cliënt onbekend. Het begrip synagoge, daar komt-ie, is door mijzelf op het politiebureau aan cliënt uitgelegd wat dat inhield.
13: Binnenkort doet de rechter uitspraak. In Den Haag is een petitie aangeboden voor een vernieuwde euthanasiewet. Het is ingediend op initiatief van de stichting Levenseinde Regie. En hij is bijna 75.000 keer ondertekend. De stichting wil dat de euthanasiewet wordt aangepast.
15: Nu is het zo dat een arts die beslist of jij voldoende ernstig lijdt om euthanasie te mogen worden gegund. Terwijl wij vinden een wilsbekwaam mens mag zelf beslissen of zijn leven voltooid is en of hij lijdt aan het leven of zij, waardoor euthanasie noodzakelijk is.
13: Er zijn genoeg handtekeningen om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. En we gooiden vorig jaar gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Daar zit natuurlijk ruimte voor verbetering. Een van de adviezen is om restjes uit de koelkast te gebruiken voor een smoothie. Verslaggever Irma de Vries checkte de inhoud van een koelkast bij studenten.
16: Oh my god.
17: Ananasstukjes.
16: Een hele mooie bruine banaan.
17: Poffertjes ruiken nog wel goed, maar ze stonden al een tijdje achter in mijn koelkast.
16: Stuk komkommer.
17: Tijd voor kookroom.
16: Daar gaan we. Geel-groenachtig.
17: Het ziet er redelijk gezond uit.
16: Oprecht, het is best wel zoet.
17: Ja, dat is best wel lekker.
13: Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het weer. Later vanavond en vannacht is het vaker droog. Morgen opnieuw buien en zon bij maximaal 17 graden.
1: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Robert Vries. Hi, Robert.
18: Hi, Emily. Goedenavond. Nou, het hoogtepunt van de avondspits dat ligt alweer ver achter ons, hoor. Maar er staat toch nog 350 kilometer bij elkaar. En let op, verspreid over het land komen ook stevige onweersbuien voor. Dat kan ook lastig zijn in het verkeer. Een kapotte vrachtauto nog steeds op de rechterrijstrook van de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want die vloog aan het begin van de middag in brand. Die moet toch worden geborgen bij knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file en 1,5 uur vertraging. Situatie blijft daar nog zo tot 8:30 vanavond, meldt Rijkswaterstaat. A2 Utrecht-Den Bosch. 1,5 uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file. Denk je pakt A27, maar ook vanuit Utrecht naar Breda staat daar 9 kilometer. Bij Werkendam met 20 minuten vertraging. En 1,5 uur tijdsverlies nu na een ongeluk op de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen. De linkerrijstrook is daar dicht vanaf knooppunt het Vonderen. 4 kilometer file.
1: Dankjewel.
18: Alsjeblieft.
1: Zometeen het oorbel ook, want we beginnen met Roxette. Joyride komt eraan.
19: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Choice 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, goedenavond. Nog een paar dagen en dan gaat het WK van start. Het zal je niet ontgaan zijn. Is de oranje koorts al een beetje gaande in jouw wijk? In je hoofd, in je hart? Of ben jij gewoon die ras op pessimist die pas enthousiast wordt wanneer het Nederlands elftal in ieder geval de finale haalt? En voor jou hoeft het anders niet anders. Nou, hier bij het oor houden we toch wel van je, ongeacht de mate waarin je oranje al dan niet lief hebt. Zometeen bellen we daarom ook met onze lievelingschef Ramon Brugman over hoe je thuis een laagdrempelig culinair feestje kunt maken voor wanneer het Nederlands elftal speelt. En hij heeft dan op ons verzoek ook tips voor alle wedstrijdtijden. Dus 's middags en wanneer ze bijvoorbeeld 's avonds spelen en wat je dan serveert, hoor je allemaal zometeen. En ook niet tenminste, Van de Man Morrison vandaag als gouden strot. Hoor je allemaal later.

Kensington, Living 4. En daarvoor Terrence Trent D'Arby en Dan's Little Sister. Tenminste, hij tegenwoordig Sunanda Matreya. Sunanda Matreya met Dan's Little Sister. Ja, ken je van die muziek waarbij je meteen hoort, nog voordat er een noot is gezongen, dat het Brits is? Dat heb ik altijd bij Stars in Their Eyes. Ken je die nog? Just Jack uit Londen. Stars in Their Eyes neemt eigenlijk talentenshows en programma's die snelle roem beloven op de hak. Dus denk aan Big Brother, dat soort programma's. Want volgens deze Just Jack worden deelnemers eigenlijk gebruikt zolang ze interessant zijn, om daarna net zo snel weer aan de kant te worden gezet. Oh. Even terug naar 2007.

toch wel de eerste keer dat er echt bewust autotune is gebruikt bij Believe en Share. En voor Just Jack, Stars in Their Eyes. Heel veel mensen zeiden, oh ja, drie op reis. Was ik helemaal vergeten, joh, dat het daar een tune van was. Eens even kijken. Ik kreeg een appje binnen van Wiebe. Die zegt, je bent heerlijk bezig, Emily. Dankjewel, Wiebe. Ik wil daar graag aan bijdragen. Heb jij in de categorie even relax? Xavier Rudd met Follow the Sun. Slinger er maar in.

0: Xavier Rutt en Follow the Sun. Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: In Boksel is een automobilist om het leven gekomen toen een boom op zijn wagen viel. Vermoedelijk ging het om een rotte eik die omviel door de harde wind. Halverwege de avond trekken enkele zware buien het land uit. Noord-Ierland is opgeschrikt door een mesaanval in Belfast. Een man raakte daarbij zwaar gewond. Volgens Britse media probeerde de dader de man te onthoofden. Volgens de politie gaat het om een Soedanees. Verder is er nog weinig bekend over de dader, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Heel veel weten we nog niet, dus we hebben geen idee wat een mogelijk motief is, wat er vooraf ging aan deze steekpartij, wie is het slachtoffer. De politie wilde daarover alleen zeggen dat ze op dit moment nog geen enkele aanwijzing hebben dat het hier om een terreurdaad zou gaan.
1: Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Nederland en Marokko kunnen binnenkort makkelijker criminelen en verdachten aan elkaar uitleveren, want de Tweede Kamer heeft een uitleveringsverdrag goedgekeurd. Het gaat om criminelen die misdrijven hebben gepleegd waarop in beide landen een celstraf staat van zeker 1 jaar. En het luchtalarm blijft bestaan. Defensie gaat er een mee betalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. Eerder wilde de minister het luchtalarm afschaffen en vol inzetten op het NL Alert, maar nu vindt hij het luchtalarm toch wel handig in deze onzekere tijden. Het weer, tegen middernacht nog wat regen, maar vannacht is het vaker droog. Morgen kans op wat felle onweersbuien bij maximaal 17 graden.
0: Dankjewel, Juri. Nou, de files lijken enorm af te nemen op dit moment. Ja. Waar staan ze nog, Robert?
3: Nou, op verschillende plaatsen staat het nog vast. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, daar is voor de avondspits al een vrachtwagencabine uitgebrand. Dat ding dat moet nog worden geborgen bij knooppunt Leenderheide. Daarvoor is de rechterrijstrook dicht. 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot 8:30 gaat duren. Verder heb je nog een half uur vertraging als je over de A2 naar het zuiden rijdt. Vanuit Utrecht naar Den Bosch kom je in 14 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda is de vertraging ietsje minder, maar er toch staat er 12 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: En wat zeg je nou op tafel tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal zonder al te veel gedoe? Nou, jij weet ook. Beste advies gewoon.

0: Deze week voor Bente. En daarvoor hadden we Foreigner, Cold as Ice. Donderdag is het zover. Dan start eindelijk het WK voetbal. Nederland die trapt zondag om 10:00 af tegen Japan. Maar hoe zorg je nou voor iets lekkers op tafel dat ook makkelijk is en een beetje past bij het tijdstip? Want dat valt natuurlijk soms niet mee door het tijdverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nou, voor dit soort ingewikkelde vragen kan ik natuurlijk maar één iemand bellen. En dat is onze vriend van de show Binnenste Buiten en 24 Kitchen Chef Ramon Brugman. Hi.
1: Daar is hij weer.
0: Daar is hij weer, hi hi. Hey, ja. Even, geef jij iets om het WK of denk jij...
1: Nou, ik heb gisteren even zitten kijken met wie er allemaal meedoen. En er doen zoveel kleine landjes mee dit keer... dat ik weet niet waar ik naar zit te kijken, denk ik. Oh. Volgens mij wordt het heel saai.
0: Ja, oh ja, denk ik, ik vind wel heel leuk dat Curaçao zich heeft gekwalificeerd. Daar ben ik zo benieuwd naar.
1: Ja, ja, ook heel leuk. Maar als ze tegen Brazilië spelen of zo... dan is er in één keer weer niks aan, want dan verliezen ze met 8-0.
0: Ja, we hopen niet. We houden hoop. Maar laten we de wedstrijden doornemen. Ja. Dus zondag, ik zei net al, 22:00 speelt Nederland tegen Japan, de eerste wedstrijd. Wat serveer je om 22:00 op een zondag?
1: Ja, nou ja, kijk, je hebt al gegeten. Je gaat er lekker voor zitten. Je neemt je wijntje, je biertje. Weet ik van, kan er nog op zondag? Ja, de volgende dag werken, maar kom op. Ja. We gaan er goed voor zitten. We hebben nog goede hoop. En dan, ja, ik denk de hele tijd... je moet het wel een beetje combineren met het land waartegen je speelt. Hè? Want we zijn natuurlijk voor Nederland. Dus ik dacht, als je nou een haringje neemt... een stukjes haring op roggebrood... met een klein beetje sojasaus, wasabi en zoetzure komkommer. Het is echt onwijs simpel om te maken. Het klinkt heel raar, maar het is echt een gouden combinatie.
0: Oké, wacht even, nog een keer. Haring op roggebrood, zei je dat?
1: Ja, gewoon een stukje haring doe je op roggebrood. Dan doe je gewoon een paar druppeltjes sojasaus op. Dat is ook zout en heel hartig. En dan een dotje wasabi of wasabi mayonaise... met een paar plakjes zoetzure komkommer.
0: Wat leuk. Een soort unami-stoot van heb ik jou daar.
1: Ja, maar je hoeft maar een paar dingetjes te maken. Want je koopt eigenlijk alles in. Alleen de zoetzure komkommer maken. En dan leg je dat gewoon op elkaar. En geloof me, het is echt kippenvel lekker.
0: Wat lekker. Wat een grappige combinatie.
1: Ja, ja. Maar ja, dat is ook Japan en Nederland is ook een grappige combinatie.
0: Vind ik ook. Oké, en laten we naar zaterdag 20 juni gaan. Om 7:00 spelen we dan tegen Zweden. Ja, dat is rond etenstijd.
1: Ja, perfect,
0: kunnen we in principe ook roggebrood en haring weer serveren?
1: Ja, nou, eigenlijk wel. Als je dan de sojasaus wegneemt. Nee, de Zweden die doen aan smörgåsbord. En dat is eigenlijk een soort buffet. Hè? Dus als je naar voetbal gaat kijken en je maakt dat smörgåsbord. Dus een beetje zalm, een beetje brood, een beetje soep, een beetje aardappelsalade. Weet ik veel. Je zet zo allemaal van die koude dingen op een tafel neer. En terwijl je voetbal aan het kijken bent en er is weer iemand onderuit te gaan en die ligt zich aan te stellen op het veld, loop je even naar het buffet, schep je bordje weer op en ga je weer zitten. En kun je zo de rest van de wedstrijd bekijken.
0: Gewoon dus een paar hapjes en dat iedereen dan even kan pakken.
1: Ja, ja. Dat hebben die Zweden heel slim bedacht.
0: Nou, wat goed. Ja, bijvoorbeeld Hans, die appt ons nu met de NPO Luister app. Die zegt, tomatensoep uit blik, worstenbroodjes uit de magnetron, voor erbij mayonaise en chilisaus.
1: Als je verder niks kan bedenken, is dat heel prima
0: natuurlijk. Dat lijkt het toch, tomatensoep uit blik. Oké, maar tot slot en gezien de vorm van het Nederlands elftal, misschien wel de laatste wedstrijd, we moeten het even zien, Tunesië-Nederland om 1:00 s'nachts.
1: Ja, nou ja, Tunesië, dat is qua eten is dat wel weer echt een fantastisch land. Hè? Want er komen zoveel lekkere dingen vandaan. Ze hebben bijvoorbeeld harissa. Dat is een peperpasta met paprika, komijn, een heleboel specerijen. En zij eten merkeshworstjes. En als ik ergens gek op ben, is dat het wel. Dus ik zou zeggen, gebakken merkeshworstjes, dan een beetje yoghurt in een schaaltje doen met die harissa. Ja. En haal je dat worstje zo door die yoghurt harissa saus. Ja, super simpel. En het is al 1:00 s'nachts, dus als je een paar van die worstjes op hebt, nou, dan heb je ook wel gelijk genoeg om daarna lekker te kunnen slapen en dat hele WK uit te gaan zetten.
0: Ja, ik vind het wel een heel leuk idee dat jij die landen zeg maar in die gerechtjes verwerkt.
1: Ja, we moeten het een beetje combineren.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, ik vind dat zeker leuk. Maar goed, in uiterste nood gewoon, wat is altijd een goed idee? Paprika ribbel?
1: Nou, ja. Nou, paprika ribbel, maar ik bedoel, als het Hollandse avond is, dan moet je toch denken aan boterhammenworst met augurk, weet je wel. Of een blokje kaas met een zilver uitje. Of ossenworst met zo'n gele ui erop. Ja, Hollandse dan dat gaat het allemaal niet worden natuurlijk. Ja.
0: Maar jij kiest wel vaak, merk ik, voor de combinatie dus zout en dan iets zuurs erbij.
1: Ja, ja, ja, dat werkt goed. Je moet spelen hè, met dat palet in je mond. Dus als je maar één ding eet, dan is het vaak heel saai. En als je Als je aan het koken bent, eigenlijk altijd wel op zoek naar dat zoet, zuur, zout en een combinatie daarvan. Dat is altijd briljant.
0: Ja, vind ik ook, ja. Ik las trouwens net iets heel leuks, vind ik, in de krant. Namelijk dat mensen die stinkende rauwmelkse Franse kazen eten, dat die langer leven. Dat is onderzocht onder wormen.
1: Oh, ja.
0: Ja, dus wormen die bijvoorbeeld aan de Roquefort zaten, die leefden echt aanzienlijk langer. Wat doet dat met jou, dit nieuws?
1: Nou ja, dat doet mij heel veel deugd. Want ik ben gek op van die stinkkazen.
0: Ja, dus,
1: nou, kijk, die Fransen zijn zo gek nog niet. Hè. Die tafelen eerst heel lang. Dan hebben ze 4-5 gangen op. En dan voordat ze aan het dessert beginnen, nemen ze eerst nog even een stukje kaas. Dat is toch heerlijk?
0: Ja, ik vind dat ook heerlijk. Vind ik ook leuk voor, voor de smorgasbeurt of voor het buffet.
1: Ja, als je lang wil leven, ik zeg een grote kaasvest.
0: Ja, een kaasvest, ook tijdens het WK. Gewoon als je nog extra lang van het WK wil genieten, lekker heel veel kaas eten. Altijd goed, en dan is een zuurtje of een uitje. Amsterdams uitje vind ik ook lekker bij dingen. Ja. Dat is altijd goed, toch?
1: Zeker.
0: Word je wel winderig van, maar dat is weer een ander verhaal. Ramon Brugman van Binnenste Buiten en 24 Kitchen. En via Ramon Brugman te volgen op Instagram. Ga je nog daar tips geven ook? Niet?
1: Dat zou ik best wel eens kunnen doen van de week.
0: Dus oké.
1: Ik zal eens even wat erop zetten.
0: Heel graag. Dus volg Ramon, @Ramon Brugman op Instagram. En dan zie je al die lekkere dingen voorbij komen. Dank je wel weer.
1: Dank je wel.
0: Doei. Tot snel. Doei. Bye.

je bent natuurlijk nu aan het genieten van je smorgasbord. Met haring en Franse kaas. Nou goed, tijd in ieder geval voor de after dinner hit. Vandaag vertragen we de boel even lekker met Desiree en You Gotta Be. Ja, zijn het dan die geruststellende woorden? Of is het de cadans van die warme stem van Desiree? Het is in ieder geval een hele fijne plaat. En je kan natuurlijk proberen om van alles te zijn, omdat je hoge eisen stelt aan jezelf. Maar geloof me maar, je bent gewoon precies goed zoals je bent.

0: is NPO Radio 2.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: ANWB Zomeralert, nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel, Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
6: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
16: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
15: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
17: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
15: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel Jennifer Okkeloen. Dan valt nu wel mee, hè?
19: Ja,
18: of niet? Valt het mee?
19: Jawel, het valt wel mee. Maar ik wil nog even inhaken over wat Jennifer zei. Dat kan ook lastig zijn in het verkeer, die flinke buien. Want er kan onweer bij voorkomen hagel en fikse regen natuurlijk. Op de A2 rijd ik nog langzaam vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want bij knooppunt Leenderheide daar staat die uitgebrande vrachtwagen nog op de rechte rijstrook. Die moet nog worden geborgen. De rechte rijstrook is nog tot 8:30 dicht. Nu nog een kwartier vertraging vanaf Maarhezen. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch kan je nog file rijden over 9 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een kwartiertje vertraging.
18: Dankjewel Robert.
19: Doei.
18: Zometeen een geniaal stuk chagrijn in de Gouden Strot. Maar eerst nog U2. Komt eraan.
20: Ster. Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.

0: Dodo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Het oor wil ook wat.

0: U2 en Pride, oftewel In the Name of Love.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, of je nou laverend tussen code geel, slag, regens en epische hagelbuien bent op dit moment, of misschien ben je met haastige spoed onderweg naar je rustgevende yogaklas. Adem in, adem uit. Hier zit je goed, hier ben je droog. Zometeen eren we Wim Morrison in de Gouden Strot. Want het is natuurlijk dinsdag, dus dan krijg je dat. We hebben gekozen voor de zanger met een oeuvre van je welste. Je kent hem sowieso van natuurlijk zijn grootste hit, Brown Eyed Girl. Waar die overigens nog nooit één rode cent voor heeft ontvangen aan royalties. Ken je dit verhaal? Omdat hij destijds een of ander wurgcontract met zijn toenmalige muziekmaatschappij heeft getekend. En het is geloof ik de meest gedraaide hit van Wim Morrison. En hij is niet rijk ervan geworden.
3: Überhaupt een van de meest gedraaide radiotracks ooit.
0: Ever, ja. Yeah. Zo sneu dit.
3: Dit is echt om te janken, toch? Ik snap wel dat hij bloedzaggerijnig is.
0: Ja, ik snap ook dat hij bloedzaggerijnig is. Meer over deze chagrijnige meneer, die heel erg goed is. Hè? Mag ik dat even benadrukken? Hoor je zo meteen.
1: Ik laat mijn oor verwerken.

0: Alex Warren hier op NPO Radio 2.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: Vandaag een man met een stem die kan fluisteren, die kan grommen, die kan zeuren, die kan verleiden. En soms allemaal ook binnen hetzelfde nummer. Dat is ook bijzonder. We hebben het over George Ivan Morrison, oftewel Van Morrison, Van the Man. Nou, Van Morrison die wordt in 1945 geboren in Belfast in Noord-Ierland. Zijn vader die heeft echt een enorme platencollectie met uiteraard blues, jazz, gospel. Nou, zij vormen gewoon een muzikale opvoeding voor Van Morrison. En al vroeg raakt hij verslingerd aan de Amerikaanse soulmuziek. Zo klinkt hij ook een beetje. Nou, in de jaren 60 breekt hij door met zijn band Them. Gloria die schreef hij toen hij 18 was. Dat is echt niet normaal. Toen hij 18 was had hij al eigenlijk deze hit. Ja, Gloria dus van Them. Nou, hij verliet Them toen hij 21 was al voor zijn solo-carrière. En hier vertelt hij waarom.
3: My original attention and where I was coming from musically was rhythm and blues and soul. That's, you know, what I wanted to do. But all that was, you know, getting sidetracked all the time by, you know, other agendas, other producers, you know, record companies, marketing, you know. All this kind of stuff. All this stuff was getting sidetracked, so I just wanted to break everything down and create my own soul music.
0: Ja, nou, je hoort het hier al. Hij is niet bepaald een pretletter, onze Van Morrison. Eigenwijs. Hij heeft geen zin in bemoeienis van de platenmaatschappijen. Hij heeft geen zin in fotoshoots en dat soort dingen. Geen interviews wil hij doen. Wantrouwend. Chagrijnig. Nou, dat zorgt voor het label ook moeilijk type. Hij wordt een moeilijk type genoemd. Nou, hij is ook iemand die liever muziek maakt dan omgaat met mensen. Laat staan dus dat hij interviews geeft of zijn publiek liefdevol toespreekt.
4: If you shut your mouth and keep quiet, you may get what you want. All right. Otherwise, you're just like boring me to death and probably everybody else.
0: Ja, hij was dus nogal chagrijnig tegen het publiek in San Francisco in 1974. Gelukkig stopt hij ook al die bokkigheid in zijn muziek. Want wat een stem heeft die man. Het is niet altijd loopzuiver per se, maar zijn stem raakt je wel diep in je hart en met gevoel. Want het is echt wel soul, het is ook blues, het is Ierse folk, het is jazz ook af en toe. En soms lijkt het alsof hij tijdens het zingen in een soort muzikale trance terechtkomt. Fans noemen zijn concerten dan ook vaak een spirituele ervaring. Zo intens is het.

Ja, nou goed allemaal. We horen hier toch echt wel een zanger die iedere lettergreep lijkt te voelen voordat hij hem uitspreekt. En wat een oeuvre, hou je vast. Deze man heeft meer dan 45 studioalbums uitgebracht. En solo alleen al, kun je nagaan. Zijn hypnotiserende album Astral Weeks uit 1968... wordt ook door velen gezien als een van de beste albums aller tijden. Nou, hij is dus Van Morrison, mopperkont, muzikale reus. Door een koninklijke onderscheiding mag hij zich ook tegenwoordig Sir Van Morrison noemen. 80 jaar treedt deze zomer nog 18 keer op in heel Europa. Van the Man, welkom in de Gouden Strot.

66 wordt ook door velen gezien als een van de beste albums aller tijden. Nou, hij is dus Van Morrison, mopperkont, muzikale reus. Door een koninklijke onderscheiding mag hij zich ook tegenwoordig Sir Van Morrison noemen. 80 jaar treedt deze zomer nog 18 keer op in heel Europa. Van the Man, welkom in de Gouden Strot.

Unforgettable wou ik zeggen. Het is unstoppable. Peter zegt, goedenavond, dankjewel voor het draaien van Sia. Ik vroeg een paar dagen terug er ook om, maar nu is het ook prima. Dankjewel. Gelukkig, Peter. Maar hoe zeggen dat ook? Wat in het vat zit, verzuurt niet. Zo is het ook. En daarvoor Van Morrison, ook zuur, maar wel goed. Into the Mystic. Hey, kan ik iets voor je draaien? Wat willen jouw oren? Misschien heb je ook een zanger of zangeres waarvan je denkt, ja, doe die dan een keer in de Gouden Strot. En dan kun je misschien twijfelen over of het een Gouden Strot is of een lode pijpen. Maar goed, we eren ze wel, hè. Vind ik wel belangrijk. Muziek is zo persoonlijk natuurlijk. Dacht je van

0: Hopelijk hou je het droog en anders... Wat zeg je altijd? Wat zei je moeder nou altijd?
1: De meeste druppels vallen naast je.
0: De meeste druppels vallen naast je.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Maaike.
3: Hoi hoi.
0: Hallo, is het...
3: Ja, goed met jou?
0: Ja, gaat goed. Yes. Ja, het is hier nog droog en zonnig, maar ik krijg allemaal berichten uit het zuiden van Nederland dat het... Dat de hemel huilt. En ook weer van uit Bleiswijk bijvoorbeeld. Net een foto van Debbie. Die zei nou hier niet met een strak blauwe lucht. Dus goed, maar goed. Niet dat alleen... Ja. Wat zei?
3: Ja, hier is het ook droog. Dus hou je zo.
0: Waar is hier?
3: Velserbroek.
0: Velserbroek.
3: Ja, tegen Haarlem aan.
0: Tegen Haarlem aan, ja precies. Ja. Hey, Maaike, ik zei natuurlijk net van... joh, als je een idee hebt voor de Gouden Strot... en toen zei jij wel iets heel terecht van... jij mist af en toe wat Nederlandse artiesten in dat lijstje.
3: Ja, klopt. Ik denk dat wij, dat de Nederlandse artiesten eigenlijk ook wel in het rijtje thuis horen.
0: Ja, maar jij noemde bijvoorbeeld Marcel Veenendaal van Direct. Die hebben we gedaan. Dat was echt heel leuk. Jij zei Blackbird, Nona, Rianne van de Indian. Allemaal goede namen. En jij zei Mel.
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Mel, van Mel en Vintage Future. Mel was het eerst, nu is Mel VF. En wat maakt haar zo goed?
3: Ik heb het toevallig wel een keer live gezien. En ze heeft een soort rauwigheid in haar stem waar ik wel heel erg van hou.
0: Ja, ze heeft een beetje een randje, heeft ze.
3: Ja, klopt inderdaad.
0: Ik vind dat er bij sommige artiesten, die hebben echt attentiewaarde. Die beginnen met spelen of die beginnen met zingen. En je denkt, ho, daar staat iemand.
3: Mm-hmm, ja, dat klopt inderdaad.
0: En zij heeft dat ook.
3: Zeker, absoluut.
0: Leuk, ik ga dan één uit de begindagen draaien, dacht ik. Call My Name. Vind je dat goed? Vind ik echt een goede plaat.
3: Oh, dat vind ik wel tof. Ja, okay. Zeker. Ja.
0: Ik schrijf hem op voor de lijst met de Gouden Strotten. Dankjewel, Maaike.
3: Yes, tof, leuk. Hey, fijne uitzending. Nou,

0: Sanne zegt terecht, er is maar één manier om dit te zingen. En dat is gewoon voluit uit je borst. Because the night.
1: Heel lekker hard.
0: Heel hard.
1: Ja,
0: vol erin.
1: Zonder voorbehoud.
0: Zonder voorbehoud. Because the night. Patti Smith. En daarvoor Mel en Vintage Future. En Call My Name. Ik heb zometeen nog fijne muziek van Jackie Evans voor je na Stars. Nog even Simply Red. Ook leuk, toch?

Oh, wat is dat goed. Jackie Evans, Leave You Here. NPO Radio 2, de laatste voor vandaag is Nou Horen. En dan Nice to Meet You voor Luc. Die zegt, ik heb net kaarten gekocht voor mijn dochter en voor mij. En het is een rip uit mijn lijf, maar we gaan wel lekker. In oktober. Ja, alvast heel veel plezier. En wat leuk dat je met je dochter gaat. Heel cute. Wordt vast heel tof.

0: Was het Orwell ook wat voor deze dinsdag zometeen de geweldige Morad? Zeg eens hoi.
1: Hoi, dit was Emily. Ik ben er zo meteen.
0: Tot morgen. Doeg.
1: Hoi.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
5: Het slachtoffer van de mesaanval heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het alarm zou verdwijnen vanaf 2028. En bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
5: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: Sidefender, Olivia Dean, Rain Me In, Hello There, House Life. Gewoon even serieus, hoe is het op deze dinsdagavond? Ik denk dat je wel een klein schouderklopje hebt verdiend, hè? Want dinsdag is echt wetenschappelijk bewezen de moeilijkste dag van de week. En daarom zijn wij op zoek naar...
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, kan allerlei redenen hebben, hè? Misschien heb je wel het koffieautomaatje op het werk gemold. Of heb je als schilder de verkeerde deur of de verkeerde muren geverfd van je klant. Hoe dan ook, deze dinsdag zit er bijna op. En ik help je graag om deze laatste uren van de dag nog even door te komen. En daarvoor hebben wij dus die Detox Dinsdag in het leven geroepen. Concept is heel simpel. Jij mag nu een plaat aanvragen waarmee je helemaal tot rust komt. Ik zoek zo'n plaat die aanvoelt als een warme deken op een koude lentedag. Dus welke ontspannen plaat mag ik voor je draaien? Ik ben er al eentje tegengekomen. Wel wat ouder, uit 2017. We kennen hem allemaal van Armin van Buuren, dat denk je, hè? Ja. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like, maar dan wel de classical remix. En dan gewoon even een klein stukje, zodat je weet van, oh ja, dat kan ik ook kiezen. Maar het hoeft niet, hè, het is puur ter inspiratie.

gewoon prachtig gedaan. En het gaat dan zo de hele track verder met al die strijkers en die piano rustig op de achtergrond. Het is maar een voorbeeldje. Als je deze wil, dan mag je me ook gewoon appen. Armin Morad. Dan komt het goed. Maar als je zelf een hele goede ontspannen plaat hebt voor deze Detox Dinsdag, dan mag je die natuurlijk ook indienen. Allemaal via de NPO Luister-app. Kom maar door. Camila Cabello onderweg met Havana naar Chris Isaak. Nu op Radio 2, Lie to Me.

0: Camila Cabello, Havana. Als je in een band speelt, dan is er eigenlijk één grote nachtmerrie, de dag waarop de groep uit elkaar valt. En John Fogerty, de zanger van Creedence Clearwater Revival, die ziet dat bij zijn band heel duidelijk aankomen. De mannen die hebben namelijk een meeting met een platenlabel. En de andere bandleden die gooien op tafel dat ze ook eigen liedjes willen gaan schrijven en zingen. En als John dat hoort, dan denkt hij, dit gaat niet goed. Dit is het begin van het einde. Ja, en dat maakt hem toch best wel verdrietig, want met Creedence Clearwater Revival hebben de mannen samen al hun dromen waargemaakt. Dus als John weer thuis is na de meeting, pakt hij pen en papier, want hij heeft door het gesprek een idee gekregen voor een metafoor.
1: And so the metaphor to me was, so, you know, every once in a while in nature you'll see a stunning

0: willen gaan schrijven en zingen. En als John dat hoort, dan denkt hij... dit gaat niet goed, dit is het begin van het einde. Ja, en dat maakt hem toch best wel verdrietig... want met Creedence Clearwater Revival... hebben de mannen samen al hun dromen waargemaakt. Dus als John weer thuis is na de meeting... pakt hij pen en papier, want hij heeft door het gesprek... een idee gekregen voor een metafoor.
1: En so the metaphor to me was... So, you know, every once in a while in nature... you'll see a stunning blue sky with the sun out... and yet because there's a cloud way over there that you can't see... but the atmosphere is blowing that rain over from that cloud... and dropping it on you. You're in a sunny day, but it's raining on you. And that just seemed to describe... how the band felt.
0: Ja, die metafoor vormt de basis dus voor dit liedje. Have you ever seen the rain? En zometeen Bluff.

0: aan de kust. En over 2 weken brengen wij dus die Zeeuwse kust bij je thuis. Want dan zenden we live uit vanaf Concert at Sea. Met onder andere live, direct, door je speakers.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, daar is het nu tijd voor. Hey Wouter.
2: Goedenavond.
0: Wanneer was het voor het laatst dat je echt dacht van... ja, toch wel een beetje stressy situation?
2: Nou, daar heb ik niet zo heel veel last van eigenlijk.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar? En dan week in, week uit. Elke week een ontspannen leven.
2: Nou, wel zoveel mogelijk. Ik probeer zo min mogelijk druk te maken om dingen waar ik geen invloed op heb.
0: En soms is het niet eens dat jij je druk maakt, maar dan wordt het gewoon veroorzaakt door een ander.
2: Ja, dat is wel zo. Ja, misschien dat het in het verkeer is of zo. Dat zou kunnen.
0: Ja, die herken ik ook wel af en toe. Dan denk ik van, ik zou mijn middelvinger willen opsteken.
2: Ja, maar dat kan geen kwaad.
0: Ja, maar dan denk ik altijd, oh ja, maar wat nou als ze dan zien wie je bent? Weet je wat, dus ik heb altijd nog zo'n extra laag erbovenop van, doe dat maar gewoon niet.
2: Nee,
0: even
2: jou kan ik maar
0: begrijpen. Ja. Anyway, we gaan ontspannen. Maar met welke fijne plaat mogen we dat doen, Wouter?
2: Nou, je had het over Detox Dinsdag. En toen dacht ik, het is dinsdag, geen Weemoed Woensdag. En toen dacht ik ineens, stop, Norah Jones.
0: Ja,
2: en zo snel ging het.
0: Lekker, maar de grap is dat, zeg maar, Norah Jones... ik bedoel, het is niet dat ze nog vaak wordt gedraaid of zo... maar je denkt er dan wel meteen aan.
2: Ja, je hebt een paar van die artiesten die... ik heb het zelf ook wel eens. Dus dat je toch wel even in een bepaalde mood zit en... Nou ja, dan. Ik heb op mijn werk een collega gehad die heel veel Norah Jones draaide. Kleine 20 jaar terug. Ja, en dat is altijd wel een beetje blijven hangen. En dat draaide ze zoveel dat ik dacht van. Het wordt een beetje too much. Maar nu ben ik het steeds meer gaan waarderen. Dus af en toe.
0: Oké, grappig. Ja, die collega dacht je eerst nog. Het is too much. Maar dan blijft het toch nog kleven aan je. Goed, man. Norah Jones is goed. Welke plaat van Norah Jones?
2: Ik had Sunrise. Gestuurd.
0: Fijn.
2: Ja. Leuk plaatje.
0: Lekker. Ga ik draaien. Dankjewel, Wouter.
2: Oké.
0: Hoi.
1: De Detox Dinsdagplaat.

Cure en Boys Don't Cry. Bij sommige kinderen is meteen duidelijk, jij gaat later een grote wereldster worden. En zo iemand is Justin Timberlake. Al vanaf echt jonge leeftijd is hij niet van het podium te slaan. Want zingen, dat doet hij gewoon echt het allerliefst. In de jaren 90, ik kwam dat filmpje tegen op Instagram, mocht hij meedoen aan het programma de Mickey Mouse Club. Een soort populaire tv-show in Amerika, waarbij kinderen kleine toneelstukjes opvoeren en ook covers zingen van hele bekende liedjes. Nou, dat was voor Justin in ieder geval een droom die uitkomt. Want samen met een piepjonge Britney Spears zingt hij daar een cover van de legendarische Prince. Laat horen, Morad. Ja, tuurlijk. Let op. Komt-ie.

supercute gewoon. Zoveel talent ook op zo'n jonge leeftijd. En vervolgens heeft Justin keihard gewerkt om te komen waar hij nu is. Inmiddels heeft hij tientallen hits op zijn naam staan. En daar is deze er eentje van. Can't Stop the Feeling op 2. I got

prachtige plaat weer hè, van Danny Vera. Samen met Marlon Pichel dit keer, Try Again. Gaat deze het einde van het jaar halen? Ik denk het wel, die energie heeft hij namelijk. Zometeen weer dat spannende moment van de avond, de ballen van Morad. Dat betekent dat jij je mag gaan bemoeien met de muziek. Ik trek zometeen een bal. En de bal die bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag gaan vragen. Nu, Kim Carnes, Better Davis Eyes. Yeah.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims, ik heb je hulp weer nodig, want het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, bijna alle ballen zijn eruit. 12 balletjes nog over in het apparaat, maar welke komt er vandaag uit? Anne, het is balletje 59.
2: Even kijken op de lijst. 59, dat is de categorie weer.
0: Nog een keer?
2: Weer, dus alle weersverschijnselen.
0: Okay.
2: Zon, regen, sneeuw,
0: ja,
2: kan allemaal.
0: De allermooiste plaat die gaat over een weersverschijnsel... of die gaat over het weer. Als we maar uiteindelijk bij het weer uitkomen, mag.

0: is NPO Radio 2. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. We gaan.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij al onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
11: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
10: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Hey, ben je er weer?
18: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
17: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
18: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
17: Ja, lekker. Je
19: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: De ballen van Morat.
22: Balletje 59. En we zoeken een plaatje die gaat over het weer. Maar wat komt er binnen in de NPO Luisterapp? Even ter inspiratie. Bas die schrijft: goedenavond. Heel cliché, maar ik dacht aan Crowded House met Weather With You. Het zal wel vaker voorkomen, kan ik zo verwachten, schrijft hij nog. Ja, Bas, klopt inderdaad. Is genoteerd, dankjewel. Gerrit, maar ook Anouska, die komen met de Weather Girls. Ja, kan niet missen natuurlijk. Johnny heeft het over Zonne van Ramstein. Die welt zeer laut best. Hey, hier komt die zonne. Lekker, man. Bert, die gooit het over een hele andere boeg. Die wil namelijk Miss Montreal en Door de Wind. Ja, we zijn op zoek naar de allermooiste plaat die terug te herleiden is naar de categorie weer. Jou nog niet geappt? Kom maar door via de NPO Luister-app.
23: Met Morat.

0: Show met Morad. NPO.
1: Radio.
0: 2.
1: Er is maar één NPO Radio 2.
2: Looking down with your toes pressed to the edge.

0: catch you. Try again, chef special. Hey, Spencer.
1: Ja, goedenavond, morgen.
0: Hallo, goedenavond, Spencer. Oké, we hebben een balletje getrokken, balletje 59. En bal 59 staat voor zoek een plaat die gaat over het weer. Ik helemaal excited, maar ik heb niks laten merken on-air. Want het moet echt vanuit jullie komen, snap je? Ik moet niet te veel sturen. En dan zie ik jouw appje binnenkomen. En dan spring ik dus een gat in de lucht.
1: Nou, dat is geweldig.
0: En niet alleen ik, want omdat ik jou nu natuurlijk aan de telefoon heb, is je vriendin volgens mij ook super blij.
1: Ja, ik probeer er altijd contacten dat ze de radio aanzet, maar ik weet het nog niet.
0: Oh. Reageert ze niet op appjes?
1: Nou ja, misschien zit ze wat anders te doen, ik weet het niet, maar...
0: Locatie checken!
1: Ja, ja.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zit wel goed. Ze kan het sowieso altijd terug horen. Hè? Dus dan draag je hem op aan haar. En dan zeg je, lieve schat, ik heb wat romantisch voor je gedaan. Luister even naar Radio 2, die uitzending op die en die dag. Welke plaat over het weer moet het gaan worden?
1: Ja, Purple Rain van Prince uiteraard.
0: En waarom ben ik dan zo blij? Niet omdat, ik bedoel, Purple Rain wordt wel vaker gedraaid op NPO Radio 2. Maar er is één versie. Die ik één keer per jaar draai ongeveer. En dat is de versie live in Syracuse. Ken je die?
1: Ja, uiteraard.
0: Oh, wat is dat een gekke uitvoering zeg. Dat is gewoon porno op die gitaar.
1: Geweldig.
0: Mijn god. Dus met jouw goedkeuring start ik dus de hele lange versie... live in Syracuse, Purple Rain van Prince.
1: Ja, je hebt uiteraard mijn goedkeuring.
0: Daar gaat-ie.

0: Mijn god. Ik ben nu toch gewoon klaar met de dag. Ik wil gewoon naar huis. Ik ben er klaar mee. Mooier dan dit wordt het niet. Dit was het. Mijn god. Ilja, die appt niet normaal goed. Wat een nummer, briljant. Manon, thank you, alsjeblieft. Jari, die zegt ultiem genieten dit. Arjen, huilen, zo mooi. En Guus, die zegt laten we eens in de top 2000... alleen de laatste 100 nummers live draaien. Dan wordt het nieuwe jaar nog veel mooier. Ook Purple is echt vele malen mooier live. Groetjes van Guus. Even bijkomen hoor. Dames en heren, we gaan toch nog even door met de show. We zijn op zoek naar...
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke dag schotel ik twee liedjes aan je voor die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. Vanavond vieren we een jubileum. Want het album Invisible Touch van Genesis is vandaag 40 jaar oud geworden. En daarom mag je dus kiezen uit twee albumtracks. Kies je voor...

ligt in jouw handen. De keuze is aan jou. Met welke plaat wil je het jubileum van het album Invisible Touch vieren? In Too Deep. Dan heb je me optie A via de NPO Luister-app. En ga je voor Land of Confusion, dan heb je me optie B. Stemmen doe je nu via de NPO Luister-app. Dit is Role Model.

No worries, no worries at all. Ik heb alleen wel even je hulp nodig voor Morad's Most Wanted. Wat is nou die Most Wanted track zometeen? Als we het hebben over Genesis. Twee keuzes vandaag. Genesis Into Deep of Genesis Land of Confusion. Into Deep is optie A, Land of Confusion is optie B. En jij bepaalt het. En daarmee vieren we de verjaardag van 40 jaar Invisible Touch. Miley Cyrus onderweg naar MadCon.

0: confusion. Wat gebeurt er in de appbox, Anne?
1: Ja, ik krijg een leuke appjes binnen. Max zegt bijvoorbeeld, ik ga voor optie A. Dat past volgens mij beter bij de vibe die deze uitzending gekregen heeft... met de bijna hypnotiserende versie van Purple Rain die je net gedraaid hebt. Toby zegt ook nog Genesis na Purple Rain. Het kan bijna niet op. Maar in deze wat confusing tijd ga ik toch voor optie B. En Paula zegt, Land of Confusion, ja, dat is toch veruit het beste nummer. Dus als we alles bij elkaar optellen, dan komen we uit op 62% van de stemmen voor Land of Confusion.
0: Land of Confusion van Genesis vandaag.

0: Genesis, Land of Confusion. Wel mooi hoe Tim dan de studio komt binnenlopen. Met, ja, daar gaat helemaal niks meer over Genesis.
1: Vrij weinig. Dus ik ben heel benieuwd wat je er tegenover gaat zetten.
0: Daar staat hij gewoon hoor. De man die waarschijnlijk nog weet welke plaat er op nummer 17 stond in de top 40 van een willekeurige zaterdag in 1998.
1: Geen idee, nee, echt niet. Nee. Nee. Oh,
2: Tim's finale oordeel.
0: Ja, ik bedoel, je hebt niet eens nagedacht.
1: Nee.
0: Maar...
1: Nee,
0: je weet wel veel.
1: Nou, ik doe mijn best.
0: De finale oordeel. Genesis, ja. Dus blijft hij overeind staan of niet? Als we daar tegenover zetten...
1: Fuilak.
0: Pieter Gabriel altijd.
1: Oh,
0: dan sta je opeens
1: in de held. Ja, joh.
0: Want ze hebben nogal wat meegemaakt, toch?
1: Ja, zeker. Pieter Gabriel is de allereerste zanger geweest van Genesis. Maar Pieter Gabriel solo, dat is gewoon helemaal voor mij.
0: Deze had ik niet aanzien komen. Oké, Pieter Gabriel
1: of... Marillion.
0: Ja.
1: Mooi gekozen omdat die stem van Fish erg lijkt op dat van Pieter Gabriel. Dan ga ik toch nog voor Pieter Gabriel.
0: Pieter Gabriel!
1: Ja. Oh, Supertramp. Nee, ga toch voor Pieter Gabriel.
0: Pieter Gabriel is grote winnaar van de avond.
1: Ik ben gewoon fan. Sorry.
0: Oké, duidelijk verhaal. Zo meteen, Tim's avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
14: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
13: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten.
1: Buigen.
13: Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als je door de lange hal van Tim's avondslot loopt, dan hoor je in de verte al gonzen. Het doffe geroezemoes van het feestgedruis in de balzaal. Volg het geluid, treed binnen, je bent van harte welkom. De poortwachter van vanavond heeft een uitzonderlijke goede dag vandaag. En hij wil je er alles over vertellen. Wie het is, hoor je zo meteen.
2: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
16: Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Martha and the Muffins, Echo Beach. Judith zegt, ach, wat heerlijk. Lang niet meer gehoord, Martha and the Muffins. Ja, welkom. Dit is het muzikale avontuur, iedere maandag tot en met donderdag. Tussen 10 en 12, de late night show van NPO Radio 2, Tim's avondslot.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Goeie avond. Oké, ik heb een groot probleem, dat wil ik even bij je neerleggen. Ik voel het gewoon niet. En normaliter is het zo dat ik het altijd wel voelde. Ik was er lekker mee bezig. Ik verzamelde ook wuppies. Ik geef het maar gewoon grif toe. Het is echt gebeurd. Maar dit jaar, het WK, het doet me gewoon helemaal niks. Misschien komt het ook wel omdat ik een beetje meningenmoe ben. Iedereen heeft maar een mening. En nu heeft iedereen weer een mening over het WK. En dat we het niet goed gaan doen, enzovoort. Ik heb al helemaal geen zin in voordat het überhaupt is begonnen. Dus griffieren van het avondslot. Jij bent altijd iemand die anderen kan enthousiasmeren. Dus dat zou misschien bij mij ook nog wel eens even kunnen lukken. Ben jij al een beetje in de stemming voor het WK of helemaal niet?
2: Ik ben helemaal in de stemming. En ik heb denk ik ook een goede tip voor je.
0: Ja, niet die wuppiepet die je maandag gaat opzetten. Daar heb je mee gedreigd, hè? Dat je hem echt gaat opzetten.
2: Ik ga zeker mijn wuppiepet opzetten.
0: Oké. Maar wat nog meer?
2: Nou, ik zit er helemaal in sinds mijn overburen. Ja? Dat is zo'n rijtje huizen. Die hebben vlaggetjes opgehangen. Van die oranje vlaggetjes. Die zitten dus helemaal in de sferen. En die maken dat geluid. Dat klappert zo leuk tegen elkaar. Het is een beetje alsof het regent. Maar dan wel op een gezellige manier.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik vind oranje ook echt een hele lelijke kleur. Maar dat ga ik dan eventjes. Dan ga ik verbanden in mijn hoofd. Dus oké. Okay. Dat zal helpen, denk je.
2: En vlaggetjes,
0: en
2: ja.
0: Iedereen is blij met die vlaggetjes ook in de straat?
2: Nou, dat is wel grappig. Er is dus één buurman van het rijtje. Ik denk dat het 7 huizen zijn. En er is er eentje middenin.
0: Ja.
2: En die heeft met iedereen ruzie. Dus de vlaggetjes die gaan van huis naar huis. En die slaan dan één huis over.
0: Nee!
2: Oh. En dan gaan ze weer verder.
0: Oh, dus is echt een rijtjeshuis met in het midden. Gewoon echt recht in het midden dan. Ja. Een huis zonder vlaggetjes.
2: Eén huis zonder vlaggetjes.
0: Ja, en daar woon ik eigenlijk. Dat is een beetje, toch? Dat is het gevoel. Of een Duitser, dat kan ook.

0: Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. Hebben wij eigenlijk nog kandidaten nodig gevieren voor Tim's karaktertrick?
1: Ik vind het altijd wel gezellig om een lijstje kandidaten te hebben.
0: Oké, dat is goed. Okay. Het gaat als volgt. Het karaktertrick is heel erg leuk. Dan hebben wij een gesprek op de radio, jij en ik. En dan komt, als het goed is, jouw karakter een beetje naar voren. En dan gaan we weer dat gesprek met elkaar aan. En dan ga ik een liedje uitzoeken wat helemaal bij jou past. Dus dan krijg je gewoon een persoonlijk liedje van mij. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens een keer een sleutelhanger cadeau. Een Tim's avondslot sleutelhanger. Vind je het leuk om mee te doen? Laat het nu weten met de NPO Luisterrap. Het enige wat je hoeft in te tikken is karaktertrek. En dan krijg je van mij een persoonlijk liedje en een sleutelhanger. Dus karaktertrek even appen. Dan hebben we weer wat kandidaten, vinden wij heel fijn. Morgen dan staat Roxanne Hazes in het Concertgebouw. En dat is echt wel een hele bijzondere plek voor haar. Want haar vader André heeft daar de blueslegende Muddy Waters ooit live gezien.
2: Oh yeah.
0: Oh yeah, deze man. Oh yeah.
2: Oh yeah.
0: Hij werd door zijn broer, de broer van André, dus door een hele lange regenjas naar binnen gesmokkeld en zag daar Muddy Waters op het podium zitten en dacht, dat wil ik ook! Het soort Amsterdams accent heb ik hier proberen na te doen. Ik hoop dat het overkwam. Hoe dan ook, André die werd helemaal gegrepen door Muddy Waters en besloot zelf de muziek in te gaan. En trad er zelf op in 1982. Was een van zijn hoogtepunten uit zijn carrière. Dus tot morgen daar ook in Hazenstraat. Dat vind ik wel heel tof. En bovendien... Roxanne Hazes met tranen in de giftshop.

steeds live te zien, hè, tijdens die Back to the 80s feesten. Treed je op. Met een geluidsband op de achtergrond. When the going gets tough, the tough gets going. Billy Ocean. Oh, ik heb zo meteen een artiest voor je. Een band. Nou ja, het is gewoon eigenlijk helemaal niet goed. Ja, nee, sorry.

de band die ik zo meteen ga draaien. De zanger kan gewoon echt niet zingen. En er was één iemand die kon ook vrij weinig, behalve een beetje dansen. En die kreeg wat sambaballen in zijn hand. En toch werd het legendarisch. Ik heb echt al een platen, het is fantastisch. Wat het is, hoor je zo meteen naar een vrouw die vol talent zit. Dan heb ik het over Adele. Dit is Rumor Has It op 2.

0: Ja, goed is dit, hè. Dit is zo goed. Happy Mondays, hoorde je. En Kinky Afro op NPO Radio 2. En ze konden eigenlijk vrij weinig. Dat wil zeggen, ja, je hoorde het eigenlijk al aan de zanger. Die was niet echt heel erg goed of zo. Maar wel karakteristiek, weet je wel. Dat is ook heel belangrijk. En je had Bess, werd hij genoemd. Dat was een man met twee sambalballen. Die kon een beetje goed dansen. En had hele wijde pupillen. Nou, dat weet je ook wel genoeg eigenlijk. En er is een film gemaakt over deze band. Over Happy Mondays en over de hele Manchester scene. En die heet 24 Hour Party People Vincent. Die zegt dat ook even in de NPO luisteren. Het is absoluut de moeite waard om die even te checken als je daar meer over wil weten.
1: Teams Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Nou, we gaan iemand weer eventjes op de muzikale sofa leggen. Eventjes die ui even afpellen. Even kijken wat er allemaal onder zit. En daar een liedje bij uitzoeken. Dat is eigenlijk het hele idee achter Teams Character Track. Vandaag doen we dat met Robert. Robert, goedenavond.
2: Goedenavond, dokter Tim.
0: Oh, wauw, je bent de eerste die mij zo noemt. Nou moet ik echt alles heel serieus gaan nemen.
2: Ja, ik word op de sofa gelegd. Dus,
0: Je wordt onderzocht, je hebt helemaal gelijk. Zeg Robert, jouw kinderen vinden jou ontzettend hip.
2: Ja, klopt.
0: Vertel, waarom is dat?
2: Vertel, ik ben een vader van een zoon van 22 en een dochter van 24. En ik luister nog steeds de top 40. Hardstyle omarm ik redelijk. Brennan Hart is wel een van de artiesten waar ik graag naar luister. Gewoon een heel dag de radio aan. Ik merk wel dat de top 40 wat minder blijft hangen. Maar dan vraag ik aan mijn zoon van, wie is dit? Dat is een lekker nummer, weet je wel. Dus ik probeer wel bij te blijven op die manier.
0: En Robert, waarom wil je zo graag up-to-date blijven eigenlijk? Wat is jouw drijfveer hierachter?
2: Ja, de liefde voor muziek. Ik kan er niks anders van maken. Het is een ziekte. Als kind kon ik al net staan en zat ik al aan de radio te kloten met de volumeknop en stond te dansen. In mijn jeugd disjockey geweest.
0: Oh.
2: Ik loop 24 uur met een melodietje in mijn kop. Er staat de radio niet aan. Dan loop ik een hele dag met hetzelfde deuntje. Dus vandaar dat er heel veel soorten muziek in mijn hoofd zitten.
0: Ja. Is het heel druk in jouw hoofd eigenlijk?
2: Sorry, wat zeg je?
0: Is het heel druk in jouw hoofd?
2: Nee, dat niet. Nee. Ik ben redelijk georganiseerd. Maar dan gaan waarschijnlijk mijn vrouw en kinderen lachen nu.
0: Oké, prima. Maar als je het zelf maar voelt, weet je wel, Robert, dat is het allerbelangrijkste. Maar heel tijd muziek in je hoofd, zeg je. Je hebt ook heel verschillende muziek nodig om van dat ene deuntje af te komen. Je zegt zelf, ik ben discjockey geweest. Wat was het gaafste om dat te doen? Ik kan me zo voorstellen, heb jij gedraaid op de radio of was het in een club of zo, een discotheek?
2: Nee, in de club. Ik ging vroeger met curvebakken en 12 inches ging ik in de regio rond Antwerpen, want daar ben ik opgegroeid draaien.
0: Ja.
2: Daar heb ik verschillende discotheken gehad. En mijn hoogtepuntje, dat is wel een dingetje, is dat ik op een doodnormale donderdagavond een keer in de IT heb mogen staan.
0: Nee.
2: Dat was mijn hoogtepunt.
0: Dat is echt, voor de mensen die IT niet kennen, IT was gewoon de club geweest van Amsterdam, van Nederland eigenlijk toch, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: In de house-periode.
2: Ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar hoe vet is dat? Ook om mensen bij elkaar te brengen door middel van muziek, toch? Dan kan ik me zo voorstellen dat dan de drijfveer is geweest voor jou.
2: Ja, en het liefst zou ik dan nog zeggen van, net als Prince zou ik achter een zwart gordijn willen gaan staan. Maar gewoon zien dat de mensen plezier hebben en uit hun dak gaan en lol hebben en gewoon een memorabele avond hebben.
0: Ja, ik heb hem gevonden, joh. Het is, deze is niet zo moeilijk. Ik heb een ongelooflijk leuk liedje, vind ik tenminste. Met niet heel veel tekst, zeg ik je wel, in alle eerlijkheid, Robert. Maar het is vooral de vibe en de titel en het gevoel wat helemaal bij jou past, volgens mij. Dit, beste Robert, is volgens mij jouw karaktertrek.

0: zo leuk in Tim's karaktertrek om echt allerlei soorten karakters komen voorbij. En soms heb je een heel erg gedragen lied met een hele emotionele tekst. Iemand die heel veel heeft meegemaakt bijvoorbeeld. De andere keer is het een beetje grappig. Of dan kieteren we een klein beetje. Maar in dit geval had ik zoiets van ja, ik ga echt puur en alleen luisteren naar het muzikale gedeelte van het nummer. En ik moest bij Robert meteen denken aan Stardust Music Sounds Better With You. Want, beste Robert, je ademt muziek. Je hebt vroeger veel gedraaid in clubs en ook in de fucking It gewoon in Amsterdam. Nou, daar mag je echt heel erg trots op zijn. En je vindt het heel erg leuk om andere mensen te zien dansen, bij elkaar te zien komen. Jij verdwijnt het liefst achter een zwart gordijn, zeg je. Ja, Music Sounds Better With You van Stardust is wat mij betreft een uitgemaakte zaak. En jouw karaktertrek, de vraag is alleen, vind jij dat ook?
1: Nou ja, Tim, heel eerlijk. Oh, ik denk dat ik voor de cirkel is rond. Ik hoef nooit geen radio meer te luisteren.
0: Nou.
1: dit is het gewoon. Hè. Ik heb in het vorige gesprek al aangegeven dat Music van John Miles is toch mijn nummer 1. Dat wordt ook gedraaid op de uitvaart bij me als het een keer zover komt.
0: Yeah.
1: Maar dit gaat er zeker bij komen.
0: Oh nee joh! Oh, dat moet je niet zeggen. Oh mijn god. Wat gaaf. Je kende het wel, hè, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Nee, ik met elke break zit ik mee te dijnen. En ik heb het wel staat op armen.
0: Ik vind het echt waanzinnig, Robert. Dat had ik. Ik dacht wel dat je het leuk zou vinden, maar dat je het zo gaaf zou vinden, had ik niet verwacht. Nou ja, gefeliciteerd. Je krijgt hem bij je uitvaart cadeau van mij. Laten we hopen dat het nog heel lang duurt.
1: En als jij me aankomt kondigen, dan vind ik het helemaal
0: perfect. Oh, nou, is een deal. Laten we hopen dat ik dan eerst ga. Het wordt een heel gek gesprek nu zo. Nee, moeten we niet doen. Je krijgt ook nog eens Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Ook nog eens een keer.
1: Ja, geweldig.
0: Nou, mooi toch? Tim's karaktertrack. Veel plezier gebruiken, zegt hij. Nou, dat is hem geraden ook. Robert was dat in de Tim's karaktertrack. Wil jij ook een keer meedoen? Je bent van harte welkom. Laat het even weten met de NPO Luister. Het enige wat

stond in het voorprogramma van Harry Styles. De hele Amsterdamse reeks in elk geval. Robin en With Every Heartbeat. Straks gaan we naar de kelders van Tim's Avondslot. Daar hebben wij namelijk een spook gehuisvest. Zijn naam is Marv en hij let op de soulmuziek. En hij heeft er toch weer een geweldige soulplaat gevonden. Welke het is, hoor je zo meteen. Nu, de Stranglers op 2. Go!

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op en zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Straks een soulplaat uit de collectie van Marv, onze soulkenner in de Soulkerker. En muziek van David Bowie en Tina Turner.
1: Ster.
17: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: avontuur. Iedere maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12. En we hebben allemaal figuren hier rondlopen in het avondslot. Eén daarvan is een spook. Zijn naam is Marv. En hij waakt over de soulmuziek. En iedere dinsdag ontmoeten we hem hier in het avondslot. Marv! Een hele, hele goede avond. Ach, daar zul je hem hebben. Kijk eens.
1: Hey, Tim.
0: Waar denk jij bij soul aan?
1: Pijn, ja. Verlies,
0: oh, ja.
1: Love, ja. Hope,
0: okay.
1: En soulpijpen.
0: Soulpijpen, ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: heb je, ja, ja, ja.
1: Ik denk hem nog wel eens aan.
0: Mijmeren. Heb je ook een goede plaat voor mij?
1: Ja, van deze.
0: Okay, ja, kijk, ik heb een hele mooie soulplaat namelijk gevonden. Dit is echt gek. Veel soulmuziek wordt ook gebruikt in nieuwe muziek. Het leent zich er heel erg voor. De groove, de baslijnen bijvoorbeeld. Neem nou Bootsy Collins. Het nummer I'd Rather Be With You zou je kunnen kennen in een bewerking van bijvoorbeeld Beyoncé.

0: Alanis Morissette. Handen uit je zakken. Handen uit je zakken. Dat is mij altijd geleerd.
1: Hand in my pocket.
0: Zelf weten. Een minuut die eigenlijk 30 seconden duurt. Misschien heel gek, maar dat bestaat. Daar is zelfs een term voor. En dat hoor je zo meteen in de nieuwe... Nee, niet in de New Wave track. Dat hebben we morgen. De Late Night track. De Late Night track, oftewel liedjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort. Een minuut die eigenlijk 30 seconden duurt. Welke het is, gooi je straks.
2: NPO Radio 2 Topsong.

0: Vorig jaar was echt het jaar van Bente. Dat zet ze nu gewoon voort met een nieuwe topsong. 3, 2, 1, Bente.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track.

dramatisch te klinken, maar het is vaak voorgekomen dat ik gewoon een goede vriend helaas naar zijn graf moest dragen. En dat is echt een... Ja, dat, als je dat meemaakt, dat veroorzaakt zoveel innerlijke strijd soms, dat je worstelt met het leven zo van, je wil het ten volste leven, maar dat kan niet altijd. Je hebt bijvoorbeeld een gezin, of je hebt een hele drukke baan in. Je wil heel erg groot zijn, meeslepend leven, maar dat gaat gewoon niet altijd. Maar toch, bij iedere keer, bij zo'n gebeurtenis, denk ik, ja, je moet echt iedere seconde van het leven proberen te genieten in elk geval. En als mij zoiets weer overkomt, als zoiets weer heel dichtbij komt, dan moet ik altijd denken aan een nummer van Don Henley. En dat heet New York Minute. Alles kan veranderen binnen een minuut. Er hoeft maar iets te gebeuren en je leven kan in één keer helemaal op zijn kop staan. En die New York Minute is niet die 60 seconden. Want in New York gaat alles twee keer zo snel. En daarom duurt hij maar 30 seconden. Dus nogmaals het verzoek. Leef je leven. Don Henley, New York Minute. Gebrouwen in de

0: was een tijd, toen was Twitter nog heel erg leuk. En je had een Counting Crows account op Twitter. En dat bestond uit de volgende tekst en de volgende tweets. 3, 4, 5, 12, 28. Zo, 4 heeft een nou door al. Ja. Counting Crows. Snap je Counting Crows? Snap je Counting Crows? Ja. Wie heb je hem?
1: Het kwartje valt. Het kwartje.
2: Bel of heb je me nou?
3: Verzoekie monster!
2: Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Je had ook nog heel flauw een Stevie Wonder account op Twitter. Met gewoon allemaal willekeurige leestekens. Zo flauw. Verzoekie Monster. Zijn zware voetstappen echoën. Wacht even hoor, even totaal theater maken. Zijn zware voetstappen echoën. Door de gangen van Tim's avondslot. Steeds een beetje harder, steeds een beetje dichterbij. Maar wees niet bang, hij doet helemaal niks. Als je maar op tijd bent met een verzoekie. Welk liedje wil jij hem voeren? Laat het nu weten met de NPO Luister. Je bent van harte welkom. Deze dag, deze dinsdag 9 juni, duurt nog zo'n 20 minuten. Jij kan het legendarisch maken door het Verzoekie Monster jouw favoriete plaat te voeren. Geef het door met de NPO Luister-app. Wij wachten hier af, in stilte en in rust.

Jamiroquai en Virtual Insanity. En daarvoor het prachtige I Remember Everything van Zach Bryan. En die stond vandaag in Frits Philips Stadion gewoon in Eindhoven, joh. En het is zo leuk. We krijgen heel veel berichten binnen van mensen die er net zijn geweest. Iemand die noemt zich Specerijen in de NPO Luisterapp. Het is een prachtige naam die zegt: ah, oh, we komen net van het Zach Bryan concert vandaan in Eindhoven. En wilde net dit nummer aanvragen. Het was geweldig. En Eline die zegt: lieve Tim en alle collega's, dankjewel voor het draaien van dit prachtige liedje I Remember Everything. Het is een persoonlijke favoriet en wij staan nog even met onze baby te dansen in de woonkamer. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar het is 11:30 geweest. Maar misschien kon de baby niet slapen. Maar bemoei je je mee, Tim? Wat leuk dat je met de baby nog even gedanst hebt. Dat kun je ook zeggen. Ja, dat is heel fijn. En ze zegt erbij: hierna allemaal lekker naar bed. Perfecte afsluiting voor de nacht. Nou, dat vind ik leuk. Dankjewel. Graag gedaan, Eline. Nou ja, jouw favoriete muziek, het kan nog steeds. Het Verzoekje Monster zit hier een beetje eilend voor zich uit te staren. Beginnen we heel erg honger te krijgen. Voordat hij straks weer naar de fles grijpt, moet je hem eerst even een bodem geven natuurlijk. Dat is een goede plaat. Ja, Verzoekje Monsters aan het drank. Dat weten niet veel mensen, maar het is echt zo. Jouw favoriete muziek mag je doorgeven met de NPO Luister. Wat mag ik voor je draaien? Wat mag ik het Verzoekje Monster voeren? Laat het nu weten, dan hoor je het straks op de radio. Thans, The Rolling Stones.

0: Jackson, Honky Tonk Women. Het probleem is, zo laat op de avond vindt men het toch wel een beetje spannend om het verzoekje monster te voeren. Kan ik inkomen? Begrijp ik even goed. Dat doe ik het wel. Ga ik zo meteen naar het hok met het verzoekje monster erin en dan gooi ik wel naar binnen wat ik hier binnen krijg. Sonja bijvoorbeeld, die zegt, oh, lust het verzoekje monster. Toevallig ook Borderline van Madonna. Zulke goede herinneringen aan. Heel veel opgedanst toen mijn vriendinnen ik nog jong en onbezonnen waren. Oh, dat is tegenwoordig niet meer zo dus. En niet meer jong, dat snap ik. Maar ook niet meer onbezonnen, ook niet af en toe een klein beetje. Gooi het even naar binnen hier, verzoekje monster. Verzoekje Madonna met Borderline.
1: Snack time.
0: Nou, hoppakee.
1: Ah,

Sammy Heu en Dog Before the Dawn. Tot zover het avondslot van vandaag. De bruggen worden opgehaald. De poorten gaan langzaam maar zeker sluiten. Het wachten is op de nachtuilen. Morgen dan zijn we er weer met een frisse editie van Tim's Avondslot. Voor nu, slaap lekker.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Get ready for the OG. All y'all bitches are looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Het is middernacht, het begin van woensdag 10 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar had nog niet gezegd hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval overigens niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. En die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een geweld.

0: gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar wel in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof